0: Kufu me.
1: Milton Haaland. Yokon na lain.
2: Des mako ina lainig ba. Ja toch, des mako ina lainig ba. Is donderdagavond. Eigenlijk. Nou, wat is in afgo. Hier moet je zijn. 91.7. Bloed met lood om 10 uur. We groeten ieder. Nikeri Saramaka. Koroni. Paramaribo Wanika. Para. Sipaliwini. Komo Wene, Marowene. Alle desma in de buurt. Ieder in de buurt, de verschillende buurten. Toch? Als je op het werk zit, groeten wij u ook. Als u thuis zit bij die nieuwe lover, op het achterterras of op het voorterras, is de eerste dag, dus je kan nog niet naar binnen, dus je zit in de auto. Dan wordt het over het een en het ander, dan wordt het gevraagd van, geef je zoveel om me. Ja, daarom ben ik vanavond hier bij je. Toch? Misschien vind je dat achter de poort zitten een beetje vervelend is voor naar kijken. Buren naar, het is een Toyota hybrid. Toch? Dan zeg je van, misschien ga je zitten ergens. Toch? Ik weet niet waar, de depressie laai. Of misschien zeg je van, luister, hoe laat is het? Ja, laten we ergens iets gaan drinken. U dat thuis, u sap depressie. En wie sap dat u sap depressie? Of je zegt van, luister, laten we elkaar gaan verwennen. En je zoekt een kamer op. Kijk, als ze alleen woont. Als ze... En ze wil dat je naar binnen komt, dan gaan we binnen. Dan gaan we binnen zitten. Toch? In de woonkamer. U weet het op dit moment. Wat... allemaal voor u. Welke ruimte er nu voor u is op dit moment. Om het zo ver te brengen. Dat jullie beiden in elkaars armen belanden. Belt u uw moeder, oma, opa, nicht, neef, oom, tante, vriendin, buurman, buurvrouw. Belt u ze. Laat ze afstemmen. U weet, we geven u altijd de ruimte. Zodat u de mensen van u belt. En dan komen we terug. Vanavond is het een gewoon open. Misschien heeft u iets, mag u bellen. Toch? Misschien zit u met iets. U zegt van nee, laat me het appen naar de studio. Of misschien heb je ook een brief. Heel kort, dat je zijn in kon. Dan kunnen we erover praten. Maar vanavond gaan we praten. We kunnen alle kanten opgaan. Maar misschien voordat ik wat muziek inschuif, dan is het waarover ik wil praten vanavond, is van dat vaak genoeg wanneer je in het gezelschap zit of wanneer je mensen ontmoet, dan praten die mensen van, ieder klaagt. Mannen, zowel vrouwen klagen van, maar als je niet go, meneer Lood, in de camera, een man doet sami wani, dan. Of dat is hij snel moe. Of dan wil hij bepaalde dingen niet doen. Of dan heb ik me zo. Ik heb me zoveel had ik verwacht. En toen het zover was, dan kon hij niet doen wat ik wilde. Of dan was het dat ding. Waren we zo snel klaar. Maar ook aan de andere kant, dan heb je ook die heren die zeggen van, meneer Lood, ik tak me lees je abrasani toch. Want soms zie je, je denkt van, je gaat een heel lang wedstrijd spelen. En dan merk je van dat ding een kort wedstrijd wordt. Maar, Kogo Arkapoko, het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781482. Kogo Arkapoko, en dan ben ik straks terug bij u.

Inderdaad, ik ben terug. Ja. Wat we niet moeten vergeten, mannen zowel vrouwen. Ik put een mic, Jesus. Boom, ja toch. Mannen zowel vrouwen. Alles dat we doen, alles dat we effectief willen doen in een relatie, gebeurt zeker met een goede communicatie. Als die communicatie niet goed is, dan kan ik u meegeven dat eigenlijk niets gaat lopen. Want we praten zoveel. We praten zoveel. En soms is het niet soms. Wanneer we ergens zitten. Dan weten we allemaal het zo goed. Dat we met elkaar moeten communiceren. Communiceren. Om zaken goed te laten lopen. Maar wanneer we alles voor onze deur is, dan zien we dat we alles vergeten wat communicatie betreft. Wanneer we zo praten, dan leggen we zoveel uit. Ja, goede communicatie in een relatie, goede communicatie thuis met de kinderen, goede communicatie aan het werk. Al dat soort van zaken hoor je. En wanneer we praten hier over bloot met lood. Ja toch, u weet, dat ding is alles over seks. En nog veel meer. Dan moet er communicatie erbij zijn. Je kan het niet vergeten, want het zijn twee mensen die bezig zijn. Het zijn twee mensen die de ene is naar de ander toegegaan en heeft aangegeven hoeveel hij of zij geïnteresseerd is in de ander. Man zowel vrouw. En in het begin is het dat we zo goed kunnen praten en we vertellen van alles en nog wat. Hoe we de persoon zo leuk vinden. In het begin loopt dat ding zo mooi. Maar op een gegeven moment dan merk je zelfs dat er heel veel begint te haperen aan communicatie. En u weet zelfs dat if als er zoveel begint te hameren aan communicatie. Aan communicatie tussen vriend, vriendin, man, vrouw.

steeds weer gesproken moet worden om dat ding op een rechte lijn te houden. Dan vergeten we alles, alles wat we aan afspraken hebben gemaakt. Dat als er iets verkeerd gaat, dat we erover gaan praten. En niet dat we alleen gaan praten als iets verkeerd gaat, maar ook als er zaken zijn waarvan we het leuk vinden en gaan we daarover communiceren, toch? Zaken die we minder leuk vinden, ook daarover gaan we praten. Maar we merken vaak genoeg dat wanneer zaken verkeerd gaan in relaties of huwelijken, of dan willen we niet praten, of dan zoeken we iets om minder te praten, en dan begint dat ding bergafwaarts te gaan. Alles dat u doet, vooral in een relatie of een huwelijk, zoals u wilt dat het zo effectief mogelijk is of moet zijn, communicatie en geduld. Communicatie en geduld. En laten we het een beetje hebben over de communicatie in een relatie. Dan ga je zeker moeten aangeven. Ik heb hier in meerdere programma's aangegeven dat wanneer we elkaar hebben ontmoet, dat we steeds weer vanaf het begin moeten aangeven waarvan we houden. En eigenlijk vragen, waarvan hou je? Waarvan hou je niet? Dan weet je precies of we doorgaan of niet. Maar in het begin, wanneer we communiceren, dan is het dat we zo weinig mogelijk praten en soms geven we toe. We geven toe zaken die we niet leuk vinden. Geven we op een gegeven moment toe dat we het leuk vinden. En wanneer we zo verder zijn, 2, 4, 6, 8, 9 maanden, een jaar, dan plotseling geven we aan, daarvan hou ik niet. Ja, maar je had eerder aangegeven dat we konden praten als het iets verkeerd gaat op dat gebied. Maar plotseling geef je aan dat je niet meer daarvan houdt en daar kan je niet erover praten. Maar in het begin, toen we elkaar hebben leren kennen en we met elkaar hebben gesproken en dat communicatie bij dit zo goed, dan heb je aangegeven dat je geen problemen hebt met A of met B of met C. Maar plotseling geef je nu aan dat je daarvan niet houdt. Plotseling, een hele communicatie, die goede communicatie die tussen jullie was, is helemaal verdwenen. De geduld die je had voor je partner is helemaal verdwenen. Je hebt plotseling geen geduld meer. Je hebt plotseling geen geduld meer. Plotseling is alles veranderd in een relatie. En plotseling kunnen we elkaar niet meer vinden. Door een slechte communicatie. Dat alles waaraan we hadden gewerkt, zo effectief mogelijk wat we wilden hebben, dat het moest zijn. Een effectiviteit no demoro. En vooral in een relatie als we communiceren en als we willen dat onze relatie effectief moet zijn, moeten we steeds met elkaar praten. Aangeef wat we leuk vinden en aangeef wat we niet leuk vinden. Gewoon blijven praten. Gewoon blijven praten. Zaken gaan verkeerd. Hey, luister, we praten en we komen terug. Rechte baan. En ook al is die communicatie zo effectief en goed, want mensen denken van dat wanneer een communicatie in een relatie boom, wil dat zeggen dat we misschien toch bij elkaar horen. Nee, het kan effectief zijn. We kunnen makkelijk met elkaar overweg, maar toch zijn er zaken toch waarvan zeggen van dat ik luister.

0: We kunnen goed overweg, maar dat van je hindert me. En ik merk van, er komt geen oplossing daarin. Dus het is goed dat we misschien afstand van elkaar nemen. Geduld. In het begin had je zoveel geduld. En plotseling heb je geen geduld meer. In het begin had je zoveel geduld met je partner. Kom, ik ga je leren. En we gaan het samen doen. En we gaan dit doen. En plotseling had je geduld. Zei bij Abi in Abemoro. Communicatie in de kamer. Communicatie in de kamer. En dan in de camera waar. Want je weet, overal moeten we goed communiceren. En tapas seksgebied, als we willen dat het effectief moet zijn, dan moeten we inderdaad goed met elkaar communiceren. Zeggen wat, waarvan we willen, toch? Geduld hebben met de ander. Want je weet, wanneer we elkaar hebben ontmoet, dan zijn het twee verschillende mensen. De ene weet misschien iets meer dan de ander. De ander weet misschien iets minder dan de ander. Want misschien heb je dat je vorige partner iemand was waar jullie elkaar konden begrijpen. In de kamer, in de woonkamer. Jullie konden elkaar begrijpen dat als we elkaar even aankijken, dat we precies weten wat de ander wil. Maar wanneer we uit elkaar zijn en we iemand anders hebben ontmoet, dan is het dat we weer moeten praten. En weer moeten aangeven waarvan ik hou en waarvan ik niet hou. Daarom heb ik ook gezegd van dat stukje geduld. Want mensen hebben vaak genoeg geen geduld. Ze hebben iemand leren kennen. En ze verwachten vaak genoeg dat de persoon moet zijn als de partner daarvoor. Of willen vaak genoeg dat binnen een korte tijd bestek de persoon moet zijn als hun ex. Maar zo gaat het niet. Ieder is anders. Ieder is anders. Dus je gaat geduld moeten hebben. En je gaat de ander, die ex, moeten vergeten. Want als je dat niet doet, dan ga je geen geduld hebben, ja. Je gaat geen geduld hebben, want de ander moet nog zoveel leren. En niet wanneer we gesproken hebben, wil dat zeggen dat we elkaar leren. Of dat we elkaar kennen, nee. On the long way is het dat we elkaar kan leren kennen. Niet omdat we 1 jaar of 2 jaar of 3 jaartjes bij elkaar zijn, wil dat zeggen dat we elkaar kennen. Want u weet dat mensen goed toneel kunnen spelen. Mensen kunnen goed toneel spelen, vooral in relaties. De persoon geeft je het gevoel dat de persoon zoveel om je geeft, terwijl dat het niet is. De persoon is bij jou misschien voor een bepaald voordeel, totdat de persoon merkt van, hé, luister, ik heb wat ik nodig had, en dan is het voor de persoon een punt erachter. Daarom moeten we geduld hebben. Bij de ene misschien gaat het heel snel. Misschien bij die ex van je hebben jullie elkaar heel snel leren kennen. Geduld van beide kanten. Maar de persoon die je nu hebt, is dat de persoon minder geduld heeft. En je merkt het en je vraagt steeds van, heb geduld met me. Heb geduld met me. Maar Isabi, soms praat je en je merkt van dat de geduld die de persoon aan de dag legt, geen 100% geduld is. Geen 100% geduld is. Dus u gaat moeten praten en kijken hoe we bij elkaar komen en hoe we elkaar beter leren kennen, zodat a geduldzame takkie dat we goed verder kunnen gaan. Behalve dat we geduld met elkaar hebben, is het ook goed dat we leren verkennen van wat we houden. We moeten gaan leren om te weten waarvan we houden. Maar soms weten we niet precies, we zijn in een relatie. Maar soms weten we niet waarvan we houden. En het komt vaak genoeg voor dat we de andere kant, we juist doen wat de andere van houdt en nalaten waarvan wij houden. Ja toch? Vaak genoeg schuiven we aan de kant waarvan wij houden en we proberen alles te doen van waar onze partner van houdt. En a communicatie, dat we komen terug, en a geduld. Want we hebben geen geduld. En we willen minder communiceren en vragen waarvan je partner houdt. Maar het is steeds dat je steeds aangeeft in een relatie, daarvan hou ik, of dat moet je doen. Maar je vraagt nooit van, wat moet ik voor jou doen? Wat vind je leuk? En als we merken dat de andere persoon het niet vraagt, doen we het ook niet. Je schuift alleen maar voor waarvan jij houdt. En wat de ander leuk vindt, kan jou weinig schelen. Weten waarvan jij houdt, en dat moet je aangeven in een relatie. Vooral Sayu lobby, vooral te pas seksgebied. Vooral thuis ook, overal aangeven waarvan je houdt. Ik hou ervan wanneer je respect met me praat. Ik hou ervan wanneer je me aangeeft dat je zoveel om me geeft. En effectief, over Samiwa Abi, over a camera, wanneer je effectief wil zijn in de kamer, mannen zowel vrouwen, wanneer je bezig bent met je partner, imsap wansani, je hebt, behalve communicatie, heb je ook een non-verbaal communicatie. Want we willen misschien alleen maar horen, ga door, doe dit, doe zo, doe dat niet, ga door, samoro. Alleen maar dat soort van zaken willen we horen. Maar het is ook goed dat we kijken naar een non-verbale communicatie in een camera. Want je weet niet dat ieder houdt van praten, toch? Niet dat ieder houdt van praten. Niet elke man ga je horen praten in de kamer. Maar ook niet elke vrouw ga je horen praten in de kamer. Als je je partner kent, dan ga je hem wel merken, de manier waarop je partner zich beweegt, of de moves in de camera. Maar als je daarop niet let, dan kan je 2, 4, 10 zoveel jaren bij elkaar zijn. En je hebt er nooit, je hebt nooit ernaar gekeken, of je hebt je nooit erover druk gemaakt om te kijken van, mijn partner praat niet in de kamer. Maar je hebt nooit eraan gedacht om te kijken van, hey, sana aan non-verbale communicatie in een camera. Je hebt nooit eraan gedacht. Daarom heb ik het erover gehad, toch? Je denkt alleen maar aan jezelf. En jij denkt alleen maar waarvan je houdt. Je denkt alleen maar waarvan je houdt. En je bent nooit op het idee gekomen van, taki, hey, luister, laat me mijn partner vragen, hoor. Waarvan hij of zij houdt. Nooit. De vraag is gesteld. Waarom actie met meneer Lood? Misschien kan ik dat even zo gooien in de ether. Maar dat ik meneer Lood, zijn er nieuwe zaken bij seks behalve beffen, pijpen, samoro. Zijn er nieuwe zaken die ik kan toepassen in de kamer? Nieuwe dingen om de sfeer in de camera te verhogen. Met jammer dat ik luister, ik ga vragen aan die luisteraars. Want je weet, ik weet ook niet alles. Dus ik ga vragen aan de luisteraars. Misschien zijn er nieuwe dingen die zij ontdekt hebben. Toch? Behalve het kopen van speeltjes. Behalve oraal seks. Samoro. Al dat soort van zaken. Misschien zijn er nieuwe dingen. Dan is het misschien dat u ons kunt appen. Maar u kunt misschien ons ook bellen van meneer Lood. Dit zijn de nieuwe dingen die gebeuren nu. Men is overgestapt van A naar B of van B naar C. Wat zijn de nieuwe dingen? 547-330-8781-482.
1: Lood met Lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

Effectiviteit, wanneer we zo bezig zijn. Effectiviteit, wanneer we bezig zijn in de kamer. Wanneer je zaken wil hebben, dat zaken effectief. Als seks moet effectief. Dan is het dat we naar mekaars lichaam moeten kijken. En je moet ook luisteren naar je lichaam. Want wie deed 100% zeker nono de. Om een fono. U bent bezig in de kamer, mannen zowel vrouwen. Maar u heeft nooit de tijd genomen om naar je lichaam te luisteren. Je bent bezig. En wanneer je klaar bent, heb je nooit de tijd genomen om te evalueren van, wat heb ik goed gedaan? Je, behalve dat je misschien evalueert met je vrouw of vriendin, maar ik ben 100% zeker dat 90% van je niet evalueert wanneer je klaar bent met die vrouw of die man, man, vrouw, dat je niet evalueert. Hoe is het geweest? Hoe was het? Was ik goed? Dat doen we vaak genoeg niet. We zijn bezig geweest. Al wonen we in huis. Al hebben we een relatie. Maar nooit nemen we de tijd om te zitten en te praten over onze intieme leven. Als seks in een camera. Want we weten al intussen dat we niet alleen in de kamer bezig zijn, toch? Wat seks betreft. Maar we nemen nooit de ruimte. Hoeveel van u neemt de ruimte wat wanneer u klaar bent om te evalueren naar communicatie, toch? Om te evalueren van hoe is het geweest? Is het altijd geweest als daarvoor? Zijn we beide? Is het gaan afnemen? Moeten we gaan upgraden? Moeten we... Wat nog meer? We nemen nooit de tijd wanneer we klaar zijn. Misschien wanneer we klaar zijn, dan hoor je van dat die man en die vrouw zegt van, je was lekker hoor. En andersom, je was lekker. Of wanneer die man aan het werk is, of andersom, misschien een berichtje van, gisteravond was uitstekend. Of vanmorgen was uitstekend voordat ik aan het werk kwam. Dat is er wat er gebeurt in relaties. Ook met die sidechick. Ook met die buitenman. We evalueren niet. Een communicatie is er, maar een communicatie nog effectief. We hebben iets gedaan, we hebben geslapen met elkaar. Maar we hebben ook geen geduld gehad met elkaar. Vandaar dat we steeds klagen, mannen zoals vrouwen. Van die man is zo snel klaargekomen. En misschien zegt ze in dezelfde, of wanneer ze misschien een iemand waarop ze goed op is, dan praat ze erover met de persoon. Maar ze praat niet erover met die man waarmee ze geslapen heeft. Ze praat niet erover met die man waarmee ze seks gehad heeft. Praten met die man, communicatie, praten met die man van luister, ik had meer verwacht van je. Maar je hebt me teleurgesteld hoor. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Nee, je moet me niet komen zeggen dat je naar me verlangde. Wat is er?
En als het misschien een man is, want we weten dat we die heren hebben die zeggen van taki, hé, hey, mimus kon. If een vrouw kom je na problemen, na trobi dan aan dati. Dan is het goed dat we praten. Dat ik effectief toch. A effectiviteit ik kon. Dat je die man moet kunnen bewijzen en met hem kunnen praten van luister. Nee. Als je daarmee in je hoofd loopt, bij mij ga je het aan de kant moeten zetten hoor. Of bij mij ga je anders moeten zijn. Bij mij ga je geduld moeten hebben. Het is dat we beide seks hebben en dat we beide moeten genieten. En dat na effectief communiceren. Dat na effectief communiceren in haar seks. En duidelijk kunnen aangeven van luister, wanneer je lichaam kent, hiervan hou ik. Hiervan hou ik. Als je dit met me doet, vind ik het fijn. Je moet luisteren naar die man zijn lichaam. Luister als man naar die vrouw de lichaam. Maar niks aan mij tak baga. Dan gaan mensen ja in gezelschap zitten. Of met een goede vriendin. Of met een goede mattie. En aangeven. En zoveel praten over die vrouw waarmee je geslapen hebt. Of die dame. Maar heb je met haar erover gesproken? Je hebt nu de ruimte genomen met die dame erover te praten. Maar je vertelt. Je hebt nu de ruimte genomen met die man erover te praten. Maar je vertelt hoe snel die man klaargekomen is. En dat die man een 2 minuut of een 5 minuut man is. Toch? Praat met die man erover. Misschien moet je ook geduld hebben zoals ik eerder gezegd heb. Misschien is het dat je ook geduld moet hebben met die man. Want soms hebben we geen geduld met elkaar. Una geduld die makandra. Als je vindt van dat die man je niet goed beft, dan moeten we praten toch? Dan moet je geduld hebben. Dan gaan we samen eraan werken. Van luister, dit moet je doen. Want als het is dat wanneer die man je beft, en die man je niet te lang beft, dan moet je kijken misschien waaraan het ligt. Misschien moeten jullie eraan gaan werken. Want kan wanneer hij bezig is een 20 minuten allemaal kak en fassie. Of allemaal ik is krampen naar mijn tongen. Dan moeten we gaan kijken wat voor middelen misschien we kunnen gebruiken dat die man je langer kan beffen. Want 20 minuten kan dit aan mijn beffie, want 25 minuten, dan merk je van dat je aan mijn abief stop. Want kan aan mijn kakken zo kofasie. Oefen een bad kunst. Dat is het dat we erover gaan praten. Daarom zijn jullie bij elkaar toch? Daarom zijn jullie bij elkaar. Dan gaan we iets zoeken. En als je vindt van dat wanneer die vrouw je pijpt, en ze vindt van, en ze je steeds vraagt van wanneer kom je? Wanneer kom je? Want ze pijpt je en plotseling is de hand moe. Dan moet je door geduld en communicatie. Je linkerhand is moe. Ga door met je rechterhand. Maar ik voel niet communiceer. Dan ga je dit soort van zaken krijgen. Toch? Wanneer we niet communiceren om te zeggen van luister. Trasa niet idee, maar we vergeten zoveel wanneer we met elkaar bezig zijn. Door een communicatie dat je aantak je luister, gebruik je linkerhand. Luister, ik merk van dat wanneer we bezig zijn, je steeds weer wanneer ik met me klaar moet spelen, dan merk ik dat je stopt.
En omdat je stopt met het spelen, met het verwennen van me, dan blijf je het nog langer en dan begin je het, dat ding begint je te irriteren en dan vraag je me steeds, je komt nog niet. Je moet luisteren, je moet bezig zijn. En als je linkerhand moet is, dan pak je de rechterhand. Maar je kan ook met mijn ballen spelen. Dat na effectiviteit. Maar une taki, je vraagt alleen maar van wil je me pijpen. En dat is het. Dat alleen maar vraag je. Ik hou van wanneer een vrouw me pijpt. Maar laten we effectief praten toch daarover. Laten we effectief daarover praten. Maar dat doen we niet. En dan gaan we klagen achteraf. Hoe snel die man komt. En dan gaan we klagen achteraf. Ik heb die vrouw aangeraakt en we hebben niet eens geneukt. En ze is helemaal nat. De hele poes is nat. Wanneer we effectief communiceren en geduld met elkaar hebben. Wanneer we effectief communicatie hebben tussen elkaar. Dan gaat ze je vertellen, ja. Van luister, weet je wat. Alleen maar als ik je zie, is die hele poes nat. Ik ben zo weg van je. Ik kan met jou kan ik elke dag neuken. Ik bij mijn vorige partners moesten ze me eerst aanraken. Moesten we eerst bijna een 20 minuten flirten. Voordat ik een natse poes kreeg. Maar bij jou, ik weet het niet. Ik ben helemaal weg van je. Dan weet je het waarom die vrouw zo snel een natte poes heeft. Maar wanneer je niet communiceert, dan ga je misschien dat buiten gaan vertellen van Taki, jongen, mimitwansma met taknangasma, apus nati. Effectief communiceren. Ook zo bij de vrouwen. Mimitanga wamang, taki manga mai taki, amaspier. Het is hoe de persoon is, maar wanneer je met de persoon praat en de persoon je gaat aangeven. Waarom bij het praten die man een stijve heeft, of een stijve krijgt, dan weet je het als vrouw. Maar wanneer we echt niet effectief communiceren, wanneer we niet geduld hebben met elkaar. Maar luister nou, al praten we en ik een stijve heb geduld met me. Heb geduld met me. Toch? Wanneer je met me praat en ik nog niet nat ben, heb geduld met me. Je moet nog meer met me spelen. Toch? Laat dat ding op gang komen. Dan ga je merken dat die poes natter wordt. Koga argiwa poku. Dan ben ik straks terug bij u.

0: Goed, we zijn terug. Het nummer van de studio is 547-330-8781-482. Communicatie. Geduld. Zeg waarvan je houdt. Zeg waarvan je niet houdt. Zeg aan je partner, luister naar het lichaam van je partner. Toch? Luister naar het lichaam van je man, van je vrouw. We weten soms dat doordat die vrouw de lichaam zo mooi is, dat wanneer je bezig bent, je alles vergeet. En juist daar maken we een heel grote fout. Ze is van jou. Ze is van jou wanneer je bezig bent. Luister naar haar. Geduld met haar hebben. Geduld met haar hebben. Weet je hoeveel mensen, hoeveel partners geen geduld met elkaar hebben in bed? De mensen zijn er. Je ziet ze lopen op straat. Je ziet ze uitgaan. Je ziet ze praten, overal waar ze zijn, goede communicatie. Maar die man heeft geen geduld met die vrouw. Die vrouw heeft geen geduld met die man. En ondanks ze misschien zo lang in relaties zijn, 2, 3, 4, 5 jaar en something. Maar ze hebben geen geduld met elkaar in een relatie, in een huwelijk. Het is telkens weer dat die ene niet tevreden is. En het is telkens weer dat we steeds zaken naar elkaar hoeven te slingeren. Elke keer weer nadat we seks met elkaar hebben gehad. Maar we blijven bij elkaar. En omdat misschien een communicatiedraap in de boom. Want we slingeren steeds zaken naar mekaars hoofd. Man, zowel vrouw. Maar une taki abra. Sana, wat gebeurt er? Wat gaat eigenlijk fout? En soms is het dat wanneer we praten niet meer erover. Want een communicatie is zo slecht. We zijn bij elkaar. We hebben seks gehad. En we hebben niet erover gesproken. Je wil die vrouw niet zeggen of die man niet zeggen dat behalve dat wanneer we seks hebben ze ook gebruik kan maken van haar handen. Je zegt iets. Je zegt alleen maar halve dingen, misschien bij de evaluatie of bij. Wanneer we bij elkaar zitten en praten van hoe het was. Je komt niet duidelijk voor de dag waarvan je houdt. Zeg er gewoon, luister, je mag je handen ook gebruiken hoor. Zeg hem, je mag je handen ook gebruiken. Je takwa sani meine, je takwa lo af sani. Kijk, ik ben een beetje mollig. Isabita ook, ik ben een beetje mollig. Maar ik weet dat het een beetje, dat ik misschien mijn gewicht. Toch, je kan me niet optillen, dat weet ik, want je bent mijn gewicht. Maar probeer toch, wanneer we op dat bed liggen, wanneer je bezig bent met me, in mijn opomie. Maar mijn benen, druk ze naar voren. Maar je takkie, maar je verwacht wel. Want je ziet ook zaken buiten gebeuren. Er worden filmpjes naar je toe gestuurd. Door vrienden, door collega's. Al dat soort van zaken. Maar je communiceert en je zegt niet waarvan je houdt. En wanneer die vrouw je vraagt, heb geduld met haar. Misschien heb je de leren kennen. toen ze slank was. En door de dagen, maanden, jaren heen zijn er wat gewichtjes erbij gekomen. Heb geduld. Heb geduld. Misschien toen je er hebt leren kennen, heb je doe aan stand wanneer jullie bezig waren. Maar nu heeft ze wat gewicht erbij gehad. Ze kan geen handstand meer doen. Maar dan is het dat we moeten praten met elkaar. En dat we geduld moeten hebben met elkaar. Van luister, je weet toen ik jonger was, dan kon ik wel handstand doen, maar nu ben ik iets ouder. Maar nee, als geduld nog deed en je steeds weer. Je bent oud geworden, mijn man is Sandy's moro. Voorzien bij moro flexibel. Nou, in Sandy. Voorzien bij moro flexibel, nou, je kan wel los Sandy. Geduld. Doe nu andere zaken waar die ze leuk vindt. Doe nu andere zaken die jullie leuk vinden. Zeg er. Want wanneer we bezig zijn, vergeten we heel veel. Soms door een herspanning. Je maakt een hele lesvoorbereiding. Wat je gaat doen wanneer je die dame in bed krijgt. Je maakt een hele lesvoorbereiding aan het werk dat wanneer je thuis bent gegaan, wat je met die man gaat doen. Maar je vergeet steeds weer dat je zodra je die man ziet, kan niets je meer weerhouden. Een heel les plant ze in Mekki. Niets komt tot uiting. En we vergeten vaak genoeg de rest. Met dat over de rest. Wanneer we bezig zijn. Weet je hoeveel zaken we kunnen doen? We zijn zo weg van de persoon zijn of haar lichaam. Ondanks wat de persoon kennen jaren. Ik weet, u gaat me zeggen van, maar dat is toch goed, meneer Lood. Inderdaad is het goed, we kennen elkaar jaren. We zijn jaren bij elkaar in een relatie, in een huwelijk. Maar toch lijkt het weer alsof het, wanneer we bezig zijn, de eerste dag is. Dat is inderdaad goed. Dat is 100% goed. Toch? Dat is 100% goed. Dat we elkaar zo lang kennen en dat ding blijft spannend. Het moet spannend blijven. Maar je moet zijn controle. Je moet zijn controle om mee te gaan van dat je luistert wat ik had gepland, wat ik zou doen. I'm about to do this. Vergeet u één ding niet. Ritme wat seks betreft is cruciaal. Een ritme. Wanneer je bezig bent, die man te pijpen of te verwennen. Wanneer je zo bezig bent, varieert dat ding in tempo en druk. Maar in variëren, Asani, wanneer je bezig bent die man te verwennen. Als je in het begin bezig bent met die ballen te spelen, kan de IBD bezig van 10 kilometer per uur. En daarom ben ik begonnen met luister naar je partner zijn of haar lichaam. Want dan merk je, wanneer je naar je partner zijn of haar lichaam luistert, dan merk je van, hé, luister. Samsija. Afasfama ebeweeg. Mim opo ti tempo. En mim opo ti so druk. Want afasfam si ama ebeweeg ja zo. Ama niet zo kon klaar. Dus jij, maar wanneer je dat niet doet, dan ga je. Wanneer je niet luistert naar die man zijn lichaam, je moet zeggen communiceren dat na effectief communicatie waar we praten en waar we het over willen hebben. Effectief communiceren. Kijken, luisteren naar de persoon. Luisteren naar de persoon, het lichaam. Gebruik je handen. Er zijn heel wat zaken. Wanneer je zo bezig bent met die man, dan hoeft het niet te zijn dat je bezig bent die man te pijpen. Maar misschien zit je boven hem. Ja toch? Misschien zit je boven die man en dan kijk je hem aan in zijn ogen. Je kijkt hem aan in zijn ogen en je ziet van deze man. Ik ga deze man gek maken. De je communiceert. Je communiceert de luku. Hey, ik moet sneller gaan. Mijn opa tempo wam tjinsa. Mijn opa tempo wam tjinsa. Want if mijn opa tempo wam tjinsa ga maas mo klara man. En dat zijn vaak genoeg de zaken die we missen. En ik weet dat er mensen daar buiten zijn. Er zijn dames daar buiten. Op dit moment, nu. Waar ze dan ook zitten. Of zijn. Die dat goed weten. En die je partners goed kennen. Welke stand dan ook. Al liggen ze op die man. Of al pakt die man ze van achter. Ze voelen precies aan. Van hey, deze man. Ik ga hem uitschakelen. Deze man, ik ga hem uitschakelen. Omdat ze luisteren en aanvoelen wat die man zijn lichaam zegt. Ook zo, ik weet dat ook zo dat er broers van me zijn daar buiten. Die goed luisteren naar hun vrouw, hun vriendin, wie dan ook, waarmee ze bezig zijn, luisteren naar de persoon, naar die dame, dat lichaam. En ze niet vergeten de rest mee te nemen. Tenminste, de rest meenemen. Wanneer je zo bezig bent, van achter, een bekkie, neem de rest mee. Die borsten zijn er nog. Die clitoris is er nog. Pak er in de hals. Al dat soort van zaken moet je meenemen. Misschien een klap op de bil, wat nog meer. Dat zijn de zaken die je niet moet vergeten. Dat zijn allemaal de zaken die je mee moet nemen. En net wat ik eerder gezegd heb, wat cruciaal is naar een ritme. Want soms is het dat we het niet goed doorhebben. Dat we juist de ritme niet moeten opvoeren. Maar dat we juist er in ritme moeten afnemen. En dat ga je kunnen weten of doen. Wanneer je echt naar de persoon, zijn of haar lichaam luistert. Dan ga je inderdaad weten en aanvoelen. Dat hey, nou, mijn zak aan ritme. Ik moet afnemen in ritme. Want als ik juist toeneem, is de pret snel af. Is de pret heel snel af. No vergeti, aritme. Aritme is cruciaal. Vooral wanneer we bezig zijn met elkaar. Vooral wanneer we bezig zijn met elkaar. is wat we mee moeten nemen, is wat onomvergeten is aan dat schriftschrijfje. En daarom moeten we goed met elkaar communiceren. We moeten goed met elkaar communiceren om zo effectief mogelijk in kamer te zijn. We moeten geduld met elkaar hebben om zo effectief mogelijk in kamer te zijn. Geduld met elkaar. Geduld met die man. Die man komt te snel. Die man blijft te lang om zich klaar te spelen. Una geduld. Wat denk je maar zo, kojong? Want je weet, wilt misschien gaan liggen. Morgen moet je aan het werk. Maar je weet precies hoe je man in elkaar zit. Dat je man iemand is die heel veel tijd nodig heeft om een orgasme te krijgen. Dus je gaat geduld met je man moeten hebben. Je gaat geduld met je partner moeten hebben. Maar zolang zijn we bij elkaar, zolang zijn jullie bij elkaar, maar ten en nu tot vandaag heb je geen geduld met hem. Tot vandaag kan je niet, ben je niet eens, of je gaat niet mee, of je werkt niet eraan om geduld met die man te hebben. Steeds weer verveel je je wanneer jullie bezig zijn. Maar heb je erover gecommuniceerd? Nee, je hebt nu de tijd genomen om met hem erover te praten. Je zit alleen met het probleem. Steeds weer vraag je jezelf de vraag, wat moet je doen? Maar je kan geen antwoord daarop geven. Steeds weer, je stelt jezelf de vraag. Maar jij zelfs kan geen antwoord daarop geven. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Hallo?
0: Ja, ik hoor u,
1: Wat is de appnummer?
0: Appnummer is 8781482. Hallo? Je komt niet, duidelijk over. Super, je komt niet duidelijk
1: over. Dat is een item.
0: Ja.
1: Je moet met explosief.
0: Aha.
1: Explosief toch?
0: Ja.
1: Hoi. Dat de luisteraars van explosief en blijven naar de explosieven.
0: Oké.
1: Ja toch?
0: Ja.
1: Oh ja, ik wil de vrouw zegt door wacht die mama niet, hoor. Dit past niet in deze moderne tijd meer. Een vrouw zit op een man te wachten. Op een gozer te wachten. Die vrouw moet gaan werken of gaan studeren. Vrouw moet leren om te gaan werken of studeren. En door wacht die mama. Hoeveel...
0: Hallo. Aha. Super, geef aan. Maar minuut denk je de vrouw dat dit de moeder man. Attend is 2026 dat je nog wacht op geld van een man. Ik denk het niet. Het kan. Maar. Ik denk dat de vrouw dat hij nog de voeren moro. Toch? En de woonvrouw zat de woonvrouw dat hij zat de eten. Zij zelfs voelen aan dat ze werk moeten gaan zoeken. Toch? Misschien. Kijk, je hebt mensen die de goede niet nagesproken hoor, want ik weet dat mensen nu misschien gaan springen om te zeggen van, en ik weet dat u meneer Super er een deel is die meneer Super gelijk geeft, toch? Dat ik denk dat ik een procent nog kan voeren, dat nu op dit moment dat je zit om te zeggen van, hé, luister, die man moet me geld geven, toch? En alsof dat niet genoeg is, wanneer die man je geen geld geeft, je probeert dat ding zo lang te houden. Elke keer weer heb je iets. Elke keer weer heb je iets, want je wil geen poes geven, maar je wil wel geld hebben. Toch? En je probeert dat ding steeds weer. Dan heb je geld wanneer het gebeld wordt. Dan heb je geld nodig. Dan moet je dit doen. Dan moet je dat doen. Maar je wilt geen poes geven. Toch? Maar ik denk dat je het misschien 1 of 2 keer gaat spelen. Maar nadien gaat men je doorhebben, toch? Nadien gaat men je doorhebben dat je geen poes wil geven. Maar je wil wel geld. En dan ik denk dat misschien er mensen gaan zijn om te zeggen van ja, maar wanneer je geld geeft moet je niet geen poes verwachten. Poes verwachten? Als je niet die man zijn vrouw bent, die man heeft zijn vrouw. En ik weet dat er heel wat mannen daar buiten zijn die zeggen van luister, ik heb mijn vrouw binnen. Om heb de man dat denono de. Die man zegt van ik heb mijn vrouw binnen. Dus ik. Niet dat ik sowieso naar een vrouw zoek. Die man is meer buiten, daar buiten, voor die poes. Dus als die man merkt dat je denkt dat je geen poes wil geven, hou je poes voor jezelf. Want die man zoekt geen vrouw. Die man heeft zijn vrouw thuis. En jij denkt van dat je zoveel geld van die man gaat proberen af te troggelen. Door steeds weer naar geld te zoeken. En steeds weer moet je iets doen. Wel, ik zoals ik het eerder gezegd heb, misschien je doet wat af te lezen, maar nadien ga je wel door. Door de mand vallen. Maar goed, terugkomend op een pissie voor effectief seks hebben. Wanneer we goed communiceren met elkaar. Wanneer die vrouw, wanneer die man, ik heb gesproken over varieer toch, het tempo, het druk. Wanneer je zo bezig bent met die man. Bezig bent met die man te verwennen. Gebruik speeksel. Ik weet dat aan alle man kan je loba atom ze voor speeksel. Maar gebruik speeksel voor mekasani. Ja, om dat ding een beetje natter te maken. Ook zo, net als ik in het begin gezegd heb, van wanneer je bezig bent die vrouw te verwennen. Als je merkt van dat je na 10, 20 minuten je tong een beetje vastzit of je kieskramp in je kaak, dan moet je meer gaan oefenen. Er zijn hier misschien heel wat zaken die je kan gebruiken om je kaak niet vastmoren. Maar je gaat als je van de persoon houdt,

0: die, waar mensen geen geduld voor hebben. Die man was bezig met me, meneer Lood. Hij was bezig met me. En plotseling... plotseling keek ik naar hem. En hij stopte. En hij gaf aan dat hij pijn heeft in zijn kaak. Maar hoe moet ik dan geduld met die man hebben? We hebben daarvoor afgesproken, toch, meneer Lood? Hij zou me verwennen. Huh? En 20 minuten, dan je kan een grappenmakerij. Huh? Hoe moet ik geduld hebben met die man, meneer Lood? Hoe? Maar dan met Pukuf Berem, je moet geduld hebben, inderdaad. Hmm? Ik denk niet. Even maar nog nobe kies krampo. Even maar kaak nobe fasi. Zo wil je door verwennen. Huh? Als je had geluisterd naar je lichaam, dan zou je doorgaan. Maar ja, maar meneer Lood, is toch niet de eerste keer. We hebben meerdere malen erover gesproken. Maar hoe heb je erover gesproken? Want soms praten we erover, maar hoe praten wij erover met elkaar? Hoe praten wij erover met elkaar? Hebben we goed en effectief erover gesproken? Hoe we een oplossingsmodel kunnen vinden voor de eerstvolgende keer? Ja, we hebben gesproken. Hoe heb je erover gesproken? Is dat om mensen maar... Weet je hoeveel relaties we praten over zaken die verkeerd gaan? We praten niet juist over de zaken. We praten niet juist over de zaken om te voorkomen dat het beter wordt. Hoe net dat juist? Die man laat me in de steek. Die vrouw laat me... Afvrouw is aan niet dan. Maar afvrouw taki maar. Fa, hoe hebben jullie gesproken? Hebben jullie effectief gesproken? En al hebben jullie effectief met me spraken gesproken. Heb je geduld? Wil je geduld hebben met die vrouw? Je moet geduld met haar hebben. Je houdt toch van haar? Je houdt toch van die man? Maar mijn abgedood morgen aan man. Steeds als aanvang, maar ik kom morgen erg. Van mijn abgedood aan man. Hoe ga ik geduld hebben met die heer? Ik ken hem pas. En dit is de tweede keer dat we naar bed zijn geweest. En hij laat steeds steken vallen. Ik wil geen geduld meer met hem hebben. Huh? Hij is ouder dan, maar je moet weten hoe dat ding er naartoe gaat. Maar ja, probeer effectief. Ja, maar ik kan geen geduld meer met die man hebben. Praten jullie erover? Zeg hem waarvan je houdt. En laat hij ook zeggen waarvan hij houdt. Maar omdat we niet met elkaar praten over waarvan we houden, dan is het dat die man van hier tot kinder, jullie hebben een kamer betaald van 2 uren. 1,5 uur lang zoekt die man waarvan je houdt. Want we hebben niet een goed en effectief gecommuniceerd. En na 2 uren zet die man je thuis of andersom. En jullie hebben niet erover gesproken. En de volgende dag belt hij je of jij belt hem. Heb je genoten?
1: Ja.
0: Want hij is bang of ze is bang om aan te geven dat het niet goed was. En tot nu toe, mensen zijn bij elkaar. Mensen zijn inderdaad bij elkaar, ja. Partners in huwelijken. Ze hebben nooit de ruimte genomen om effectief over dit deel wat in de kamer gebeurt te communiceren. Nooit de tekaten dat die. Je hebt mensen die nu op dit moment 5, 6 en 8 jaar bij elkaar zijn. Ze hebben nooit gezeten en effectief gecommuniceerd. Steeds wanneer je bezig bent met me, laat je me in de steek. Maar wat is het? Wat is het? Laten we erover praten. Het enige wat je zegt van...

Je tegen man, je hebt me in de steek gelaten. Nog bataki. Het enige wat je tegen vrouw, wanneer jullie klaar zijn. Vrouw, je komt om ze sneller. Dat ik ba. Je vrouw, je komt om ze snel. Vrouw, ik moest u te vier tak me kon. In om op haar tempo. Juist in saka tempo. Want in lukutaki te op haar tempo te donami tapu. Dan me kon vaarlijk snel, me spoit vaarlijk snel. Maar de ine tak desan dat die. Vrouw, mi lobbyere. Dat maak je me kon zo snel. Je hebt niet effectief gesproken wat er gebeurt in de kamer. Je hebt niet effectief gesproken wat we gaan doen voor de eerstvolgende keer, hoe we het gaan aanpassen. Vrouw, luister nou. Ik heb een geduld naar je massa. Toch? Ik heb een geduld naar je massa. Luko, je massa lobby. Toch? Maar ik denk dat je luister nou. Misschien gaan we, schat, misschien gaan we langer moeten flirten. Toch? We gaan langer moeten flirten. Maar wanneer ik me heb klaargespeeld, laten we een beetje uitrusten. Dan gaan we voor de tweede. Heb je geduld met me? Ga je geduld met me hebben? Ja, schat. Ja. Ik ga geduld met je hebben. Wanneer je hebt klaargespeeld, dan gaan we even rusten. Jij bent mijn man. Jij bent alles van me. Dan gaan we even rusten. Dan gaan we voor de tweede. Dan heeft ze geduld met je. Ze heeft naar je geluisterd. Nou een kwartier, 20 minuten. Ben je ready, schat? Ben je ready? Gaan we ervoor. Je bent nog niet ready? Oké, laten we nog een beetje slapen. Luister, nee. Laten we slapen. Dan morgenochtend. Dan gaan we voor de tweede. Ze heeft geduld met je. Schat, wat is er? Hoe komt het dat je zo snel klaar speelt? Hoe komt het? Luister, ik ben helemaal weg van je. Maar heb geduld met me nou. Luister, weet je wat je moet doen? Weet je wat je moet doen? Hou je kleren aan. Want zodra je uittrekt, dan heb ik een natte poes. Ko aki wan poku. Dan ben ik straks terug bij je. Nee, Eva, wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je?

0: Goed. 547-330-8781-482. Als we kijken naar onze WhatsApp-scherm. Zie ik. Maak kamer schoon. Zet schemerlamp. Kolonje op de schone lakens. Zachte muziek. 1970 funkmuziek of regen- en bosgeluiden. Lichte incense. Vrouw moet helemaal relaxed zijn. Vrouw moet helemaal relaxed zijn. Doen waarover zij droomt. Kamer moet schoon. Kamer moet koel zijn. Niet koud. Niet benauwd. Wijn, bier, natte en droge towels. TV uit. En maak zeker dat niets en niemand kan komen storen. Inderdaad. Niets en niemand moet komen storen. Toch? Al dat soort van voorbereidingen die we moeten nemen om effectief te zijn in de kamer. Om te doen wat we denken dat goed is. Niets moet storen. Zodat we kunnen luisteren naar de persoon zijn of haar lichaam. Ja toch? Beide mensen, niet alleen die vrouw moet relaxed zijn, maar ook die man moet relaxed zijn. Want wanneer we met heel veel zaken aan onze hoofd zitten, dan begrijp je dat we daar in de kamer zijn. Maar we hebben denken aan heel veel zaken en effectiviteit in de camera. En in de camera wang. In de keuken, in de woonkamer. Dan gebeurt dat ding niet meer effectief. Al dat soort van zaken moeten we in place brengen. En nog meer. Want mensen verschillen. De ene. Deze meneer zegt van schemerlamp. De ander zegt van nee, geen schemerlamp. Ik wil gewoon dat licht in de kamer moet aan zijn. Ja toch, ik wil zien wat ik doe. Geen funkmuziek, maar gewoon rustig muziek. De ander wil gewoon rustig muziek hebben. De ander wil helemaal geen muziek hebben. Want hij of zij vindt van als ik muziek zet, dan ben ik gauw afgeleid. Vooral de mensen die van muziek houden, dan zijn ze misschien gauw afgeleid. Dus geen muziek. Toch? De kamer moet koel zijn, niet te koud. Want soms is het dat de airco's te hoog staan. De airco's staan te hoog. En dan moet je dat ding misschien uitmaken. Mensen verschillen. De ene zegt van, de airco moet te hoog staan. De ander zegt van, geen airco. De ander zegt van, ik hou ervan als dat ding een beetje benauwd is. Wijn, bier. De ene zegt sterke drank. Alle soort van zaken. Ieder weet waarvoor hij of zij gaat. Ja toch? Mensen verschillen wat dit betreft. Vrouwen werken, maar willen extra geld. Ja. Dat is sowieso, toch? We weten, al ontvangt die vrouw, al heeft ze geld. Maar je moet toch voorzien en van je luister, dit is van jou. Kijk, je mag hiermee iets moois kopen. Maar dat je misschien gewoon zit en wacht totdat die man je geeft. Ik denk dat dat wel een beetje te veel gevraagd is. Toch? We weten, al werkt die vrouw, het is toch dat je weet dat ze ontvangt, maar dat je er toch een tegemoet komt. Je weet precies waarvan ze houdt. Je weet precies hoe je dat blij kan maken. Toch? Je bij datgene waarmee je dat blij kan maken. Dus neemt u, doet u dat ook wederzijds hoor. Wederzijds. Als je weet dat die man van iets houdt. Al is het nog zo klein. Koop het. En ook daarmee maak je hem gelukkig. Ook daarmee maak je haar gelukkig. De kleine zaken, door de jaren heen, maanden, weken zijn jullie bij elkaar. Je weet precies zijn afrouw lobby. Minaf tegi. Misschien gewoon een roos. Misschien ergens gaan zitten. En dat is ze de hele maand. Gewoon ergens gaan zitten en iets drinken. Alleen maar omdat je met er uit huis bent gegaan. Is het dat ze de hele maand goed is. Toch? Oké, iemand schrijft hier. Jongeman, hoe weet je dat dan? Spreek je uit eigen ervaring? Wat in de kamer van de ander? Ben je niet aanwezig? Ga ik ervan uit? Inderdaad, ik ben in niemands kamers aanwezig. Maar we weten dat mensen verschillend zijn. De zaken die ik hier zeg, ik zeg ze omdat ik ben niet zeker, maar tenminste 2% van de mensen die daar buiten zitten, tenminste 2%. Hebben misschien dat soort van problemen. Toch? Tenminste 2% is het dat vaak genoeg mensen niet praten. Of ze praten en ze praten maar even. Of ze zijn bij elkaar, maar ze hebben geen geduld voor elkaar. En is dat wat we zien, wat om ons heen gebeurt. Vaak praten ze, maar ze praten niet. Communicatie is effectief. Overal, wanneer we ergens zitten, dan praten we zoveel. Maar communicatie is niet effectief. We hebben geen geduld met elkaar. Nu, kijk om je heen. Geduld met elkaar. Hey, ik ga een relatie aan en ik heb geduld met die dame. Ik ga geduld met haar. Ik heb geduld met haar. Of ik heb geduld met die man. Je verwacht, of mensen verwachten, dat omdat ze zo goed waren, hun ex was zo goed in de kamer, ze konden elkaar begrijpen. A communicatie, dat drap je bij boem. Maar daar we uit elkaar zijn gegaan, moet ik de nieuwe persoon gaan leren kennen, toch? En ik heb geen geduld met de nieuwe persoon. Ik heb geen geduld met de nieuwe persoon. En soms is het, dan is het niet met de nieuwe persoon. Soms is het dat we bij elkaar zijn. Weet je hoeveel mensen nu bij elkaar zijn, maar ze hebben geen geduld met elkaar. 4, 5, 6 jaren. Maar de mensen zijn bij elkaar. En elke keer weer is het gaat goed gaan, het gaat goed gaan, maar we praten niet erover. Of we zijn bang om erover te praten. Want wanneer we erover gaan praten, dan gaan we de anderen kwetsen. Wanneer we die man gaan zeggen dat hij niet effectief genoeg is in bed, dan gaan we hem kwetsen. Dat heeft niet tegen een man, dat amau sani. Als ik die vrouw zeg, als ik met haar communiceer, we praten heel goed in huis. A communicatie wat betreft, alle traas aan die boom. Maar wanneer het in de kamer komt, dan moet je communiceren. Ik heb nooit gezegd waarvan ik hou. Weet je hoeveel mensen bij elkaar zijn? Nooit het is. De tegenman dat ik daarvan hou ik. Of dat moet je met me doen. Nooit. Ze verwachten dat de persoon een dagje erachter komt. Ze verwachten van de persoon dat de persoon een dagje erachter komt om te zeggen waarvan ze houden. Elke dag verwachten ze dat de persoon geduld met ze heeft. Maar ze praten nooit. Wanneer ze praten over andere zaken. Ik heb in het verleden toch gezegd van, de mensen die soms zeggen van dat ze filmen in de kamer. Om een film toch te doen. Vraag ze of ze ooit gezeten hebben nadat ze een omgang hebben gehad met elkaar geseks hebben. Vraag ze of de potaat film dat die analyseren film. Maar ze hebben een film gemaakt. Vraag ze of ze hebben gezeten en goed en effectief hebben gecommuniceerd om te kijken van, hé, kijk, dat hebben we fout gedaan, dit hebben we fout gedaan.
1: Maar ze hebben een film gemaakt. Misschien uit de. Dat is, zijn het film, misschien films die we gezien hebben. Maar misschien zijn er zijn nog steeds, ja toch, filmen daar buiten die we niet gezien hebben en mensen filmen elkaar. Maar ze praten niet erover. Ze hebben elkaar gefilmd en. Kan niet zo om een fout, Mickey. Maar effectief communiceren. Geduld hebben met elkaar. Gebeurt niet. Je ziet ze lopen in een relatie, maar ze hebben geen geduld met elkaar. Ze hebben zich nooit de tijd hebben ze genomen om te weten, om te verkennen waarvan hun partner houdt. Ze doen maar wat. Ik weet van, misschien het enige wat van ze zeggen, van, ik weet ervan, ik peep mijn partner of ik bef mijn partner. Maar nooit hebben ze de vraag gezet van hou je ervan, geniet je ervan. Nooit. Hey, geniet je ervan, wat ik met je doe. Hou je ervan, kan het beter. De persoon doet wat en wanneer ze klaar zijn. Was het, hoe was het? En mijn pitje was aan niet, ja joh, het was goed. Afroje pitje was aan niet, ja het was goed. Maar als ze zou zeggen van het kan beter, dat is een probleem. Nee, als je dat zegt, dan... Ze heeft niet de tijd genomen, die man heeft niet, die nooit de tijd genomen om dat te zeggen van luister, je moet, wanneer je bezig bent met me, je verwend me. Maar het zou beter zijn als je de tempo opvoert. Wanneer je merkt van dat, je moet kijken naar mijn lichaamstaal. Ik ben niet iemand die te veel praat. In loco van mij beweeg en dan ga je merken van dat ik meer wil of dat je sneller moet gaan. Maar, we zeggen hoe we goed zijn en we zitten en we zijn steeds teleurgesteld in onze partners. Je zit, je praat misschien niet erover met andere mensen. Want wanneer je erover gaat praten, en dan is het dat je die man kleineert of dat je die man breekt. Je wil zelfs met de dokter niet erover praten. Je zit al jaren met het probleem van die man. Jaren. Maar if miga datra miko tegen datra onnodig, gaan we ook toe uit. If miko tegen een man, maar we zijn bij elkaar. En we klagen steeds. En we zijn in die relatie. En soms maken we het uit om we hebben elkaar pas leren kennen. 3, 4, 5 maanden. En je hebt geen geduld. Of als dat niet genoeg is. Je hebt iemand nieuw leren kennen. Je hebt geen geduld. Dan laat je de persoon. Weet je wat ze doen? De libamang. Dan gaan ze buitenvrouw worden van die ex. Ze gaan buitenvrouw worden van die ex. Ze gaan buitenman worden van die ex. Want omdat die buitenman ze goed begreep, die communicatie daar was goed, daar had die man geduld, daar wist die man precies hoe die man met haar moest omgaan. Hij gaat terug, hij wordt buitenman, want die vrouw heeft iemand anders, want hij heeft iemand leren kennen, en als hij niet gomoro boon drapen. Dus dan moet je met een buitenman van vrouw hebben. Dan moet je met een buitenman van vrouw, want zij begrijpt me wanneer we in kamer zijn. Als ik niet go, ik voel me gelukkig. We begrijpen elkaar, ze luistert naar mijn lichaam. Maar we willen geen tijd nemen en we willen geen geduld hebben om te praten met die nieuwe partner. Om die nieuwe partner te leren waarvan we houden. Om te luisteren naar die nieuwe partner zijn of haar lichaam. We willen het niet doen. Of we willen het niet doen. En dat zijn meestal allemaal de zaken die we nalaten. En waarvan we zoveel klagen over onze partners en dat buiten. Maar tenminste 2%. Ik weet niet wat in mensen hun kamers gebeurt. Maar ik denk dat wat ik hier zeg, tenminste 2%, zijn zaken die gebeuren. Waarom mensen uit elkaar gaan en waarom mensen geen geduld met elkaar hebben. Weet je hoeveel mensen nu in relatie zitten, maar ze hebben geen geduld met elkaar? De communicatie is niet effectief. Communicatie is op alle andere zaken effectief. Alle andere zaken. Wanneer hij een bruine bonen lust, dan kan hij goed communiceren met die vrouw. Ga je vandaag een bruine bonen voor me koken? Maar in pot mooi zoutvlees naar in hier. Maar wanneer het erop aankomt om effectief te communiceren van wat in de kamer gebeurt, dan gebeurt dat niet naar probleem. Dan mijn chef taki. Amande jaren, amande nang een vrouw. Maar hij heeft nooit geluisterd naar het ritme van afrode lichaam. Nooit. Amman heeft ik ting, amman had ten vast aan dat hij, wanneer hij bezig is met die vrouw, om aan te voelen hoe. Hij heeft nooit de tijd genomen. Weet je hoeveel vrouwen nu in de relatie zitten, huwelijken. Ze heeft nooit de tijd genomen om aan te voelen dat wanneer die man zich gaat klaarspelen. Ze zijn jaren bij elkaar. Nooit van dat wanneer ze seks hebben van dat nu gaat mijn man zich klaarspelen. De manier waarop hij een stoot of een ritme. Ze heeft zich nooit druk gemaakt. Ondanks ik misschien hier zeg dat een ritme de cruciaal. Ze heeft er nooit. Je hebt je klaargespeeld nou. Maar nooit heeft ze de ruimte genomen om aan te voelen dat je mijn man gaat zich nu klaarspelen. Toch? Elke lichaam is anders. Communiceren is de sleutel van alles. Effectief communiceren. Ik ga u voor vanavond groeten. Uhoru Srevi, als je nu bent bij je schatje, u communiceert Boenanga Makandra. Zeg waarvan je houdt en laat hij ook zeggen waarvan hij houdt. Laat hij luisteren naar je lichaam en luister jij ook naar zijn lichaam. Ritme is cruciaal in de kamer. Nee, go e puspus wansani e du nomo. Hoor je naar ritme. Gebruik je handen. Vergeet de rest niet. Er zijn heel veel zaken om dat ding effectief te maken en mooi te maken. En varieert, niet vergeten, varieert in tempo. Dat nou om design zo om tik mee. Varieert in a tempo. Nee, poes het druk zijn zomaar. Goed, ik groet u. Als u nu richting huis gaat, komt u goed thuis. En als u nog aan het werk bent en aan nachtdienst, Luca Rokoboen. Als u aan het werk bent, discussieer Godoro. Als u thuis bent bij die schatje, zeggen jullie aan elkaar waarvan jullie houden en Uhora Sani serieus. Ik groet u en we zien en horen elkaar volgende week. Goedenavond.

is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Goedemorgen, lobbywang. Dit is Word of God via Radio Lim FM. En mijn naam is Annemarie Sanchez. Ja, onze schepper is het waard geprezen te worden. Want dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons hem loven en danken. Verheug dat wij leven. Een paar dagen terug mochten wij de maand mei binnenstappen. Daarnaast hebben we zoveel andere genadegaven ontvangen van de grote Ik Ben, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals hij zich heeft voorgesteld aan Mozes en zijn volk, en zoals hij genoemd wil worden. Dat weten we uit een bijzonder en belangrijk boek, dat heet de Bijbel. Wat iemand ooit op aarde bezat, de Bijbel is de grootste schat. Want door de Bijbel leert de Heer ons leven zijn naam ter eer. Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse Biblia, wat boeken betekent, meervoud dus. En de Bijbel, ook de Heilige Schrift genoemd, bestaat uit meerdere boeken, is verdeeld in twee hoofdgedeelten, het Oude en het Nieuwe Testament. Oud en nieuw klinkt een beetje raar, want ze staan niet los van elkaar. Het tweede kun je zien als de vervulling van het eerste. Hoeveel boeken bevat elk deel? Er is een verschil van mening over het aantal boeken in het eerste deel. Het Oude Testament is het heilige boek uit het Jodendom. In de Bijbelgeschiedenis waren er ook boeken waarvan niet iedereen het erover eens was of ze tot de kanon, dat is dus de lijst van erkende boeken, behoorden. Deze boeken werden later alsnog door sommige kerken erkend als schrift. En daarom heten ze deuterocanoniek, wat betekent tweede kanon. De Protestantse Bijbel kent 66 boeken, 39 in het Oude en 27 in het Nieuwe Testament. Wat vinden we erin? Wetboeken, historische boeken, dichtbundels, profetische boeken, biografieën, brieven. Het eerste boek heet Genesis, wat betekent oorsprong, en legt de grondslag voor alles. De eerste zin luidt: in het begin schiep God de hemel en de aarde. We lezen over het ontstaan van de totale schepping, hoe de beschaving begon, de eerste zonde en Gods reddingsplan met de mens. Het Oude Testament geeft ons ook het verhaal van een natie die God gebruikte om de hele wereld te zegenen. En het Nieuwe Testament vertelt over de redder die uit deze natie is voortgekomen, Jezus de Christus. In het eerste deel zoveel profetieën over hem. En in het tweede deel wordt verteld over zijn komst, zijn bediening, zijn dood en opstanding, hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, het begin van de eerste gemeente en meer. Het laatste boek heet Openbaring van Johannes en gaat over de openbaring die Jezus van God de Vader ontving om door te geven aan Johannes, een leerling die verbannen was naar het eiland Patmos. En deze openbaring moest zijn dienaren tonen wat er in de toekomst zal gebeuren. Onder meer dat Jezus zal terugkeren om ons te belonen of te oordelen, afhankelijk van of we hem hebben erkend of niet. Lobbywang, de Bijbel is het boek der boeken. Het best verkochte boek ter wereld. Oud, maar toch nieuw. Bij de tijd, voor alle mensen en alle tijden. Maar wie is de auteur? Ja, God zelf. Vandaar auteur met hoofdletter A. En hij heeft mensen gebruikt om op te schrijven wat zijn wil is voor de mens. Misschien kent u de uitdrukking: de Bijbel is door God geïnspireerd. In 2 Timotheus 3 staat: door God ingegeven. Nou, ik zeg het zo: de Geest van God heeft onvolmaakte mensen geholpen om dit volmaakte heilige woord te schrijven. Het ging om zo'n 40 verschillende mensen: koningen, profeten, dichters, priesters, herders, geleerden, vissers, een arts.
die in verschillende tijden, van ongeveer 1400 voor Christus tot ongeveer 90 na Christus, en in verschillende culturen leefden. In Israël, Egypte, Perzië, Griekenland, Rome. Moderne Bijbelvertalingen zijn gebaseerd op de bronteksten in het Hebreeuws, Aramees en het Grieks. Hebreeuws en Aramees zijn de talen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. De Bijbel is één samenhangend geheel dat we nauwkeurig moeten lezen en bestuderen in de context. Dat kan alleen met de hulp van de auteur zelf. Hij heeft zich in zijn boek aan de mensheid geopenbaard. Het vertelt ons wie God is en wie wij zijn in hem, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. De Bijbel is het beste boek. God spreekt tot ons, hoort vrienden, hoort. Wat God ons in zijn woord belooft, wordt ons door niemand ooit ontroofd. De Bijbel is een helder licht, waarvoor alle eigen wijsheid zwicht. Een lamp is hij voor onze voet, die ons voor struikelen behoedt. En door dit licht te volgen, blijven we weg van het kwade. Hoe kan een jong mens op het rechte pad blijven? Door te leven naar uw woord, zegt vers 9 van Psalm 119. En vers 105, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is als voedsel dat ons voedt en in leven houdt. Denk aan Matthäus 4. Toen Jezus door Satan werd verzocht om stenen in brood te veranderen, antwoordde hij, er staat geschreven. De mens leeft niet alleen van brood, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Daarmee zegt hij niet alleen dat Gods woord belangrijker is dan lichamelijk voedsel, maar Satan had geen schijn van kans, omdat Jezus Gods woord kende en eruit citeerde. De Bijbel geeft ons dus de o zo belangrijke geestelijke voeding en helpt ons tegelijkertijd om verleidingen te overwinnen. Gelovigen in Christus die de Heer willen gehoorzamen, moeten regelmatig geestelijk gevoed worden met Gods woord. Ook anderen zouden de Bijbel zelf moeten lezen en ontdekken waar het allemaal over gaat. Lobiwang, de Bijbel is Gods boek, geschreven voor de mensheid als handleiding voor hoe door het leven te gaan. En in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, roept Paulus hem, en daarmee ook ons op, blijf trouw aan wat je geleerd is. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk doel volledig toegerust. Het eerste boek van de Bijbel vertelt hoe God de wereld schiep, dat helaas verdorven werd door de zondeval. En in het laatste boek staat de belofte dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. En al de boeken vormen onze handleiding. Ons leven hier en in de eeuwigheid hangt er vanaf. En toch, hoe komt het dat velen van ons die zeggen in Jezus te geloven, meer tijd besteden aan andere zaken in plaats van dit levensreddend woord? We praten meer over de Bijbel dan dat we het openslaan en lezen. Begrijpen we nu waarom het zo misgaat in de wereld, in ons land, onze gezinnen, in ons persoonlijk leven? De Bijbel is het beste boek waarin elk ons er dagelijks zoekt wat God in Christus zijn Zoon ons arme zondaars heeft geboden. Het beschrijft hoe God door de geschiedenis heen met de mens omging, zijn doel met de mens en zijn liefde. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden, zoals in Johannes 3 staat. Jezus staat centraal in de Bijbel. Hij is meer dan een historische figuur. Was niet gewoon een mens, maar God in mensengedaante. En zijn komst was de belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Door Jezus liet God zien wie hij is. En is de basis gelegd voor een nieuw verbond met de mens. Verbond is een ander woord voor testament.
Het gaat om de relatie tussen God en mens. U kent zeker ook dit woord als officieel document waarin iemand vastlegt wie na zijn of haar dood de nalatenschap krijgt. Paulus vergelijkt het verbond dat God met Abraham sloot met een wettelijk bindend testament waarin beloften aan een erfgenaam zijn vastgelegd. En door Jezus worden alle die in hem geloven en aannemen als heiland van de zonde verlost en krijgen ze eeuwig leven. God wordt dan onze vader, onze Abba en wij worden zijn erfgenamen. Dat is Gods belofte in dit document, de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld in 1 Johannes 5 staat. Ik schrijf u dit, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Geliefde, laten we ernst maken met God en met zijn woord dat levend is en leven geeft. En elkaar bemoedigen het te lezen en toe te passen. God houdt van u en mij en wil het beste voor ons. Er staat in onze Bijbel een woordje o zo klein, maar van onschatbare waarde voor wie gered wil zijn. Wanneer gij gaat aan tellen, dan krijgt gij een grote som. Want door de ganse Bijbel staat het kleine woordje kom. Als wij niet willen, zijn de gevolgen ook voor ons. God zal zijn doel altijd bereiken, of we meegaan of niet. Hij zegt in Jesaja 55, zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en er niet naar terugkeren zonder de aarde te bevochtigen en haar te laten ontkiemen en bloeien, zodat ze zaad voortbrengt voor de zaaier en brood voor de eter, zo is mijn woord dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar zal volbrengen wat ik begeer en het doel bereiken waarvoor ik het heb gezonden. O Heer, die onze beden hoort, schenk uw geest ons bij uw woord. Dan zullen wij uw woord verstaan en het rechte pad ten hemel gaan. Halleluja. Lobisisa Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. Lees uw Bijbel, bid elke dag dat u groeien mag. En de Heere zegene en hij behoede u. In Jezus' naam.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig. Omwikama. Oh, in omwikama. Waar omwikama? Ruwakadabe. Ai, go. Ik tik alasan. Kom goed snel. Tik alasan. Ik wacht. Ik wacht. Ik wacht. Oké, Arkino. Taille back. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
2: notification on LIM.
0: Niemand kan vechten voor een doel zonder vijanden te creëren.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: 106.7.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
0: Number one.

0: Fabulous. Number one, unbeatable. Number one.
1: Number one.
2: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
3: Can I get some money?

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Guarantee.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: notification on limb.
1: Niemand kan vechten voor een doel zonder vijanden te creëren.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one. Yeah, yeah.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapp.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: 91.7.
3: The notification on limb.
2: Niemand kan vechten voor een doel zonder vijanden te creëren.
4: Lim FM, de andere radio.

0: foto van de dag op Lim. Aangeboden door Optiek Ninon. Shoop, shoop,
1: jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.
2: Mi odo takso.
3: Arkis malontu, tide, unkondoro baka, nanga nabeskopu, oftewel, na odo funadi. En abeskopu tide, ik ga erover dat wij mensen vaak genoeg onze eigen zaken verwaarlozen. Dus als wij zaken hebben, dan verwaarlozen we vaak genoeg onze eigen zaken. En wat doen we dan in de meeste gevallen? In de meeste gevallen, dan zetten we andermans zaken voorop onze eigen zaken. Dat met mijn mensen, mojua buskopu, oftewel, na odofunadi. Abeskopu ftide, takso. Temre mauso. Na bangi. En dat wil zeggen, mijn mensen, men verwaarloost vaak genoeg zijn eigen zaken. Timre mauso, na bangi. Shoop, shoop,
1: jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 8 mei. De twee jonge mannen, Gianso en Sersinio, die vermist zijn geraakt in het bos in het Tibiti-gebied, zijn gisteren terechtgekomen. Op 22 april werd er eerst voor het eerst melding gedaan van vermissing bij de politie. Hierna werd er een zoekactie op touw gezet door leden van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger en dorpsbewoners. Hierna kwam ook DNA-lid en hoofdbestuurder van Plantage Vierkinderen, Michael Marengo, samen met een groep jagers van de plantage deze zoekactie ondersteunen. We maakten vanmorgen contact met Michael Marengo en hij gaf ons de volgende informatie.
1: Dat is gebeurd gisteren, donderdag in de middag. Exacte tijd ken ik niet, maar het was in de middag.
0: En waar zijn ze teruggevonden?
1: Bij het kamp, op de plek eigenlijk waar ze verdwaald waren. Op de plek zijn ze teruggekomen.
0: Als ik u goed begrijp, zijn ze zelf teruggelopen naar het kamp?
1: Ja.
0: En in wat voor toestand verkeerden de heren toen ze terugkwamen?
1: Ik laat het zo zeggen. Toen ze terugkwamen, ik was toen in de stad aan het organiseren. Die vader belde, maar je weet, bereik is heel erg moeilijk. Daar hebben we even gesproken, het fabriek weer, daar even weer praten. Maar ze waren zwak, in eerste instantie. Gegeten, gedronken. Maar binnen de kortste keren waren ze eigenlijk stabiel. Ze konden praten, gitori, lafu. En vertellen even kort hoe het was. Maar niet in dusdanig toestand dat ze helemaal verzwakt waren.
0: En is het misschien bekend hoe zij het hebben overleefd?
1: Ja, ik heb op Sanderij zat ik met ze te praten. Ook in een academisch ziekenhuis. En wat zij me hebben gezegd, ze hebben het moeten doen met een podo. Een podo sirito. Kumbu, dus bosvruchten, hebben ze gegeten. Ik had een machine zo pikkie. Ik had groen, dat heb ik niet meer groen. Maar ze hebben moeten overleven met wat de natuur gebieden had aan vruchten. Er was ook mopie, de man bij café nog aan te zijn. Ja. Dat ze me verteld.
0: En hoe staan ze er nu voor? Zijn ze nu weer op? Zijn ze nu weer fit?
1: Ja, ze zijn fit. We mogen blij zijn naar Steve Manningere. Dus ze hebben het kunnen overleven. En ze zijn fit. Gisteravond hebben we voor het laatst gesproken. Ik denk tegen 11 uur staan we in AZ. Ik ben met ze naar binnen geweest. Daarna zaten we even gesproken. We hebben een fotootje gemaakt. En die ene vroeg me nog van... Hé, waarom kijkt iedereen zo naar ons, jongen? En ik zei van, broer, je hebt geen idee hoe viraal het gegaan is. Gisteren naar mijn kind druk poedé. Iedereen kijkt van, wacht, het zijn die twee jongens die verdwaald zijn. Dus vandaar. En man, dank boy, alas mij look om je zo, jong. Ik zeg natuurlijk, iedereen is blij dat je terug bent. Dus ik ben persoonlijk ook blij. Het is een hele inspanning geweest. De politie heeft zijn best gedaan met de militairen de eerste 3, 4, misschien 5 dagen. En toen werd ik eigenlijk gevraagd door de familie om te helpen, want toen moesten die instantie dan terugtrekken. Dus vanaf dat moment heb ik het opgepakt. Zeg maar, ik heb transport naar daar is een beetje moeilijk, dus ik heb van het leger via de bevelhebber en de minister toch een tonner kunnen krijgen. Ik heb dan zelf gezorgd voor benzine, de mappetouchauffeur ging me. En ik had een groep jagers, zeg maar 13, 14 man. Er waren ook een groep uit de Tibiti zelf en de dorpen daar omliggen. Door dat bijna 23 man verspreid. Zelf voerage gekocht voor al die dagen. Wel te goed. Alles wat gepast gaat met die hele actie, heb ik dus bekostigd. Maar alleen om de familie niet in de steek te laten, want het is niet prettig, Ipchilasi, dan you want snappen. Dus we hebben het zo gedaan, een aantal dagen. Heel relatief geregend, hè, moest je zongen. Maar die dagen heeft niet voor succes gezorgd. Toen de familie gezegd van luisteren, we gaan iemand vragen. Nog iemand vragen die een beetje spiritueel is. Dat is een baboesi, cultureel dat gebied, om toch te kijken als hij iets kan doen. Dus daar trekken we terug. De eerste, tweede dag, daar heb ik dan transport geregeld. Ik moet u zeggen, ik heb toen een beroep gedaan op SBB. En de directeur Pinas heeft zijn medewerking verleend. We hebben zo een pick-up kunnen krijgen van SBB. Ik heb die getankt. En die hebben de mensen dan vervoerd naar het TBT-gebied. En toen hebben ze hun ding gedaan. Dus en na één dag, dat is eigenlijk gisteren, in de middag of in de vooravond, zouden de jagers dan weer naar het gebied gaan. Maar gelukkig hoefde het niet meer, want die jongens waren al terecht voordat we vertrokken.
0: Heer Marengo, misschien een beetje in de diepte. Terugkomend op die vraag, hoe hebben zij het overleefd? U hebt zelf aangegeven, ze hebben bosvruchten gegeten, et cetera. Maar hoe hebben ze gedaan met water, drank?
1: Hoe ze het hebben overleefd, gaan ze zelf moeten vertellen. We hebben even kort gesproken, maar het moment dat Mopabusi kookt, daar gaan we niet te veel praten over hoe het gebeurd is. Kijk, begrijp je toch? We beginnen ook aan stabiliteit voor de man die je hebt. Dan gaan die ons attacken. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus het verhaal echt in depth, hoe ze het hebben overleefd, gaan zij zelf moeten vertellen. Maar als je vraagt over water, er is voldoende water in het bos, het is flink geregend. Dus ik denk dat water geen probleem was. Want de ontem mag misschien op mijn video game toe. Aan heer Boussisungu, de mijn abela shampoo. Dus er was wel voldoende water, het heeft geregend in het bos.
0: En heer Marengo, dit is al de tweede zoekactie voor het jaar waarbij u betrokken bent geweest. En opvallend genoeg, bij beide keren zijn de vermiste personen zelf het bos uitgelopen. Wat haalt u hieruit?
1: Laat me beginnen te zeggen dat ik mijn ervaring beide keren is dat in Suriname we moeten gaan kijken hoe we dit gaan regelen. Ik besprak ook met een paar veiligheidsadviseurs. Zijn er protocollen als er zoiets gebeurt? Wie doet wat, wanneer, hoe lang? Begrijpt u om precies te weten wie moet inkomen, waar en waarmee? Dat is niet echt duidelijk. En ik heb het maar moeten doen met de jagers. Maar u begrijpt, ze zijn niet dusdanig verenigd. Ik ken wel heel veel, ik kan een beroep doen. En de mekaar de ontigong, waarbij zeker 90% zeg het gewoon, de man op. Wat daarom de man op? Papieren voor Tjara Ontigong, maar zijn dorpsmannen, zijn plantagemannen en in dorpen naast die Ontigong altijd dit de man, de mij liep van Onti. En ik moet u zeggen wat ze hebben meegemaakt, ik ben anti-militair, dat zouden willen doen, maar de man is helemaal ontbering. De politie komt, de mij gaat op een aangifte af, een beroep, de mij doet de zijn, er komt een drone. En als ze misschien 1-2 dagen hier is dat hebben, dan dat kan zich terug. En ik kan niet zeggen dat ik kan ze geen schuld geven als ik die wat zo zouden moeten doen. En die militairen die zijn ook geweest met heli, daarna ook teruggetrokken. Wat ik denk dat dit zeker weer zal voorkomen, omdat we heel veel bos hebben in dit land. Ze zijn abon voor boezie. En jonge mannen, die mij met moeite, die mij roken, die mij zoeken hossel. Dus altijd de mogoi naar Boussi, of voerboi naar Goed Boussi, of voerboi naar Oudo Boussi. Dus het kan gebeuren. Maar wat mij ook is opgevallen, dat ik ook al weet, alle Boussi hebben ze niet. Toch? Ook al met Boussi, ja. Er zijn ook in de heel veel dingen gebeurd in onze bossen. Dus wat ik wil doorgeven, als je ergens gaat, heb respect voor de plek, heb respect voor de natuur. Want het blijkt dat het is mij verdwaal, maar nou binnen mijn onderzoeking, maar door waarschijnlijk was aan van Boussi. Want na bepaalde rituelen, dat blijkt wel dat Boussi loest de man, de mij kadoro. Begrijpt u? Want als ik kijk naar hun toestand, met Luko de Masking, ik heb een beetje ervaring, dan hebben ze niet te ver gelopen al die dagen. In vergelijking met de zoekacties van die jagers en dergelijke. Er zijn sporen gevonden op ze hebben de mekaar haar, hoe de passie lang alleen, passie voor ontiemang. En ze stappen gewoon over die lijnen. Dat was terwijl die door een passie. Je volgt een passie toch? En dat geeft aan dat tijdens die verdwaling, de man op de dienst doet, dit is nou alleen, passie, ja, kom, wat kan je naar passie, moet goed door een prinsie. Dus de boesie altijd op de sani. En ik zou zeggen, als je ergens gaat, heb respect. De natuur, heb respect, ja, boesie, probeer niet te gaan waar je niet moet gaan. Probeer niet te doen wat je niet moet doen, want dan het kan voorkomen dat je verdwaald raakt. En dan is het weer struggelen om zo iemand te vinden.
0: Michael Marengo, DNA-lid namens de NDP. Hij heeft ook ondersteund bij de zoekactie naar de twee jonge mannen die tot gisteren vermist waren. Ze zijn inmiddels terecht en verkeren in gezonde toestand. Gisteren heeft het Korps Politie Suriname een persconferentie belegd. Daarbij is ingegaan op het voorval te Royal Hill, de mijn bij Sijin, waarbij twee gouddelvers om het leven zijn gekomen. In de Nationale Assemblée werd de doodsoorzaak in eerste instantie door de politie gegeven in twijfel getrokken. Dit komt door onder andere verkeerde berichtgeving door de politie. Hierna werd er obductie op de lijken gepleegd. Regio-commandant Sharwin Kulfat die openbaarde het obductierapport tijdens de persconferentie.
2: Inklimming van de kleine hersens, voorste en middelste schedelbasisfractuur links, val vanuit een hoogte. Dat is de doodsoorzaak die is vastgesteld door de patholoog anatoom. Van de tweede persoon, hij had een ook inklemming van de kleine hersen, hersenzwelling, stomphoofd, trauma als gevolg van val van een hoogte. Dus dit is eigenlijk het resultaat van het obductieonderzoek dat is verricht door de patholoog anatoom. Volgens de patholoog anatoom waren er röntgenfoto's gemaakt van beide lijken. Naar het onderzoek naar projectielen en het onderzoeksresultaat is negatief. Geen projectiel en geen schotwond aangetroffen op beide lijken.
1: Dat is gebeurd.
0: Sharwin Kulfat, hoofdinspecteur en tevens regiocommandant midden. Hij is ingegaan op het voorval te Royal Hill Sijin, waarbij twee gouddelvers om het leven zijn gekomen. Hij heeft het obductierapport gisteren aan de pers voorgehouden. Er is onlangs alarm geslagen in de Nationale Assemblée nadat bekend werd dat twee landbouwproducten uit Suriname zijn afgekeurd door Europa: rode peper en kousenband. Dit omdat de producten een hoge concentratie van pesticidenresiduen bevatten. We voeren nu dan terug naar de Nationale Assemblée. U hoort Cheryl Dijksteel, fractielid van de VAP. Vervolgens Jennifer Vreedzaam, fractielid van de NDP. En Do Sherman van de VAP.
3: Binnen 4 dagen zijn 2 exportproducten uit Suriname, rode peper en kousenband, afgekeurd door de Europese Unie vanwege ernstige overschrijdingen van pesticidenresiduen. Dit is geen incident. Dit is een duidelijk signaal dat ons voedselveiligheidssysteem niet functioneert zoals die hoort. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, dan moeten we ons afvragen, werkt dit systeem nog wel? Er zijn een paar eenvoudige, cruciale vragen, voorzitter. Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt, waarom ontbreekt deze basiscontrole nog steeds? Voorzitter, dit probleem is niet nieuw. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid is pesticidenresidu al als prioriteit benoemd. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd. Het resultaat is ernstig. Export wordt afgekeurd, onze reputatie wordt geschaad en het meest zorgwekkende. Deze problemen worden ontdekt door Europa, niet eens door onszelf. Dat betekent dat ons systeem faalt in haar basisfunctie, het beschermen van de consument. Ik vraag via u aan de regering wat zij hieraan gaat doen. Dank u wel, voorzitter.
4: Dank u wel, lid Dijkstil. Lid Vreedzaam.
5: Voorzitter, in het verlengde van het lid Dijkstil is inderdaad, voorzitter, dat we 4 dagen verder zijn, voorzitter, en er gebeurt niets op het ministerie van LVV. Ik heb niet gezien dat er een recall is geweest van de producten, voorzitter. Dat wil zeggen dat de producten op de schappen liggen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, voorzitter. Actieve verboden stoffen. Wat zijn we aan het doen, voorzitter? Ik vraag hiervoor aandacht, voorzitter, want dit kan niet. En dan een paar dagen geleden, niet eens dit weekend, is de minister bezig geweest met een geweldige beurs. En een heleboel dingen zijn gedaan terwijl we bezig zijn, voorzitter, onze instituten te politiseren, deskundigen weg te jagen op van die instituten, voorzitter. Dat kan niet. Bovendien, voorzitter, de minister van LVV weet niet eens wat op het grondgebied van Suriname gebeurt met betrekking tot landbouwgebieden en Mennonieten. Hij kan ons niet eens een goed antwoord geven. Wat zijn we aan het doen, voorzitter, om zulke mensen te handhaven op posten? Het kan niet zo doorgaan, voorzitter. We keren af volk. We keren af volk, voorzitter. En ik vraag echt aandacht voor dat deel van voedselveiligheid.
4: Dan hebben wij nu lid Charman.
6: Ja, dank u wel, heer voorzitter. Laat mij beginnen waar lid Vreedzaam is geëindigd. Dingen keren af volk. Dan is het Mennonieten in het binnenland die alles vernietigt. Dan is het voedselveiligheid. Heer voorzitter, dan is het gezondheidszorg. Meneer de voorzitter, weet u dat alle groenten van ons bijna 37 maal meer gif in zich hebben dan wetenschappelijk toegestaan mag worden? Begrijpt u waarom? Dus wij allemaal hier, het hele volk, consumeert elke dag met groenten en alles zoveel gif. Begrijpt u waarom er zoveel patiënten zijn met nierziekten en andere ziekten? We hebben op dit moment bijkans 1000 patiënten die dialyseren. En 500% meer mensen die in de predialyse zitten, die zorg nodig hebben, terwijl de dialysezorg over de kop gaat. Die overheid is niet in staat te betalen. Meneer de voorzitter, over die hele zorg is er probleem. Weet u, draagt u er kennis van dat het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis nog geen week geleden een brief heeft gestuurd naar de directie van het Academisch Ziekenhuis en een spoedoverleg heeft gevraagd omdat over de hele linie die zorg aan het vernietigen is en dat het niet langer verantwoord is op een wetenschappelijke manier, op een patiëntvriendelijke manier, op een patiëntveilige manier die zorg aan te bieden. En dat dat gesprek, ik weet niet als het al is gebeurd, maar die brief is gedateerd, geloof ik, 29 april. Voorzitter, nog veel meer dingen gaan mis hier in de gezondheidszorg. Terwijl ik hier in het parlement merk een stukje borstklopperij van we hebben chikungunya goed aangepakt. Niks is goed aangepakt. Wat mij niet bevreemdt, voorzitter, dat er op dit moment dominant is een stukje incompetentie van de leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Dat kennelijk de minister, de directeur en alle andere mensen die daar met beleid bezig zijn, niet weten wat ze moeten doen. En het volk betaalt het gelag.
4: Mag lid Charman afronden?
6: Ja, natuurlijk. Dank u wel, heer voorzitter. Begrijpt u wel waarom ik aan het begonnen ben met het feit dat ik dingen Kira volk. Als het niet Mennonieten zijn, is het ons voedsel. Maar daar waar we hulp zouden moeten krijgen, volle gezondheid, daar ontbreekt alles. En dit heeft te maken met visie, met beleid, maar ook inschattingsvermogen. En dat ontbreekt bij het ministerie van Volle Gezondheid. Met dank.
0: Aldus de parlementariërs uit de Nationale Assemblée, Cheryl Dijkstil, Jennifer Vreedzaam en Deu Charman. Zij hebben alarm geslagen over het feit dat 2 landbouwproducten uit Suriname zijn geweigerd door Europa. Dit komt omdat zij een hoge concentratie van pesticidenresiduen bevatten. LIM-FM heeft hierna ook getracht om een reactie te krijgen van het ministerie van LVV, echter zonder het gewenste resultaat. We spraken daarna met Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij stelt dat hij dit probleem jaren geleden al had aangekaart. Echter is er niet veel gedaan om het probleem op te lossen.
7: Helemaal niet. omdat dit allemaal oud nieuws is. En laat me er dit van zeggen. De eerste keer dat ik erover geschreven heb in de ware tijd was 13 januari 1997. En dat artikel heette de chemische voedselvergiftiging. En 14 dagen daarna heb ik deel 2 geschreven, chemische voedselvergiftiging. 26 januari 1998 heb ik een artikel geschreven, pesticiden en levensmiddelen. En 9 februari is het tweede deel gepubliceerd. In 2001, 27 augustus, heb ik het artikel geschreven, het probleem van pesticiden. En 10 september was het deel 2 en 24 september was het deel 3. En toen ter tijd had je dus dat het aantal, het limiet, 5 maal was overschreden, 3 tot 5 maal was overschreden. Toen ik die artikelen eigenlijk aan het eind van de vorige eeuw publiceerde. En ik hoor dus nu dat minister Adams en Sharman, DNA-lid Sharman, aangeeft dat het de concentratie dus nu 37 maal is, wat eigenlijk een beetje inhoudt dat elk jaar het met 20% is verhoogd. Dus het is eigenlijk, wat ik persoonlijk vind, is dat men nu gewoon een heleboel lawaai maakt, interessant doet, terwijl er al jaren geleden aangegeven wordt dat de hoeveelheid pesticiden in onze groenten te hoog is. Op 2 mei en 9 mei 2014 ben ik zelfs naar Nikeri gegaan en heb daar lezingen gehouden omtrent het hoge pesticidengehalte. Dus het is niks nieuws. We doen alleen een beetje dus nu interessant, babbelen een heleboel, maar straks horen we weer niks. Een ander ding waarmee we gewoon rekening moeten houden is dat onze levensmiddelenwet van oktober 1911 is. Dat houdt dus in dat al die moderne technieken, systemen die toegepast worden om levensmiddelen te controleren en veilig te stellen, die hebben we dus niet. We voldoen niet aan. Suriname vind ik, we zijn veel te oppervlakkig. We zijn veel te, we denken altijd van, mijn boor op sta, ik ga dat tussenin glippen. Maar Nederland is een stuk verder dan ons. Ze zijn veel serieuzer dan ons. Zijn niet amateuristisch als ons, waardoor ze dus dit soort zaken makkelijk kunnen doorknippen. Ik moet, waarschijnlijk ben ik misschien vergeten, maar rond 2002, 2003, 2004 was het ook zo dat gerookte vis niet meer geëxporteerd mag worden naar Nederland vanwege de hoge kankerverwekkende stoffen die gevonden is. Maar wij eten toch nog steeds die gerookte vis. We eten dan die barbecue vlees en niemand die dat onderzoekt. Plotseling als wanneer Nederland opmerking maakt van dat we te hoog gehalte hebben, dan springt dan de DNA, doet een beetje interessant. Maar ook gaat u na over een paar weken zijn we ook

0: hij wordt geen rekening gehouden met de termijn daartussen. Er zijn ook nog zo, is ook nog zo dat verboden pesticiden gebruikt worden. En er worden ook dus nog cocktails van die pesticiden gemaakt. Een cocktail is een mengsel van pesticiden. En dan heb je dan dat kleurloze en geurloze pesticiden kunnen ontstaan die zeer gevaarlijk zijn, want je ziet het niet, je ruikt het niet, maar je neemt het wel in. En ook voor de boer is dat gevaarlijk. En wanneer je me vraagt, wat zijn de nadelen van pesticiden, dan kan ik zeggen bijvoorbeeld allerlei vormen van kanker. Mensen krijgen misvormde kinderen. En verder heb je bijvoorbeeld ook dus dat die pesticiden zijn schadelijk voor bijvoorbeeld planten en dieren, maar ook voor insecten die van eminent belang zijn om ontwikkeling en groei van plantaardige gewassen te realiseren. Een ander nadeel van pesticiden is dat ze dus heel lang in de grond kunnen blijven met regen, met rivieren, kreken, kunnen stromen. En men heeft zelf pesticiden gevonden in penguins, in het moedermelk van penguins, omdat ze dus niet afbreekbaar zijn. Dus het is een heel serieus probleem, maar wij kijken er heel slapjes naar. En wanneer een keertje Nederland een kabaal maakt, een opmerking maakt, dan doen we alsof het iets nieuws is. Maar het is niks nieuws, meneer Jamal.
1: Maar heer Stuttgart, hoe komt het dat wij de gevolgen hiervan op onze volksgezondheid nauwelijks merken?
0: Maar dat is niet waar. Omdat met de loop van de jaren heb je gehad dus dat dialyse, dat we steeds meer dialyse patiënten krijgen. Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat je misschien maar één had. Maar je hebt bijvoorbeeld dat er steeds meer dialysecentrums opgezet worden. De fout die we maken, we moeten een keertje ook gaan zitten kijken die aantal mensen met hartproblemen die bijvoorbeeld bij cardiologie en dan zitten daartoe bij AZ. We nemen aan, omdat we op straat lopen en we zien die mensen niet, dan zeggen we er is niks aan de maat. Het is niet waar. Hoe vaak heb je dus dat je hoort dat er een meer dat Johan, meer dat Lena, terwijl naar SD of treinen is de missing. We weten niet hoe dat komt. Het kan vanwege het feit dus dat mensen dus overmatig pesticiden naar binnen hebben gekregen. Kanker is dan ook aan het toenemen. Mensen met kanker, die dingen nemen toe, maar wij denken, we spelen struisvogeltje en we kijken dus niet wat er werkelijk aan het gebeuren is. Het is wel zo dus dat er mensen doodgaan vanwege het feit dat ze te hoge doseringen kanker en pesticiden in hun lichaam krijgen. Maar die dingen worden niet in voldoende mate geregistreerd. En als de dingen niet geregistreerd worden, dan denken we dat er niks aan de hand is. Maar er is wel een heel groot probleem. Mevrouw Heerenveen, die nerfoloog, die gaat toch een hartpolken niet sluiten, omdat er, de overheid heeft haar niet de gelden gegeven die haar verschuldigd zijn. En de consequenties zijn dat 50 tot 80 dialyse patiënten niet meer geholpen gaan worden. Dat betekent dat die mensen binnenkort dood zijn. Maar heeft u een heleboel jugo-jugo gehoord? Nee, we hebben geen jugo-jugo gehoord. Maar wanneer bij wijze van spreken 50 tot 80 Nederlandse zieke patiënten waren, had je wel misschien een jugo-jugo gehoord. Er gebeuren wel degelijk een heleboel dingen in Suriname, maar wij zijn niet serieus.
1: Ik zal u moeten corrigeren op dat stukje van nefrosuur, dat van dokter Heerenveen. Haar instelling is niet meer gesloten. Dus dat moet even rechtgetrokken worden.
0: Kijk, het moet niet rechtgetrokken worden. Het is wat in de krant gestaan heeft. Die vrouw heeft duidelijk aangegeven dat ze niet betaald is en dat ze gaat sluiten. En daarover heb ik het. Als ze dus achteraf betaald is, dat is iets anders.
1: Ja.
0: Oké? Dat is iets anders. Dat ze achteraf betaald is, want ze heeft toen de tijd ook nog een datum aangegeven wanneer die zaak gaat sluiten. En dat komt vanwege het feit dat we zaken niet serieus nemen. Dat is wat ik zeg.
1: Heer Stuttgart, klopt het dat de meeste giftige stoffen afbreken tijdens het koken?
0: Nee. Ik heb net aangegeven dus dat stoffen hebt die niet afbreken, waardoor je dus residuen nog in het levensmiddel kunnen hebben. Je hebt twee soorten

0: pesticiden. Je hebt pesticiden die aan de oppervlakte blijven. En wanneer er bij wijze van spreken 2, 3, 4 keer eerst wordt gewassen met warm water, dat je dus die weg kan halen. En vaak genoeg, dat kan. Maar je hebt ook pesticiden die in het gewas gaan. En die worden niet afgebroken. De consument gaat dus, wanneer hij dus dat zou consumeren, dan krijgt hij wel die residuen daar in zijn lichaam. Dus het is niet helemaal waar. Je hebt 2 soorten pesticiden. En je hebt die ene die dus aan de oppervlakte blijven en die in wezen kan weggewassen worden. Maar je hebt ook een tweede groep die in het gewas gaat en die gaat niet weg. Verder hebben we ook nog rekening mee. We praten ook over een chronische vergiftiging. En bij chronische vergiftiging heb je dat je structureel voor lange tijd kleine hoeveelheden niet afbreekbare pesticiden in je lichaam krijgt. En die gaan zich dan ophopen in je vetweefsel. En na bij wijze van spreken 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar... constateer je dat je een of ander aandoening hebt. Dat is de harde realiteit. En daarom heb je dus dat tegenwoordig blijkt dus dat niet alleen in Suriname, maar ook in de rest van de wereld, dat bijvoorbeeld kanker aan het toenemen is in de wereld. En dat komt ervan vanwege de dingen die wij consumeren en die niet goed zijn voor ons lichaam.
1: Welke pesticiden die worden gebruikt binnen de Surinaamse landbouw worden niet afgebroken bij het koken en of wassen van zo'n voedselproduct?
0: Dat zou ik eigenlijk voor je moeten gaan zoeken. Had je die vraag veel eerder gesteld, dan kon ik zoeken in mijn archief welke van ze niet worden afgebroken. Maar wat ik je kan zeggen is dat je krijgt bijvoorbeeld, wanneer we praten over afbreken, residuen zijn eigenlijk pesticiden die in zekere mate zijn afgebroken. Dat is een residu. Maar een residu kan al kankerverwekkend zijn. Laat dat duidelijk zijn. Toch? Je hebt verschillende pesticiden die niet afbreken. Maar zo uit het hoofd, ik ga geen pesticiden zomaar uit het hoofd noemen. Maar het zijn wel degelijk die niet afbreken.
1: U bent ervaringsdeskundige op dit gebied, heer Stuttgart. Hoe vindt de controle plaats binnen de Surinaamse landbouwsector om de consument te beschermen?
0: Het zei dus dat producten dus naar Nederland gaan en een hoge concentratie hebben van pesticiden. Ik weet bijvoorbeeld dat LVV in het verleden wel een paar trainingen heeft gegeven, maar al te vaak worden die trainingen gegeven aan boeren die gaan exporteren. De boeren die bij wijze van spreken groenten en fruit voor ons produceren, die worden in veel markten niet gecontroleerd en niet getraind. Toch? Men mag zich meer zorgen dat bijvoorbeeld de buitenlander niet geïnfecteerd moet worden met pesticiden, maar men maakt zich minder druk over de onze. Een andere zaak dat ook speelt is dat ik heb niet het gevoel dat wij in Suriname in staat zijn pesticiden te onderzoeken. En dat komt omdat we een spectrofotometers nodig hebben. Bijvoorbeeld gasspectrofotometer, atomaire spectrofotometer, vloeistofspectrometer. En we praten over apparaten die 5.000 tot 10.000 Amerikaanse dollars kosten. En die dingen moeten eenmaal 24 uur in airco-ruimtes worden opgeslagen. De manier hoe we bij wijze van spreken dus functioneren in Suriname en werken in Suriname is amateuristisch. Dus ik verwacht niet dat op dit moment we serieus onderzoek doen naar pesticiden die voorkomen in onze levensmiddelen. Wat ik kan zeggen is dat jaren terug een Nederlandse student met een spectrofotometer gekomen is. En ze was bezig met haar PhD-studie. En toen hebben we een kool onderzocht. En we hebben bijvoorbeeld residuen van malaxion onder andere gevonden in kool die ze onder de markt had gekocht. Dus het is een serieuze case. We hebben dus de expertise niet om pesticiden serieus te onderzoeken. En daarom, wat moet je doen, meneer mevrouw? Wat zouden we moeten doen? We zouden dus alvast de boeren moeten scholen. En we zouden permanent controles moeten uitoefenen op hoe groente en fruit allemaal geteeld wordt. Dat is wat er moet gebeuren. En mensen die in de fout gaan, die moeten behoorlijk gestraft worden. Maar in Suriname hebben we ook weer dat supportie gedoe. En we willen steeds door de vingers kijken met alle gevolgen van die. Het is een blaam dat er groenten naar het buitenland gaan en concentraties van meer dan 37% hebben. Dat is een kwalijke zaak. Dat betekent dat het goed mis is in Suriname.
1: Tot slot, heer Stuttgart. Er is aan de bel getrokken in de Nationale Assemblée. Maar wat kan vanuit die Nationale Assemblée gedaan worden om dit probleem te helpen, te helpen oplossen? U sprak ook over een levensmiddelenwet die al verouderd is, verjaard is.
0: Ja, ja. Je hebt onze mama levensmiddelenwet is van oktober 1911. En ik zeg altijd, mijn grootmoeder was toen nog niet geboren. En mijn grootmoeder is nu al lang overleden en we werken nog steeds met zo'n levensmiddelenwet. Wat er moet gebeuren is dat de DNA-leden minder interessant willen doen en serieus aan een nieuwe levensmiddelenwet moeten werken. Ik luisterde naar ik heb een reactie gekregen van een van de DNA-leden naar een opmerking op mijn Facebook. Ja, dat ze al bezig is, maar zij is niet de enige persoon die het probleem kan oplossen. Toch, maar wanneer voor de verkiezingen leggen ze ons uit wat ze allemaal voor ons gaan doen. En nu ze eenmaal daar zo zitten, dan komen ze ons vertellen, er zijn 51 DNA-leden, zij kunnen het niet alleen oplossen. Maar waarom zit je dan daar, als je mensen niet kan overtuigen in jouw gelijk? De DNA moet in eerste instantie de levensmiddelenwet gaan opkrikken, moderniseren. Ik ben grote voorstander van dat de overheid heeft zorgplicht voor de gemeenschap. Dus BOG, LVV, al die instanties die ervoor moeten zorgen dus dat op een veilige manier producten geproduceerd worden in Suriname, dan wel geïmporteerd worden naar Suriname. Al die instanties moeten veel beter gaan werken, moeten worden versterkt, moeten worden gemoderniseerd. We moeten minder gaan babbelen, minder interessant doen en men moet dus een huiswerk doen om veel betere resultaten te krijgen. Dat is wat ik wil zeggen. En als iemand zegt, maar meneer Stuttgart, geloof je in de DNA? Ik zeg, nee, ik geloof niet in ze. Ze babbelen veel en ze doen weinig.
1: Celtechnoloog Ricky Stuttgart, wij hebben hem vanmorgen gesproken omdat twee landbouwproducten uit Suriname, rode peper en kousenband, zijn afgewezen door Europa. Dit omdat deze producten een hoge mate van pesticidenresiduen bevatten. We vervolgen deze uitzending met mevrouw Griselda van der Leeuw. Zij is hoofdverloskundige bij het Diakonessenziekenhuis. Het Diakonessenziekenhuis heeft onlangs alarm geslagen omdat uit eigen onderzoek is gebleken dat het aantal seksuele overdraagbare ziektes zoals is gestegen. Het aantal seksueel overdraagbare ziektes onder de gemeenschap is gestegen. Deze stijging is vooral opmerkelijk onder de jongeren.
2: Ik denk dat we ons inderdaad bezorgd moeten maken als Surinaamse gemeenschap, omdat wat wij hebben aangegeven is wat wij in ons ziekenhuis hebben gezien. En natuurlijk heb je dus ook de overige instellingen, het Academisch Ziekenhuis, Landshospitaal, Sint Vincentius Ziekenhuis, die ook te kampen krijgen met zwangeren. En ik denk dat het ook bij hun zo zal zijn. Dus wij hebben vanuit onze observaties actie ondernomen. En dat is niet bepaald geruststellend als we zo de cijfers nagaan. En dat was voor ons dus de aanleiding om actie te ondernemen door voorlichting te geven op de scholen.
1: Mevrouw van der Leeuw, we parkeren dat van voorlichting even. Ik wil toch even blijven bij dat onderzoek. Hoe is jullie onderzoek verricht? Op basis waarvan zijn jullie tot de cijfers gekomen?
2: Het is zo dat elke zwangere getest wordt op SOA. En aan de hand van die data, want we hebben dan het partusboek waarin de partusgegevens vermeld worden. En aan het eind van het jaar of ieder kwartaal, dan gaan we na. Is er een sprake van een stijging? Is er sprake van een daling? Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? Dus dat wordt allemaal verzameld. En aan de hand daarvan hebben we dus gemerkt dat er sprake is van een duidelijke stijging. Op gewoon, dus zonder naar de cijfers te kijken, dan zien we ook wekelijks dus die toename. Voor de afgelopen week hebben we al 3 gevallen van syfilis in een week.
1: Ja.
2: En als je hem dus over het heel jaar bekijkt, dan zien we hoe waardoor we nu een stijging mogen waarnemen.
1: Ja. En welke SOA, seksueel overdraagbare ziekte, komen jullie het meeste tegen?
2: Dus hepatitis, HIV, syfilis. En we zien dat syfilis echt een forse stijging heeft gehad. HIV zien we natuurlijk ook. Hepatitis. Er zijn ook andere seksueel overdraagbare aandoeningen zoals condylomata. Dat zien we ook. Maar die syfilis, die staat met zijn kop daarboven.
1: Ja. En als we kijken naar leeftijden?
2: De leeftijden variëren. Maar we hebben gezien dat in die leeftijdsgroep 15, 17 jaar, dat het duidelijk meer tieners in het afgelopen jaar besmet zijn geraakt. Natuurlijk over alle leeftijden, maar is in die reproductieve fase waar wij mee te kampen hebben. Maar tussen 15 en 17 jaar, dan zien we dat het aantal gestegen is. Aantal jaren geleden, dan kon je misschien 2, 3 17-jarigen of 16-jarigen zien met syfilis. Maar nu is het dus meer, duidelijk meer.
1: En ik hoorde u daarnet praten over de reden. Wat is de reden?
2: Nou, wij denken, we hebben daar geen onderzoek naar gedaan, maar wij denken dat het komt doordat bij syfilis je vooral aan het begin, want syfilis heeft verschillende stadia, geen duidelijke klachten hebt. Zoals je dat bijvoorbeeld zal hebben met HIV, dat je weerstand echt eraan gaat. Bijvoorbeeld bij herpes, dan als je weerstand laag is, dan zie je dus duidelijk blaasjes. Bij een ander geslachtsziekte zoals condylomata, daar heb je duidelijk ratten die je ziet. Maar bij syfilis is eigenlijk aan het begin symptoomloos. Waardoor mensen niet bij stilstaan dat ze besmet zijn. Wij zien zwangere vrouwen die daarop getest worden. En dan zien we die uitslagen. Als zo iemand, zo'n vrouw, zeg maar, niet zwanger was, dan was ze misschien niet uit zichzelf gaan testen. En zo blijf je dan leven met die syfilis. En zeker in de derde stadium van syfilis, dan heb je echt die symptomen met ratten, aandoeningen aan je organen. En dat is dan over in de periode van misschien na 10, 15 jaren dat je dat ziet. En dat kan als je dus je nooit laat testen daarop. En dan wordt het echt fataal.
1: Ja.
2: Ben je zwanger en ben je positief getest op syfilis, dan is een behandeling nodig. Dus syfilis is er, het is niet dat het niet behandeld kan worden. Hij kan goed behandeld worden. Maar wat je dan krijgt is dat als zeg maar zo'n zwangere behandeld is en ze weer omgang krijgt met diezelfde partner die behandeld is, dan heb je wederom een besmetting. En dat vormt dan een groot gevaar voor de baby, omdat syfilis wordt overgedragen van moeder op kind via de placenta.
1: Griselda van der Leeuw, zij is hoofdverloskundige bij het Diakonessenziekenhuis. Wij hebben met haar gesproken omdat het ziekenhuis onlangs alarm heeft geslagen, omdat het aantal seksuele overdraagbare ziektes, met name onder jongeren, aanzienlijk is toegenomen in de afgelopen periode. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 8 mei. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag.

0: together.
1: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lim FM, de andere radio.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

aan de Kamerwijnenstraat 23 bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van vrijdag 8 mei, okersoep met kip en zoutvlees, nasi met gebakken kip, gebakken vis met tomatensaus en chili kip. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: chiama?
1: Enough, mamma mi. One mino man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar de no man zijn na 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timolanga in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oersmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Rattan Optiek, Kankawa straat 9, telefoon 480804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan op die Kankawa straat 9 met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan 480804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
3: Omdat het anders moet. Lim FM.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: New Productions presents another one. Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. 22, 23 en 24 mei. Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT-barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. 22, 23 en 24 mei. Theater Thalia. Kaarten op de website van snieuw.sr.
2: Middag jou wel.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
4: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is vrijdag 8 mei. De twee jonge mannen, Gianso en Sersinio, die vermist zijn geraakt in het bos in het Tibiti-gebied, zijn gisteren terechtgekomen. Op 22 april werd er eerst voor het eerst melding gedaan van vermissing bij de politie. Hierna werd er een zoekactie op touw gezet door leden van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger en dorpsbewoners. Hierna kwam ook DNA-lid en hoofdbestuurder van Plantage Vierkinderen, Michael Marengo, samen met een groep jagers van de plantage deze zoekactie ondersteunen. We maakten vanmorgen contact met Michael Marengo en hij gaf ons de volgende informatie.
1: Dat is gebeurd gisteren, donderdag in de middag. Exacte tijd ken ik niet, maar het was in de middag.
0: En waar zijn ze teruggevonden?
1: Bij het kamp, op de plek eigenlijk waar ze verdwaald waren. Dus op de plek zijn ze teruggekomen.
0: Als ik u goed begrijp, zijn ze zelf teruggelopen naar het kamp?
1: Ja.
0: En in wat voor toestand verkeerden de heren toen ze terugkwamen?
1: Kijk, ik laat het zo zeggen. Toen ze terugkwamen, ik was toen in de stad aan het organiseren. Die vader belde, maar je weet, bereik is heel erg moeilijk. Daar hebben we even gesproken, het fabriek weer, daar even weer praten. Maar ze waren zwak, eerste instantie. Gegeten, gedronken. Maar binnen de kortste keren waren ze eigenlijk stabiel. Ze konden praten, gitori, lafo. En vertellen even kort hoe het was. Maar niet in dusdanig toestand dat ze helemaal verzwakt waren.
0: En is het misschien bekend hoe zij het hebben overleefd?
1: Ja, ik heb op Sanderij zat ik met ze te praten. Ook in een academisch ziekenhuis. En wat zij me hebben gezegd, ze hebben het moeten doen met een podo, apodosirito. Kumbu, dus bosvruchten. Hebben ze gegeten. Ik had een manje in zo'n pikkie. Ik had groen, dat hebben we mijn groen. Maar ze hebben moeten overleven met wat de natuur gebieden had aan vruchten. Er was ook mopie. Dat was bij Café Noir te zijn, ja. Dat ze me verteld.
0: En hoe staan ze er nu voor? Zijn ze nu weer op... zijn ze nu weer fit?
1: Ja, ze zijn fit. We mogen blij zijn naar Steve Manning, hè. Dus ze hebben het kunnen overleven. En ze zijn fit. Gisteravond hebben we voor het laatst gesproken. Ik denk tegen 11 uur staan we in AZ. Ik ben met ze naar binnen geweest. Daarna zaten we even gesproken. We hebben een fotootje gemaakt. En die ene vroeg me nog van... Hey, waarom kijkt iedereen zo naar ons, jongen? En ik zei van, broer, je hebt geen idee hoe viraal het gegaan is. Gisteren naar mijn kind druk poedé. Iedereen kijkt van, wacht, het zijn die twee jongens die verdwaald zijn. Dus vandaar. En man, dank boy, alles mij look om je zo, jong. Ik zeg natuurlijk, iedereen is blij dat je terug bent. Dus ik ben persoonlijk ook blij. Het is een hele inspanning geweest. De politie heeft zijn best gedaan met de militairen de eerste 3, 4, misschien 5 dagen. En toen werd ik eigenlijk gevraagd door de familie om te helpen, want toen moesten die instantie dan terugtrekken. Dus vanaf dat moment heb ik het opgepakt. Zeg maar, ik heb... Transport dan daar is een beetje moeilijk, dus ik heb van het leger via de bevelhebber en de minister toch een tonner kunnen krijgen. Ik heb dan zelf gezorgd voor benzine, de mappetouchauffeur ging. En ik had een groep jagers, zeg maar 13, 14 man. Er waren ook een groep uit de Tibiti zelf en de dorpen dan omliggen. Doordat dat bijna 23 man verspreid. Zelf voerage gekocht voor al die dagen. Wel te goed. Alles wat gepast gaat met die hele actie. Heb ik dus bekostigd. Maar alleen om de familie niet in de steek te laten. Want het is niet prettig. Ipje lassie. Dan jongen snappen. Dus we hebben het zo gedaan. Een aantal dagen. Heel relatief geregend. Hè, moest je zongen. Maar die dagen. Heeft niet voor succes gezorgd. Toen de familie gezegd van luisteren. We gaan iemand vragen. Nog iemand vragen. Die een beetje spiritueel is. Dat is een baboesie, cultureel dat gebied, om toch te kijken als hij iets kan doen. Dus daar trekken we terug. De eerste, tweede dag, daar heb ik dan transport geregeld. Ik moet u zeggen, ik heb toen een beroep gedaan op SBB. En de directeur Pinas heeft zijn medewerking verleend. We hebben zo een pick-up kunnen krijgen van SBB. Ik heb die getankt. En die hebben de mensen dan vervoerd naar het TBT-gebied. En toen hebben ze hun ding gedaan. Dus en na één dag, dat is eigenlijk gisteren, in de middag of in de vooravond, zouden de jagers dan weer naar het gebied gaan. Maar gelukkig hoefde het niet meer, want die jongens waren al terecht voordat we vertrokken.
0: Heer Marengo, misschien een beetje in de diepte. Terugkomend op die vraag, hoe hebben zij het overleefd? U hebt zelf aangegeven, ze hebben bosvruchten gegeten, etc. Maar hoe hebben ze gedaan met water, drank?
1: Hoe ze het hebben overleefd, gaan ze zelf moeten vertellen. We hebben even kort gesproken, maar het moment dat ik me op een busje kom, daar gaan we niet te veel praten over hoe het gebeurd is. Kijk, begrijp je toch? Hoe begin ik aan stabiliteit voor de man is je bij? Dan begrijp je hoe ze dat hebben ook gedaan. Dus het verhaal echt in depth, hoe ze het hebben overleefd, gaan zij zelf moeten vertellen. Maar als je vraagt over water, er is voldoende water in het bos, het is flink geregend. Dus ik denk dat water geen probleem was. Want de ontimaag mis er op mijn video, die hem toe. A herboosie zongen, de mijn abela shampoo. Dus er was wel voldoende water, het is geregend in het bos.
0: En heer Marengo, dit is al de tweede zoekactie voor het jaar waarbij u betrokken bent geweest. En opvallend genoeg bij beide keren zijn de vermiste personen zelf het bos uitgelopen. Wat haalt u hieruit?
1: Laat me beginnen te zeggen dat ik mijn ervaring beide keren is dat in Suriname we moeten gaan kijken hoe we dit gaan regelen. Ik besprak ook met een paar veiligheidsadviseurs. Zijn er protocollen als er zoiets gebeurt? Wie doet wat, wanneer, hoe lang? Begrijpt u om precies te weten wie moet inkomen, waar en waarmee? Dat is niet echt duidelijk. En ik heb het maar moeten doen met de jagers. Maar ik begrijp, ze zijn niet dusdanig verenigd. Ik ken wel heel veel, ik kan een beroep doen. En de mekade ontigong, waarbij zeker 90% zeg het gewoon, de mannen op. Wat daarom de mannen op. Papieren voor Tjara Ontigong, maar zijn dorpsmannen, zijn plantagemannen en in dorpen Apernasi Ontigong altijd de demanden, maar jullie bevaar Onti. En ik moet u zeggen wat ze hebben meegemaakt, ik ben anti-militair, dat zouden willen doen, maar de man is helemaal ontbering. De politie komt, de mij gaat op een aangifte af, een beroep, de mij doet de zijn, er komt een drone. En als misschien 1-2 dagen geen resultaat hebben, dan trekken zich terug. En ik kan niet zeggen dat ik kan ze geen schuld geven als ik die niet wat zo zouden moeten doen. En die militairen die zijn ook geweest met heli, daarna ook teruggetrokken. Wat ik denk dat dit zeker weer zal voorkomen, omdat we heel veel bos hebben in dit land. Ze zijn boom voor busy. En jonge mannen, de mij met moeite, de mij roken, de mij zoeken hossel. Dus altijd de mogen naar busy. Of voerboy naar goed busy, of voerboy naar oude busy. Dus het kan gebeuren. Maar wat mij ook is opgevallen, dat ik ook al weet, alle busy abensani. Toch? Ook op meta busy ja. Er zijn ook heel veel dingen gebeurd in onze bossen. Dus wat ik wil doorgeven, als je ergens gaat, heb respect voor de plek, heb respect voor de natuur. Want het blijkt dat, het is mijn verdwaal, maar nou binnen mijn onderzoeking, maar door waarschijnlijk was aan van busy. Want na bepaalde rituelen, dat bleek wel dat abusie lust man, de mij kadoro. Begrijpt u? Want als ik kijk naar hun toestand, met Luko de Masking, een beetje ervaring, dan ze hebben niet te ver gelopen al die dagen. In vergelijking met de zoekacties van die jagers en dergelijke. Er zijn sporen gevonden op ze hebben de mekaar haar, hoe de passie naar lijn, passie voor ontiman. En ze stappen gewoon over die lijnen. Dat was terwijl die door een passie. Je volgt een passie toch? En dat geeft aan dat tijdens die verdwaling, de man op de dienst doet, dit is nou een lijn, passie, kom maar geen passie, moest goed door een prinsie. Dus de busie altijd op de sani. En ik zou zeggen, als je ergens gaat, heb respect. De natuur, heb respect, je gaat busie proberen. Niet te gaan waar je niet moet gaan. Probeer niet te doen wat je niet moet doen, want dan het kan voorkomen dat je verdwaald raakt. En dan is het weer struggelen om zo iemand te vinden.
0: Michael Marengo, DNA lid namens de NDP. Hij heeft ook ondersteund bij de zoekactie naar de twee jonge mannen die tot gisteren vermist waren. Ze zijn inmiddels terecht en verkeren in gezonde toestand. Gisteren heeft het Korps Politie Suriname een persconferentie belegd. Daarbij is ingegaan op het voorval te Royal Hill, de mijn bij Sijin, waarbij twee gouddelvers om het leven zijn gekomen. In de Nationale Assemblée werd de doodsoorzaak in eerste instantie door de politie gegeven in twijfel getrokken. Dit komt door onder andere verkeerde berichtgeving door de politie. Hierna werd er obductie op de lijken gepleegd. Regio-commandant Sharwin Koulfat die openbaarde het obductierapport tijdens de persconferentie.
2: Inklimming van de kleine hersens, voorste en middelste schedelbasisfractuur links, val vanuit een hoogte. Dat is de doodsoorzaak die is vastgesteld door de patholoog-anatoom. Van de tweede persoon, hij had een inklimming van de kleine hersen, hersenzwelling, stomphoofd, trauma als gevolg van val van een hoogte. Dus dit is eigenlijk het resultaat van het obductieonderzoek dat is verricht door de patholoog-anatoom. Volgens de patholoog-anatoom waren er röntgenfoto's gemaakt van beide lijken naar het onderzoek naar projectielen en het onderzoeksresultaat is negatief. Geen projectiel en geen schotwond aangetroffen op beide lijken.
1: Dat is gebeurd.
0: Sharwin Koulfat, hoofdinspecteur en tevens regiocommandant Midden. Hij is ingegaan op het voorval te Royal Hill Sijin, waarbij twee gouddelvers om het leven zijn gekomen. Hij heeft het obductierapport gisteren aan de pers voorgehouden. Er is onlangs alarm geslagen in de Nationale Assemblée nadat bekend werd dat twee landbouwproducten uit Suriname zijn afgekeurd door Europa. Rode peper en kousenband. Dit omdat de producten een hoge concentratie van pesticidenresiduen bevatten. We voeren u dan terug naar de Nationale Assemblée. U hoort Cheryl Dijksteel, fractielid van de VAP. Vervolgens Jennifer Vreedzaam, fractielid van de NDP en Do Sherman van de VHP.
3: Binnen 4 dagen zijn 2 exportproducten uit Suriname, rode peper en kousenband, afgekeurd door de Europese Unie vanwege ernstige overschrijdingen van pesticidenresiduen. Dit is geen incident. Dit is een duidelijk signaal dat ons voedselveiligheidssysteem niet functioneert zoals die hoort. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, dan moeten we ons afvragen, werkt dit systeem nog wel? Er zijn een paar eenvoudige, cruciale vragen, voorzitter. Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt, waarom ontbreekt deze basiscontrole nog steeds? Voorzitter, dit probleem is niet nieuw. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid is pesticidenresidu al als prioriteit benoemd. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd. Het resultaat is ernstig. Export wordt afgekeurd, onze reputatie wordt geschaad en het meest zorgwekkende. Deze problemen worden ontdekt door Europa, niet eens door onszelf. Dat betekent dat ons systeem faalt in haar basisfunctie. het beschermen van de consument. Ik vraag via u aan de regering wat zij hieraan gaat doen. Dank u wel, voorzitter.
4: Dank u wel, lid Dijkstil. Lid Vreedzaam.
5: Voorzitter, in het verlengde van het lid Dijkstil is inderdaad, voorzitter, dat we 4 dagen verder zijn, voorzitter, en er gebeurt niets op het ministerie van LVV. Ik heb niet gezien dat er een recall is geweest van de producten, voorzitter. Dat wil zeggen dat de producten op de schappen liggen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, voorzitter. Actieve verboden stoffen. Wat zijn we aan het doen, voorzitter? Ik vraag hiervoor aandacht, voorzitter, want dit kan niet. En dan een paar dagen geleden, niet eens dit weekend, is de minister bezig geweest met een geweldige beurs. En een heleboel dingen zijn gedaan terwijl we bezig zijn, voorzitter, onze instituten te politiseren, deskundigen weg te jagen op van die instituten, voorzitter. Dat kan niet. Bovendien, voorzitter, de minister van LVV weet niet eens wat op het grondgebied van Suriname gebeurt met betrekking tot landbouwgebieden en Mennonieten. Hij kan ons niet eens een goed antwoord geven. Wat zijn we aan het doen, voorzitter, om zulke mensen te handhaven op posten? Het kan niet zo doorgaan, voorzitter. We keren af volk. We keren af volk, voorzitter. En ik vraag echt aandacht voor dat deel van voedselveiligheid.
4: Dan hebben wij nu lid Charman.
6: Ja, dank u wel, heer voorzitter. Laat mij beginnen waar lid Vreedzaam is geëindigd. Dingen keren af volk. Dan is het Mennonieten in het binnenland die alles vernietigt. Dan is het voedselveiligheid. Heer voorzitter, dan is het gezondheidszorg. Meneer de voorzitter, weet u dat alle groenten van ons bijna 37 maal meer gif in zich hebben dan wetenschappelijk toegestaan mag worden? Begrijpt u waarom? Dus wij allemaal hier, het hele volk, consumeert elke dag met groenten en alles zoveel gif. Begrijpt u waarom er zoveel patiënten zijn met nierziekten en andere ziekten? We hebben op dit moment bijkans 1000 patiënten die dialyseren. En 500% meer mensen die in de predialyse zitten, die zorg nodig hebben, terwijl de dialysezorg over de kop gaat. Die overheid is niet in staat te betalen. Meneer de voorzitter, over die hele zorg is er probleem. Weet u, draagt u er kennis van dat het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis nog geen week geleden een brief heeft gestuurd naar de directie van het Academisch Ziekenhuis en een spoedoverleg heeft gevraagd omdat over de hele linie die zorg aan het vernietigen is en dat het niet langer verantwoord is op een wetenschappelijke manier, op een patiëntvriendelijke manier, op een patiëntveilige manier die zorg aan te bieden. En dat dat gesprek, ik weet niet als het al is gebeurd, maar die brief is gedateerd, geloof ik, 29 april. Voorzitter, nog veel meer dingen gaan mis hier in de gezondheidszorg. Terwijl ik hier in het parlement merk een stukje borstklopperij van we hebben, chikungunya goed aangepakt. Niks is goed aangepakt. Wat mij niet bevreemd, voorzitter, dat er op dit moment dominant is een stukje incompetentie van de leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Dat kennelijk de minister, de directeur en alle andere mensen die daar met beleid bezig zijn, niet weten wat ze moeten doen. En het volk betaalt het gelag.
4: Mag lid Charman afronden?
6: Ja, natuurlijk. Dank u wel, heer voorzitter. Begrijpt u wel waarom ik aan het begonnen ben met het feit dat ik een Kira-volk, als het niet Mennonieten zijn, is het ons voedsel. Maar daar waar we hulp zouden moeten krijgen, volksgezondheid, daar ontbreekt alles. En dit heeft te maken met visie, met beleid, maar ook inschattingsvermogen. En dat ontbreekt bij het ministerie van Volksgezondheid. Met dank.
0: Aldus de parlementariërs uit de Nationale Assemblée, Cheryl Dijkstil, Jennifer Vreedzaam en Deu Charman. Zij hebben alarm geslagen over het feit dat 2 landbouwproducten uit Suriname zijn geweigerd door Europa. Dit komt omdat zij een hoge concentratie van pesticidenresiduen bevatten. LIM-FM heeft hierna ook getracht om een reactie te krijgen van het ministerie van LVV, echter zonder het gewenste resultaat. We spraken daarna met Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij stelt dat hij dit probleem jaren geleden al had aangekaart. Echter is er niet veel gedaan om het probleem op te lossen.
7: Helemaal niet, omdat dit allemaal oud nieuws is. En laat me er dit van zeggen. De eerste keer dat ik erover geschreven heb in de ware tijd was 13 januari 1997. En dat artikel heette de chemische voedselvergiftiging. En 14 dagen daarna heb ik deel 2 geschreven, chemische voedselvergiftiging. 26 januari 1998 heb ik een artikel geschreven, pesticiden en levensmiddelen. En 9 februari is het tweede deel gepubliceerd. In 2001, 27 augustus, heb ik het artikel geschreven, het probleem van pesticiden. En 10 september was het deel 2 en 24 september was het deel 3. En toen ter tijd had je dus dat het aantal, het limiet, 5 maal was overschreden, 3 tot 5 maal was overschreden. Toen ik die artikelen eigenlijk aan het eind van de vorige eeuw publiceerde. En ik hoor dus nu dat minister Atans en Sharman, DNA-lid Sharman, aangeeft dat het de concentratie dus nu 37 maal is, wat eigenlijk een beetje inhoudt dat elk jaar het met 20% is verhoogd. Dus het is eigenlijk, wat ik persoonlijk vind, is dat men nu gewoon een heleboel lawaai maakt, interessant doet, terwijl er al jaren geleden aangegeven wordt dat de hoeveelheid pesticiden in onze groenten te hoog is. Op 2 mei en 9 mei 2014 ben ik zelfs naar Nikeri gegaan en heb daar lezingen gehouden omtrent het hoge pesticidengehalte. Dus het is niks nieuws. We doen alleen een beetje dus nu interessant, babbelen een heleboel, maar straks horen we weer niks. Een ander ding waarmee we gewoon rekening moeten houden is dat onze levensmiddelenwet van oktober 1911 is. Dat houdt dus in dat al die moderne technieken, systemen die toegepast worden om levensmiddelen te controleren en veilig te stellen, die hebben we dus niet. We voldoen niet aan. Suriname vind ik, we zijn veel te oppervlakkig. We zijn veel te, we denken altijd van, mijn boor op sta, ik ga dat tussen in glippen. Maar Nederland is een stuk verder dan ons. Zijn veel serieuzer dan ons. Zijn niet amateuristisch als ons, waardoor ze dus dit soort zaken makkelijk kunnen doorknippen. Ik moet, waarschijnlijk bent u misschien vergeten, maar rond 2002, 2003, 2004 was het ook zo dat gerookte vis niet meer geëxporteerd mag worden naar Nederland vanwege de hoge kankerverwekkende stoffen die gevonden is. Maar wij eten toch nog steeds die gerookte vis. We eten toch die barbecue vlees en niemand die dat onderzoekt. Plotseling was wanneer Nederland opmerking maakt van dat we te hoog gehalte hebben, dan springt dan de DNA, doet een beetje interessant. Maar ook gaat u na over een paar weken zijn we ook alweer vergeten wat er allemaal toen ter tijd gezegd is. Dus voor mij is het niks nieuws, voor mij is het gewoon wat ik had verwacht. Wanneer u me vraagt van wat zijn eigenlijk de problemen binnen onze landbouw, dan kan ik zeggen alvast te hoge pesticidendoseringen. Verder is het zo dus dat er wordt geen rekening gehouden met het veiligheidstermijn. Dus wanneer je gaat spuiten en wanneer je gaat oosten, er wordt geen rekening gehouden met het termijn daartussen. Er zijn ook nog zo, is ook nog zo dat verboden pesticiden gebruikt worden. En er worden ook dus nog cocktails van die pesticiden gemaakt. Een cocktail is een mengsel van pesticiden. En dan heb je dan dat kleurloze en geurloze pesticiden kunnen ontstaan die zeer gevaarlijk zijn, want je ziet het niet, je ruikt het niet, maar je neemt het wel in. En ook voor de boer is dat gevaarlijk. En wanneer je me vraagt wat zijn de nadelen van pesticiden, dan kan ik zeggen bijvoorbeeld allerlei vormen van kanker. Mensen krijgen misvormde kinderen. En verder heb je bijvoorbeeld ouders dat die pesticiden zijn schadelijk voor bijvoorbeeld planten en dieren. Maar ook voor insecten die van eminent belang zijn om ontwikkeling en groei van plantaardige gewassen te realiseren. Een ander nadeel van pesticiden is dat ze dus heel lang in de grond kunnen blijven. Met regen, met rivieren, kreken. kunnen stromen. En men heeft zelf pesticiden gevonden in penguins, in het moedermelk van penguins. Omdat ze dus niet afbreekbaar zijn. Dus het is een heel serieus probleem. Maar wij kijken er heel slapjes na. En wanneer een keertje Nederland een kabaal maakt, een opmerking maakt, dan doen we alsof het iets nieuws is. Maar het is niks nieuws, meneer Jamal.
0: Maar heer Stuttgart, hoe komt het dat wij de gevolgen hiervan op onze volksgezondheid nauwelijks merken?
7: Maar dat is niet waar. Omdat met de loop van de jaren heb je gehad dus dat dialyse, dat we steeds meer dialyse patiënten krijgen. Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat je misschien maar één had. Maar je hebt

0: dia dia tu nak SD Australia admission. Kau pun ada ni mudah kau. Mak kau faham visa terus dat men sedus over mata pasal sih nak benar bahagia. Kanker itu ok anak tu ni mah. Men semat kanker di dalam ni mah tu mah way jeng was still stress hoher je. Ewo kek terus ni buat berkerak anak kabur es. Het is wel zo dus dat er mensen doodgaan vanwege het feit dat ze te hoge doseringen kanker en pesticiden in hun lichaam krijgen. Maar die dingen worden niet in voldoende mate geregistreerd. En als de dingen niet geregistreerd worden, dan denken we dat er niks aan de hand is. Maar er is wel een heel groot probleem. Mevrouw Heerenveen, die nerfoloog, die gaat toch een hartpolken niet sluiten, omdat er, de overheid heeft haar niet en de gelden gegeven die te haar verschuldigd zijn. En de consequenties zijn dat 50 tot 80 dialyse patiënten niet meer geholpen gaan worden. Dat betekent dat die mensen binnenkort dood zijn. Maar heeft u een heleboel jugu-jugu gehoord? Nee, we hebben geen jugu-jugu gehoord. Maar wanneer bij wijze van spreken 50 tot 80 Nederlandse zieke patiënten waren, had je wel misschien een jugu-jugu gehoord. Er gebeuren wel degelijk een heleboel dingen in Suriname, maar wij zijn niet serieus.
1: Ik zal u moeten corrigeren op dat stukje van nefrosuur, dat van dokter Heerenveen. Haar instelling is niet meer gesloten. Dus dat moet even rechtgetrokken worden.
0: Kijk, het moet niet rechtgetrokken worden. Het is wat in de krant gestaan heeft. Die vrouw heeft duidelijk aangegeven dat ze niet betaald is en dat ze gaat sluiten. En daarover heb ik het. Als ze dus achteraf betaald is, dat is iets anders.
1: Ja.
0: Oké?
1: Okay? Ja.
0: Dat is iets anders. Dat ze achteraf betaald is, want ze heeft toen de tijd ook nog een datum aangegeven wanneer die zaak gaat sluiten. En dat komt vanwege het feit dat de zaken niet serieus nemen. Dat is wat ik zeg.
1: Heer Stuttgart, klopt het dat de meeste giftige stoffen afbreken tijdens het koken?
0: Nee. Ik heb net aangegeven dus dat stoffen hebt die niet afbreken, waardoor je dus residuen nog in het levensmiddelen kunnen hebben. Je hebt twee soorten pesticiden. Je hebt pesticiden die aan de oppervlakken blijven. En wanneer er bij wijze van spreken 3-4 keer eerst wordt gewassen met warm water, dat je dus die weg kan halen. En vaak genoeg, dat kan. Maar je hebt ook pesticiden die in het gewas gaan. En die worden niet afgebroken. De consument gaat dus, wanneer hij dus dat zou consumeren, dan krijgt hij wel die residuen daar in zijn lichaam. Dus het is niet helemaal waar. Je hebt twee soorten pesticiden. En je hebt die ene die dus aan de oppervlakte blijven en die in wezen kan weggewassen worden. Maar je hebt ook een tweede groep die in het gewas gaat en die gaan niet weg. Verder hebben we ook nog rekening mee. We praten ook over een chronische vergiftiging. En bij chronische vergiftiging heb je dat je structureel voor lange tijd kleine hoeveelheden niet afbreekbare pesticiden in je lichaam krijgt. En die gaan zich dan ophopen in je vetweefsel. En na bij wijze van spreken 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar... constateer je dat je een of ander aandoening hebt. Dat is de harde realiteit. En daarom heb je dus dat tegenwoordig blijkt dus dat niet alleen in Suriname, maar ook in de rest van de wereld, dat bijvoorbeeld kanker aan het toenemen is in de wereld. En dat komt ervan vanwege de dingen die wij consumeren en die niet goed zijn voor ons lichaam.
1: Welke pesticiden die worden gebruikt binnen de Surinaamse landbouw worden niet afgebroken bij het koken en of wassen van zo'n voedselproduct?
0: Dat zou ik eigenlijk voor je gaan zoeken. Had je die vraag veel eerder gesteld, dan kon ik zoeken in mijn archief welke van ze niet worden afgebroken. Maar wat ik je kan zeggen is dat je krijgt bijvoorbeeld, wanneer we praten over afbreken, residuen zijn eigenlijk pesticiden die in zekere mate zijn afgebroken. Dat is een residu. Maar een residu kan al kankerverwekkend zijn. Laat dat duidelijk zijn. Toch? Je hebt verschillende pesticiden die niet afbreken. Maar zo uit het hoofd, ik ga geen pesticiden zomaar uit het

0: noemen. Maar er zijn wel regelen die niet afbreken.
1: U bent ervaringsdeskundige op dit gebied, heer Stuttgart. Hoe vindt de controle plaats binnen de Surinaamse landbouwsector om de consument te beschermen?
0: Het zuiden dat producten dus naar Nederland gaan en een hoge concentratie hebben van pesticiden. Ik weet bijvoorbeeld dat LVV in het verleden wel een paar trainingen heeft gegeven, maar al te vaak worden die trainingen gegeven aan boeren die gaan exporteren. De boeren die bij wijze van spreken groenten en fruit voor ons produceren, die worden in veel markten niet gecontroleerd en niet getraind. Toch? Men mag zich meer zorgen dat bijvoorbeeld de buitenlander niet geïnfecteerd moet worden met pesticiden, maar men maakt zich minder druk over de onze. Een andere zaak dat ook speelt is dat ik heb niet het gevoel dat wij in Suriname in staat zijn pesticiden te onderzoeken. En dat komt omdat we een spectrofotometers nodig hebben. Bijvoorbeeld gasspectrofotometer, atomaire spectrofotometer, vloeistofspectrofotometer. En we praten over apparaten die 5.000 tot 10.000 Amerikaanse dollars kosten. En die dingen moeten eenmaal 24 uur in airco-ruimtes worden opgeslagen. De manier hoe we bij wijze van spreken dus functioneren in Suriname en werken in Suriname is amateuristisch. Dus ik verwacht niet dat op dit moment we serieus onderzoek doen naar pesticiden die voorkomen in onze levensmiddelen. Wat ik kan zeggen is dat jaren terug een Nederlandse student met een spectrofotometer gekomen is en ze was bezig met haar PhD-studie en toen hebben we een kool onderzocht en hebben we bijvoorbeeld residuen van malaxion onder andere gevonden in kool die ze onder de markt had gekocht. Dus het is een serieuze case. We hebben dus de expertise niet pesticiden serieus te onderzoeken. En daarom, wat moet je doen, meneer mevrouw, wat zouden we moeten doen? We zouden dus alvast de boeren moeten scholen en we zouden permanent controles moeten uitoefenen op hoe groente en fruit allemaal geteeld wordt. Dat is wat er moet gebeuren. En mensen die in de fout gaan, die moeten behoorlijk gestraft worden. Maar in Suriname hebben we ook weer dat supportie gedoe. En we willen steeds door de vingers kijken met alle gevolgen van die. Het is een blaam dat er groenten naar het buitenland gaan en concentraties van meer dan 37% hebben. Dat is een kwalijke zaak. Dat betekent dat het goed mis is in Suriname.
1: Tot slot, heer Stuttgart. Er is aan de bel getrokken in de Nationale Assemblée. Maar wat kan vanuit die Nationale Assemblée gedaan worden om dit probleem te helpen, te helpen oplossen? U sprak ook over een levensmiddelenwet die al verouderd is, verjaard is.
0: Ja, je hebt onze mama levensmiddelenwet is van oktober 1911. En ik zeg altijd, mijn grootmoeder was toen nog niet geboren. En mijn grootmoeder is nu al lang overleden en we werken nog steeds met zo'n levensmiddelenwet. Wat er moet gebeuren is dat de DNA-leden minder interessant moeten willen doen en serieus aan een nieuwe levensmiddelenwet moeten werken. Ik luisterde naar ik heb een reactie gekregen van een van de DNA-leden naar een opmerking op mijn Facebook. Ja, dat ze al bezig is, maar zij is niet de enige persoon die het probleem kan oplossen. Toch, maar wanneer voor de verkiezingen leggen ze ons uit wat ze allemaal voor ons gaan doen. En nu ze eenmaal daarom zitten, dan komen ze ons vertellen, er zijn 51 DNA-leden, zij kunnen het niet alleen oplossen. Maar waarom zit je dan daar, als je mensen niet kan overtuigen in jouw gelijk? De DNA moet in eerste instantie de levensmiddelenwet gaan opkrikken, moderniseren. Ik ben grote voorstander van dat de overheid heeft zorgplicht voor de gemeenschap. Dus BOG, LVV, al die instanties die ervoor moeten zorgen dus dat op een veilige manier producten geproduceerd worden in Suriname, dan wel geïmporteerd worden naar Suriname. Al die instanties moeten veel beter gaan werken, moeten worden versterkt, moeten worden gemoderniseerd. We moeten minder gaan babbelen, minder interessant doen en men moet zijn huiswerk doen om veel betere resultaten te krijgen. Dat is wat ik wil zeggen. En als iemand zegt, maar meneer Stuggaard, geloof je in de DNA? Ik zeg, nee, ik geloof niet in ze. Ze babbelen veel en ze doen weinig.
1: Celtechnoloog Ricky Stuttgart, wij hebben hem vanmorgen gesproken omdat twee landbouwproducten uit Suriname, rode peper en kousenband, zijn afgewezen door Europa. Dit omdat deze producten een hoge mate van pesticidenresiduen bevatten. We vervolgen deze uitzending met mevrouw Griselda van der Leeuw. Zij is hoofdverloskundige bij het Diakonessenziekenhuis. Het Diakonessenziekenhuis heeft onlangs alarm geslagen omdat uit eigen onderzoek is gebleken dat het aantal seksuele overdraagbare ziektes zoals is gestegen. Het aantal seksueel overdraagbare ziektes onder de gemeenschap is gestegen. Deze stijging is vooral opmerkelijk onder de jongeren.
2: Ik denk dat we ons inderdaad bezorgd moeten maken als Surinaamse gemeenschap, omdat wat wij hebben aangegeven is wat wij in ons ziekenhuis hebben gezien. En natuurlijk heb je dus ook de overige instellingen, het Academisch Ziekenhuis, Landshospitaal, Sint-Vincentius Ziekenhuis, die ook te kampen krijgen met zwangeren. En ik denk dat het ook bij hun zo zal zijn. Dus wij hebben vanuit onze observaties actie ondernomen. En dat is niet bepaald geruststellend als we zo de cijfers nagaan. En dat was voor ons dus de aanleiding om actie te ondernemen door voorlichting te geven op de scholen.
1: Mevrouw van der Leeuw, we parkeren dat van voorlichting even. Ik wil toch even blijven bij dat onderzoek. Hoe is jullie onderzoek verricht? Op basis waarvan zijn jullie tot de cijfers gekomen?
2: Het is zo dat elke zwangere getest wordt op SOA. En aan de hand van die data, want we hebben dan het partusboek waarin de partusgegevens vermeld worden. En aan het eind van het jaar of ieder kwartaal, dan gaan we na. Is er een sprake van een stijging? Is er sprake van een daling? Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? Dus dat wordt allemaal verzameld. En aan de hand daarvan hebben we dus gemerkt dat er sprake is van een duidelijke stijging. Op gewoon, dus zonder naar de cijfers te kijken, dan zien we ook wekelijks dus die toename. Voor de afgelopen week hebben we al 3 gevallen van syfilis in een week.
1: Ja.
2: En als je hem dus over het heel jaar bekijkt, dan zien we waardoor we nu een stijging mogen waarnemen.
1: Ja. En welke SOA, seksueel overdraagbare ziekte, komen jullie het meeste tegen?
2: Dus hepatitis, HIV, syfilis. En we zien dat syfilis echt een forse stijging heeft gehad. HIV zien we natuurlijk ook. Hepatitis. Er zijn ook andere seksueel overdraagbare aandoeningen zoals condylomata. Dat zien we ook. Maar die syfilis, die staat met zijn kop daarboven.
1: Ja. En als we kijken naar leeftijden?
2: De leeftijden variëren. Maar we hebben gezien dat in die leeftijdsgroep 15, 17 jaar, dat het duidelijk meer tieners in het afgelopen jaar besmet zijn geraakt. Natuurlijk over alle leeftijden, maar is in die reproductieve fase waar wij mee te kampen hebben. Maar tussen 15 en 17 jaar, dan zien we dat het aantal gestegen is. Een aantal jaren geleden, dan kon je misschien 2, 3 17-jarigen of 16-jarigen zien met syfilis. Maar nu is het dus meer, duidelijk meer.
1: En ik hoorde u daarnet praten over de reden. Wat is de reden?
2: Nou, wij denken, we hebben daar geen onderzoek naar gedaan, maar wij denken dat het komt doordat bij syfilis je geen, vooral aan het begin, want syfilis heeft verschillende stadia, geen duidelijke klachten hebt. Zoals je dat bijvoorbeeld zal hebben met HIV, dat je weerstand echt eraan gaat. Bijvoorbeeld bij herpes, dan als je weerstand laag is, dan zie je dus duidelijk blaasjes. Bij een ander geslachtsziekte zoals condylomata, daar heb je duidelijk ratten die je ziet. Maar bij syfilis, is eigenlijk aan het begin symptoomloos. Waardoor mensen niet bij stilstaan dat ze besmet zijn. Wij zien zwangere vrouwen die daarop getest worden en dan zien we die uitslagen. Als zo iemand, zo'n vrouw, zeg maar, niet zwanger was, dan was ze misschien niet uit zichzelf gaan testen. En zo blijf je dan leven met die syfilis. En zeker in het derde stadium van syfilis, dan heb je echt die symptomen met wratten, aandoeningen aan je organen. En dat is dan over in de periode van misschien na 10, 15 jaren dat je dat ziet. En dat kan als je dus je nooit laat testen daarop. En dan wordt het echt fataal.
3: Ja.
2: Ben je zwanger en ben je positief getest op syfilis, dan is een behandeling nodig. Dus syfilis is er, het is niet dat het, dat het niet behandeld kan worden. Hij kan goed behandeld worden. Maar wat je dan krijgt is dat als zeg maar zo'n zwangere behandeld is en ze weer omgang krijgt met diezelfde partner die behandeld is, dan heb je wederom een besmetting. En dat vormt dan een groot gevaar voor de baby, omdat syfilis wordt overgedragen van moeder op kind via de placenta.
1: Griselda van der Leeuw, zij is hoofdverloskundige bij het Diakonessen ziekenhuis. Wij hebben met haar gesproken omdat het ziekenhuis onlangs alarm heeft geslagen, omdat het aantal seksuele overdraagbare ziektes, met name onder jongeren, aanzienlijk is toegenomen in de afgelopen periode. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 8 mei. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
2: Number 1.

0: Kwasa.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van vrijdag 8 mei, okersoep met kip en zoutvlees, nasi met gebakken kip, gebakken vis met tomatensaus en chili kip. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: de Oddo van de dag op Lim. Aangeboden door Optiek Ninon.
1: Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.
2: Mi odo takso.
3: Arkis malontu, tide, unkondoro baka, nanga nabeskopu, oftewel, na odo funade. En abeskopu tide, ik ga erover dat wij mensen vaak genoeg onze eigen zaken verwaarlozen. Dus als wij zaken hebben, dan verwaarlozen we vaak genoeg onze eigen zaken. En wat doen we dan in de meeste gevallen? In de meeste gevallen, dan zetten we andermans zaken voorop onze eigen zaken. Dat met mijn mensen, mojua buskopu, oftewel, na odofunadi. Abeskopu ftide, takso. Temre mauso, na bangi. En dat wil zeggen, mijn mensen, men verwaarloost vaak genoeg zijn eigen zaken. Timmer en Mausen, na bangi.
1: Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Lim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.

0: Pip Barrio.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System. Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kirpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kirpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kirpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kirpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kirpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kirpelani, safe and enjoy.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip. Nafio.
5: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up your BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser safety through innovation.
6: Snoop Productions presents
7: another one.
6: Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
7: 22, 23 en 24 mei.
6: Theater Thalia. 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
7: 22, 23 en 24 mei.
6: Theater Thalia. Kaarten op de website van snieuw.sr.
8: Mittak jou wel.
9: Beste jongeren, voor Suriname. Wie af van oproep.
0: Maar DC oproep serieus. Dus Migotak Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boemserieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
8: Hoi mama.
9: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
8: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
9: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
8: Mama, ik zei 50 euro.
9: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
8: Ik zei 50 euro, mama, 50.
9: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
8: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
9: Maar jij nog. Ik zin even jouw Western Union. Jij op Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid. Top. De smijf is aan het gaan. If you stop that you're sending our trappers, that's the one.
8: Ja, maar ik weet. Ik doe

0: presenteert Stichting 1 voor 12 waar Daddy You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Ezze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huizen en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffrey. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Wacht, Temco, Biggie.
2: Tante Lies, gaat u onder die boom blijven liggen in die hangmat? Limbo gaat beginnen hoor, bakanatori. Is 2 uur. Hai meisje, Jara Radio Konjima Dorosi. Want ik heb een radio langa. De buurman kan Archie toch wat den tapen faya. Dat kan Archie toch zeepsa. Oh, tante, wacht. Ik ga snel die radio halen en mijn stoel. Ja, bijna doe ik zie. Want die was op vassan ego. Dem Archie Limbo. Hallo.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

0: Zet hem op, we melden ons aan. Goedemiddag Suriname. Het is tijd voor een nieuwe BT Taplim. We zijn lobby Odi Respeki Warang. We panya lobby, we panya lobby, we prat lobby. We ji lobby, we ji Respeki. Welkom erbij. Vandaag is 8 mei. Rijmt ook nog. Welkom erbij. Het is 8 mei. Wat zijn we zo blij. En jij? Lim FM. Beatori etaki. Beadipi de. Goed in de diepte. En ben je verstaan met moroboom. Je begrijpt het beter. Ik ben Clifton Michael Limburg. En ik zit met veel plezier. Dankjewel, Paya. Dankjewel, Time Out. Ik zit met veel plezier hier. Sorry, meer een idee. Ik zit met veel plezier hier. Regent het? Niet. Ik rijm veel vandaag, man. We hebben een nieuwe bagandatorie. De mensen die jarig zijn. Gefeliciteerd. 8 mei, 8 mei, 8 mei. Ja, ik ken niet echt iemand die op 8 mei jarig is. Of mensen die op 8 mei jarig zijn. Maar ook, avies minosabi, me versterieren. Want die dena judei. Maak het tot een mooie, behoorlijk interessante dag. Met uw kennissen en met uw vrienden en met uw familie. De mensen die ziek zijn, beterschap. Desmasa abisari. Udenang ading, isabi. Udenang ading. Kadirine shunu ma ude. De zeker de 4-1. Isabi. Uno dema de 4-1. We gaan in deze BT, dames en heren, praten over den toemang. Sang eindelijk de smaak van Fini is de. Wat zijn we opgelucht nou? We praten over... Nee. Ik moet dat niet doen. Ik zeg nooit wat ik heb. Dus we gaan niet zeggen wat er komt. En Baganatoli moet altijd een verrassing blijven. Dus ik... Sowieso praten we over de twee jonge mannen die terecht zijn. Hoe en wat, dat hoor je dus straks. En voor de rest, als ik naar mijn schema kijk, geloof me, Fatoude, Schwitide, Malere Xande ook toe, Pokoude, Ebde, ontstressend middeltjes de, mijn aloe vera de, Isabi, telefoon de, den geisja de, alasan de, jude, dus dan is dat het kan niet misgaan. Maar ik moet die baganatorie beginnen met onsmakelijk nieuws. Wat ik in Nederlands. Er heeft zich een incident vandaag voorgedaan. Waarbij een zeer bekende Surinamer betrokken was. En een incident die zei... Asmasang... Laat me, dit soort dingen moet je die mensen niet in spanning houden. Want het is geen spel, Kutakasan gewoon. Meneer Van der Zan was betrokken bij een incident vanmorgen. Er is iets gebeurd in de Surinaamse bank. Hij zal zelf zeggen waar of welke, je weet, Surinaamse bank heeft hoofdkantoor en filialen. Er is niet bij het hoofdkwartier gebeurd, maar een van de posten van de bank. En was Masang, zijn we anoniem bericht van Van der Zand betrokken bij ernstig incident. En hij heeft mij zelf ook gemeld. Hij heeft me gebeld en hij wil zeggen, Limbo, ik wil erover praten. Want Asandi zei, Mi no e libenzo. Het is jammer, ik zal u dat eerst laten horen, want ik heb hem gebeld. We hebben het opgenomen. En dan zal meneer Van der San, maak ik een foto van hem. Moet ik u toch in de gelegenheid stellen om dichterbij te komen voor de mensen die dit... eventueel... Wat zeg? Oh, ik heb die stick niet, ja, werkelijk. Maar ik kondig aan dat Minaba materiaal. Ik kondig aan dat Minaba materiaal. Limburg, Limburg, Limburg, ja. Je graba gewoon dat lijn op de... De Bouchiri. Zo kom voor je op. In de meantime kom je dichterbij, want ik heb het al. Dat is zo lang aan meneer Van der Santaki. Hij heeft dus gebeld en hij heeft gezegd... Awantagi kondre samsa. We hopen dat de leiding van de bank... meeluistert van de Surinaamse bank... We hopen dat de leiding van de bank ook hierop zal inspelen. Maar ik vraag uw aandacht voor het gesprek, Sami bij Abi, met meneer Eugène Van der San. Let's go! Oké, meneer Van der San, ik heb begrepen, jongens, Krikki, er is een incident vandaag gebeurd. Met u in de Surinaamse bank, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat een filiaal of hoofdkantoor?
1: Filiaal aan de Wilhelmina straat.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ja, in Limburg dus. Ik realiseerde me, toen dit plaatsvond, dat de heer Lewin op staat nu zo'n paar dagen terug, een artikel had geschreven over kosten die de bank je in rekening brengt. Wanneer je daar je geld wil oplichten of lichten, of in ieder geval een handeling binnen de bank wil plegen.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen dit ding gebeurde, realiseer ik me dat. En wat is gaan gebeuren? Die casus is dat ik naar de bank ging vanmorgen om een uitdraai te vragen van een rekening van mij waarop mijn pensioen uit Holland wordt gestort sinds 2004. Ja?
0: Ja.
1: En ik heb dit nodig om te onderbouwen voor mijn dochter die een visum moet krijgen, want zo zie je die dingen. Te onderbouwen voor mijn dochter die een visum moet krijgen, dat ze solvabel is. Nee. Dus ik kan naar de bank om een afschrift te vragen, een uitdraai te vragen. En die bank-employé, die mevrouw, die heeft een bepaalde stijl van praten met mij. Ik weet niet als ze met iedereen zo praat, maar een soort autoritair stijl, dat mag, is haar houding. Laat me dat duidelijk zeggen, dat mag. Is haar houding. Maar ik heb ook mijn stijl waarop ik praat. Laat dat duidelijk zijn. En dus ik vroeg aan haar wat ik zo even heb gezegd. En ze zei me van welke maand. Ik zei mevrouw, het gaat niet om een maand. Het gaat om een uitdraai van het saldo van wat ik hier heb. Ja, blijkbaar heeft de bank een bepaald strategie waarom men dat zo wil doen. Laten we dat bijzeggen. Dus die mevrouw zegt... nee, dan moet u zeggen vanaf wanneer. Toen dacht ik... oké, ik vraag een uitdraai vanaf 1 januari 2025... tot vandaag, tot heden. 1 januari 2025... tot heden. Ja? Dan heb ik snel geteld, dat is ongeveer 16 maanden zo. Tot april dus, dat 16 maanden. Dus toen dacht ik, oké, dat zal dan genoeg zijn. om die solvabiliteit van mijn dochter aan te tonen voor haar visumaanvraag. Toen zei die mevrouw me, maar dan gaat u voor elk maand 50 SRD moeten betalen. Toen zei ik, hoezo? Van waar komt deze boeven gedachte? Toen zei ik nog erbij, ik begreep wel, het komt van de directie, dus ik zal daar mijn beklag doen. Dat zei ik erbij. Uiteraard heeft die mevrouw een opmerking daarover gemaakt, omdat ze dat natuurlijk niet accepteert. Maar is haar zaak als ze dat niet accepteert? Is mijn mening. Ik weet nooit dat de bank me heeft aangeschreven dat ik voor alle transacties die ik daar pleeg een bedrag moet betalen. Dat wist ik niet. Dus toen dacht ik aan dat artikel van de Lewin. Dat hij een artikel, ik had dat niet bestudeerd, maar hij had een artikel over rekeningen bij de bank en dergelijke geschreven. Toen dacht ik daaraan. Toen zei ik die mevrouw, ja, maar dat kan niet. Toen zei ze, oké, ik ga je naar iemand anders sturen. Toen stuurde ze me naar een andere mevrouw. En tegelijkertijd, toen ze me wegstuurde, heeft ze die bewaker op me afgestuurd. Want ze denkt dat ik gek ben. Heeft ze die bewaker op me afgestuurd. Want anders kan niet gebeurd zijn wat is gebeurd. Dus laat dat duidelijk zijn. In Suriname. Wanneer en hoe zijn we beschermd? Ik zeg dat, ik herhaal dit. Tegelijkertijd dat ze maar die andere dame stuurde, heeft ze de bewaker ook gealarmeerd om naar me toe te komen. Om achter me toe te komen. Dus ik ga naar die andere mevrouw. En die mevrouw neemt de zaak over. En ik maak dezelfde opmerking toen ze me zei, ik ga voor elke maand dingen moeten betalen. Ik zeg, maar van waar komt dit? Hoe kan dat? Dus diezelfde opmerking maak ik. En op dat moment, ik zeg, ja, dat moet u niet tegen mij zeggen. Ik zeg het niet tegen u. Ik zeg tegen de bank. Ik ageer tegen de bank. Is mijn mening. En toen stond de bewaker bij die deur. De bewaker stond dus bij die deur van de kamer waar ik naartoe ben gegaan. Omdat hij is gestuurd naar mij, achter mij gestuurd, door die ene dame waarmee ik voor de eerste keer heb gesproken. Dus toen zei die mevrouw, dat kunt u niet zo zeggen en zo. Dat kan ik u niet helpen. Dan zei oké, dat is goed, dat kunt u me niet helpen. Dan gaf ze me mijn spullen terug. En ze zegt, dan moet u maar naar buiten. Ik zeg, ja, ik ga naar buiten. En op dat moment stond die bewaker aan die...

0: hulp van een andere. Die greep me op mijn rug. Op mijn rug. En die mannen, iedereen zag daar in de bank, stond versteld van. En die mannen sleepten mij uit de bank. En gooiden me de bank uit als een hond. Dus het punt is, toen ik aan die deur kwam om uit de bank te treden. Toen dacht ik, oké, ik ga uit de bank. Dan zal ik doen wat ik moet doen. Omdat ik natuurlijk dit niet accepteer. Maar op dat moment heeft die man, die deur was open en hij heeft me niet naar buiten laten lopen. De man schoot me door mijn door en poes me gelijktijdig, zodat ik ben gevallen op mijn rug en mijn hoofd.
1: Zo.
0: En zo lag ik voor die bank daar, zeker een half uur. Mensen hebben dat gezien. Er zijn camerabeelden. En toen begreep de chef van die bank natuurlijk, die daar zat, die alles weet en alles heeft gezien, dat het zo niet kan. Dus toen is ze naar buiten gekomen en met me gesproken. Om te zeggen, meneer Van der Zand, wilt u niet binnenkomen, bla bla bla. Toen hebben ze gezegd, mevrouw, ik heb de politie gebeld om hiervan procesverbaal op te maken. Dus ik lig hier op de grond totdat ze komen. Toen heeft ze me op attent gemaakt dat nee, het niet hoeft, want er zijn camerabeelden. En toen zag ik dat er camerabeelden daar waren. Toen heb ik gezegd, oké. Toen ben ik opgestaan en ik ben naar binnen gegaan. En toen ik binnenkwam, natuurlijk willen ze me tot rust brengen. Maar ik ben zoals ik ben. Dus ze kunnen me niet tot rust brengen. En ik zeg wat ik wil zeggen. En die mevrouw heeft gezegd, oké. Ik heb er uitgelegd. Ik heb er gezegd, als ze vond dat ik grof tegen haar heb gesproken, dan bied ik me verontschuldiging aan. Maar voordat ik dat deed, bied zij haar verontschuldiging aan voor wat is gebeurd.
1: Die eerste mevrouw.
0: En zij mezelf. Hallo?
1: Die eerste mevrouw.
0: Die tweede mevrouw. Dat is een goede vraag. Die tweede mevrouw.
1: Mm-hmm.
0: Dus zei ze, het kan niet wat gebeurt. Ze zijn zo. Die mevrouw die me had gezegd, zei camerabeelden.
1: Ja,
0: dus toen zei ze, oké. Toen heb ik tot haar gesproken. Toen zei ze me, oké. Ze gaat die aanvraag voor me alsnog in orde maken. We komen straks op die aanvraag terug. Dus ze gaan die aanvraag voor me alsnog in orde maken. Toen heb ik er gezegd, feiten hoeft dat niet meer hoor. Maar ze heeft gezegd, nee, ze gaan het in orde maken. Dus toen heeft ze het in orde gemaakt. We komen daarop terug. Want ze heeft niet in orde gemaakt wat ik heb gevraagd. Ik heb dat ding net hier voor me zien liggen. En het is niet wat ik heb gevraagd, heeft ze in orde gemaakt. Oké, dus dat is een andere zaak. Ik geef die casus door.
1: En die
0: dus
1: bank,
0: toen heb ik, ben ik mishandeld.
1: De bank was druk.
0: De bank was behoorlijk druk. Ja, mensen hebben gezien. Zeker meer dan 10, 20 mensen waren in de bank. En een paar van die mensen kenden me, dus die waren verontwaardigd. Wat is gebeurd en bla bla bla. Anders stonden vol verbazing te kijken. Toch? En het punt is, toen ik buiten viel, dan zijn die mannen gewoon binnen gaan staan en rustig. Die mannen die daar bewakers zijn en mensen mishandelen. Twee van ze, die zijn gewoon daar gaan staan. En het punt is, heer Limburg, deze bewaker, die mannen zijn bewapend. Die man heeft een wapen. Dus vandaar dat die man zich misschien extra overmoedig raakt wanneer hij optreedt. Maar in dit geval was er geen enkele aanleiding om één te bemoeien met de zaak. Want ik was bezig als cliënt met een bankemployé. Er was geen enkele aanleiding te bemoeien met de zaak. Maar de man is verstuurd door die eerste mevrouw. Die eerste dame die me behandelt bij de bank daar. Ik kan ook achter die naam wel komen. Hij is gestuurd, dus hij heeft een opdracht zogenaamd uitgevoerd. En hij heeft gedemonstreerd hoe geweldig hij is, want die man heeft me zodanig gepakt. In een normale situatie verweer ik me en dan is dat afgelopen. Maar ik heb me ingehouden en hij kon zijn gang gaan en hij heeft me als een hond de bank uitgegooid. Precies wat die dame die hem die opdracht had gegeven, natuurlijk wenste. Dus het punt is, de vraag is, hoe

0: Hoe beschermt, wie beschermt ons?
1: Is de politie
0: geweest?
1: Wie
0: beschermt ons in deze?
1: Is de politie geweest?
0: Ja, dus toen, ja, precies. Dus toen lag ik daar op de grond. Ik heb toen de politie gebeld via mijn lijn. En de politie is gekomen. Ik heb het verhaal verteld. En de politie heeft procesverbaal gemaakt. En mij een visum gegeven. Ik ben naar de dokter geweest. Ik heb uit mijn eigen zak betaald daarvoor. Laat dat gezegd zijn. Ik ben naar de dokter geweest. En dat procesverbaal moet dan nog worden afgehandeld. Dus de politie is wel geweest. Maar nu ga ik over de behandeling. Nu wil ik praten over de behandeling die ik als cliënt van de bank krijg wanneer ik simpelweg mijn geld wil opnemen of een uitdraai van mijn rekening wil hebben. Simpelweg die behandeling die ik krijg. En als zou ik hebben gezegd, het is een boevenstreek. En dat heb ik gezegd. En het is een boevenstreek, want ik weet er niks van. De bank heeft mij niet geïnformeerd hierover dat ik zo'n bedrag telkens zou moeten betalen. 1. 2. Er is geen wet die me daartoe verplicht om op de hoogte te zijn van zo'n regeling. Dus ik weet niet wat de positie van de president van de centrale bank, de Roemer in deze is. Ik weet het niet. Wie moet ons dan beschermen? Dat is de taak van de Nationale Assemblée als burger om ons te beschermen. Dan wordt het toch te gek in dit land. Je eigen geld wil je gaan halen en dit overkom je. Dus daarom heb ik gezegd, dit ding laat ik niet hierbij. Ik heb aangifte gedaan en dan zal ik zien waar het eindigt.
1: Meneer Van der Zand, u bent al jaren cliënt van de bank.
0: Sedert 2004 wordt vanuit Nederland mijn pensioentje gestort op mijn rekening daar. Dus de bank profiteert daarvan ook, op zo'n wijze, ik weet niet wel. Dus ik ben cliënt van de bank, ja. Maar het mooie van, omdat het gaat om een aantonen van een solvabiliteit situatie, ben ik ook bij de Hagenbank hetzelfde gaan doen. Ik ben bij de Hagenbank ook een uitdraai gaan vragen. Daarna ben ik bij de Surinaamse Bank gegaan. En ik heb bij de Hagenbank mijn uitdraai gekregen, het is vlak hier voor me. Zonder 1 cent te betalen, zonder met iemand een lang verhaal te moeten bespreken, een lang gesprek te moeten hebben. Zonder een formulier te moeten invullen, dat wat ik wil, wat ga ik met dat geld doen en zo. Zonder dat te doen, heb ik die jongeman gewoon gezegd, mijn ID en mijn bankrekening getoond. En ik heb moeten uitdraaien. En ik heb het gehad zonder 1% te betalen. Binnen 10 minuten heb ik dat. Dat is me overkomen bij de Haker en Bank. En ja, met diezelfde flair ga ik naar de Surinaamse bank om zelf dat te doen. En dit overkomen.
1: Ja, en het is de eerste keer dat u dus zo onaangenaam bent behandeld als cliënt bij de Surinaamse bank.
0: Niet alleen bij de bank. Nooit eerder in mijn leven is zoiets me overkomen. Nooit eerder in mijn leven. En mijn leven is niet zo kort.
1: Ja.
0: Maar nooit eerder in mijn leven. Dat een klootzak, omdat hij een wapens draagt. Dus de vraag is, hebben deze mensen een opleiding? Die bewakers zijn bij de bank met wapen en al. Weet die man hoe hij zich moest optreden? Die man komt bemoeien in een privé aangelegenheid van een cliënt die bezig is om zijn financiële zaken te bespreken. Komt die man te bemoeien in opdracht van een bank-employé? En die man mishandelt een cliënt, want dat is hier gebeurd. Die wordt gewoon mishandeld. En men denkt dan gewoon ermee af te komen, weg te komen. Dat ga ik niet zo laten, hoor.
1: Maar goed, bij de dokter zijn er geen kneuzingen ontdekt en...
0: Natuurlijk, ik voel het toch eens aan mijn leven, de dokter onderzoekt. Ik weet niet wat hij zo visum heeft geschreven. Maar ik heb pijn aan mijn rug, ik heb pijn aan mijn hoofd. Ik ben niet zo kleinzielig, maar ik voel die dingen.
1: Mami, bereid je dat, meneer Van der Zand, in nog een regering zoals ik u ken?
0: Precies, leuk van wie deed ik aan dat zijn.
1: Want u bent ook wapendrager.
0: Ik heb ook recht om een wapen te dragen. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben ook niet bevoegd, ik heb recht om een wapen te dragen. Ik heb langer dan 30 jaar vergunning voor. Maar ik doe het niet om mezelf te beschermen. Toch? En laat ik het, ik weet wanneer ik zou moeten gebruiken. Maar deze soort willekeurige dingen, die man is in de bank, heeft een wapen en denkt dat hij kan optreden. Die man praat met zijn mond als hij, en dat heeft hij de eerste keer gedaan. Als hij daar was en hij zei me, u moet de bank uit. Ik zeg, dan ga ik de bank uit. De bank is niet van mij, ik ga de bank uit. En ik loop weg en die man glijdt me achter me rug. En omdat hij die opdracht heeft gekregen van die ene dame. Hij moet me mishandelen. Dan meneertje, voer de opdracht ook uit. Dat moet men onderzoeken daar. Als ze verstand hebben van wat er gebeurt. Dat is daar gebeurd. Vandaar dat die man zich zo overmoedig en sterk voelde om te handelen hoe hij heeft gehandeld. Anders handelt zo'n jonge man nooit zo.
1: Ja, u denkt er niet aan om zich uit te schrijven bij de bank?
0: Nou, ik hoef me niet uit te schrijven, omdat vanuit Nederland, ik heb geen bemoeienis met de bank. Ik kan zelf het bedrag niet eens ophalen. Ik wil af en toe weten wat het is. En dan, wanneer ik zaken moet doen, dan haal ik van dat. Dus ik heb geen day-to-day contact met de bank, zoals bij de Hagering Bank. Ik heb geen day-to-day contact met de bank. Dus het punt is, het gaat om die behandeling. En natuurlijk zijn dat...
1: Jammer, maar het laatste deel, merk ik hier, is... Maar dat is Amsterdam. Onze verontschuldigingen. Dus gewoon komt er een song in. Maar overigens zijn ze nog 2 minuten praten, hoor. Dus die 2 minuten, ik weet niet wat is gebeurd bij het overzetten van... maar ik weet wel dat in de laatste zin hij dus heeft aangegeven. Kan je toch voor me checken wat het probleem is als je eruit komt? Ik vecht hier met de ding al 2 dagen. Er is gisteren iets gebeurd bij dat gesprek met die mevrouw van de Surinaamse bank, dacht ik. Nee, Surinaamse bank. Die mevrouw van het Diakonessenhuis. Tijdens dat interview hadden we ook hier last van. Want man heeft me bel me net in dat interview. Man taki, daarom heb ik me niet doosak naar haar bangi. Isabi, dat is ook de andere kant van de medaille, no? Want het is vervelend als je je eigen geld moet gaan ophalen. Isabi, in sommige gevallen of dingen worden ingehouden en zo. Maar ja, zo werkt het systeem nou eenmaal. Ik kan niet, ik moet natuurlijk als presentator, zal de bank zeker ook een reactie willen geven. Dus ik kan het... Ik kan nu niks echt erover zeggen, meneer Van der Zal heeft het meegemaakt. En natuurlijk zal de bank hierop moeten reageren. De bank moet erop reageren. En ja, ook al ben je... zoals meneer Van der Zal dat verteld heeft, was hij op dat moment geen gevaar of bedreiging voor niemand daar. Dus dat geweld was nergens voor nodig, toch? Als iemand bezig is weg te lopen... Dan loopt de persoon weg. Jij bent daar als bewaker. De bewaker komt pas in wanneer de zaak uit de hand dreigt te lopen. Maar dan weet ik, mensen gaan zeggen, Limbo, hou je mond, je was niet daar. Terecht, ik was daar niet. Dus we hopen dat de bank gaat reageren. Ik zie aan de reacties van de mensen dat ze vaker... niet zo correct zijn behandeld door bankbeveiligers. Maar je bent bankbeveiliger. Je komt in wanneer iemand zijn boekje te buiten gaat. Isabi, of als de veiligheid van een of andere medewerker in gevaar is. Of als mak wat napdrapen bedreigd wordt trouwens. Dan denk ik dat de bankmedewerker inkomt. Bankbeveiliger. Maar zoals meneer Van der Zand dat verteld heeft, ik bedoel, als hij van mening is dat het een boevenstreek is, dan mag hij het zeggen. Ook al wil hij het in de bank 10 keren of 20 keren zeggen, dan is dat zijn mening, het is een boevenstreek. maar dat geeft jou niet het recht om aan de man te komen. Rekening houdend ook met het gegeven, vrouwen en mensen op een bepaalde leeftijd behandel je, dus op een andere manier, toch? En van de Sana, hoeveel weken zijn volgens mij 81 of 82 jaar. Maar goed, hij ziet er nog fit uit. En in een one-on-one weet ik dat deze man, zijn mannetje kan staan. Maar dan nog, en het gaat niet eens om mannen of om vrouwen en mensen met een hoge leeftijd. Het gaat om jouw klanten, jouw cliënten. Als die weg, het mag nooit zo zijn dat ze zeggen, ik ga nooit meer naar zo'n bank. Dat moet je voorkomen, ook al besta je 100 jaar of 160 jaar of 180 jaar of 300 jaar. Jouw klanten moeten, anders zomaar maar dat de klant is koning, moet je altijd met de nodige egards behandelen. En als een klant ontevreden is, dan probeer je om dat aan te horen en met de klant te praten, zodat de ontevredenheid niet gaat toenemen. Meneer, komt u even apart bij ons in de kamer zitten. Wat is het probleem? U bent ontevreden over de behandeling bij kassa 1. Waarom bent u ontevreden? Want de mevrouw bij kassa 1 heeft aan ons gezegd dat u op een bepaalde toon hebt gesproken, waardoor zij ook geïrriteerd geraakt is. Maar wat is uw verhaal? Want u bent onze klant en we moeten het verder goed maken. Hij heeft allemaal een flash en terecht zegt hij toch, ik praat niet meer tot u, ik praat tot de bank. Als ik vind dat die maatregel niet correct is, dan hoort u het aan op dat moment. Maar ik praat niet zozeer tot u. Ik drop het bij u als vertegenwoordiger van de bank. Dus de kritiek is bestemd voor de bank. Zo simpel is het. Iemand zegt hier, DSB moet echt wel aan haar klantenservice gaan doen. Dus wat er ook gebeurd is, je kan de man niet uit de bank gooien. En hij valt en hij komt op zijn rug terecht. Hey, en ook al was ik niet daar, dan kom met een bericht en zeg het is niet waar. Maar zijn camerabeelden zijn, you no kan bonk ama uit abangi. Dat doe je niet. Dat is ongepast. Dus, en niet omdat het van der Sun is. Het is een cliënt van jou, dus iemand zei in de live, ja, maar ik ben blij dat deze dingen met bekende mensen gebeuren. Dat weten de bekende mensen. Want elke dag gebeuren deze dingen met normale mensen. Deze dingen mogen met niemand gebeuren. Jullie goede klant die van bangi aan mag zeggen aan je ook toe. Ook al ben jij op een slipper of verklaring. Je bent geen bekende. Foute boel. Dus ik hoop de bank, als de bank doet er goed aan, de bankleiding. Maak contact met meneer Van der Sun, nodig hem uit. En als u uw bankbeveiliger moet corrigeren, dan moet u hem behoorlijk corrigeren. Isabi, want het gaat ook anders kunnen zijn, toch? Als we een trasmassa hebben gebruikt. Dus maar net wat die met mij daarom ik mina ba mi money no da bagi. Mi wan poor mi money me goi mi kasi me poor. Maar ja, je moet ook niet met zoveel geld thuis blijven. Maar dat mijn beveiligingssysteem is goed hoor. Maak je niet druk. Maar no temi wan go poor mi sesi bij van spreek als voorbeeld. Dan moet ik daarvoor ook betalen. Of dat houdt men het in. Hoeveel? 600, 700. Meneer Van der Sun, krakte. Ik ben blij dat het, want ik ken hem als man die bijna 4 keer in de week in de gym is. Weet dat, 82, 81 jaar, maar misab dat, om je die traait, hè, misabi. Want als je jarenlang aan krachttrainingen doet, dan die traait en niet aan hoe het is. Dus dat is een beetje aan het escaleren. Maar het is pijnlijk dat het gebeurd is. En als respectabele burger, iemand die zijn sporen verdiend heeft in dit land als driekop binnenlandse zaken, ook nog parlementariër geweest, directeur kabinet pres geweest, ook nog minister geweest. Maar weet je, soms hebben mensen, en ik zei dat gisteren nog aan die vrouw van me, gisteren nog manga vrijdag atori. Soms als je, if you know een bekende Surinamer, heb je sommige mensen, je hebt sommige mensen, gelukkig niet iedere mensen, die maar een loer voelen om je in verlegenheid te brengen. Om wat tapijing. Isabel kon alleen maar de nawagi amoko na kasadale, wat tapijing, we gaan hem leren. Hij heeft toch zo'n grote bek op de radio, leraar man. Wat breng je daarmee? Isabi, alleen maar zelf moet zich graag maar altijd netjes houden. Goed, netjes, beleefd, altijd. Meneer, wilt u daar gaan staan? Ja, oké, dan ga ik daar staan. Dank u wel, met een smile. Isabi, maar je moet niet ervan uitgaan van, ai, er is mijn, er is, na mitenu, ik ga hem een poepje laten ruiken. Isabi, ik ga hem leren, want hij moet bij mij komen om zijn formulier te halen, maar berenjeng. Altijd iedereen correct behandelen, of bekende Surinamer of geen bekende Surinamer. Isabi, in aftekie punt op noa man. Isab sumana man, fair bonka man, likwa free free of likwa metie bonka mamika man. Falun tape steut, buiten de bank. Dus, no shame on you man, hop. DSB, shame on you. Corrigeer dit. Corrigeer het. Kom met een bericht. Nodig de man uit. Corrigeer ook intern. Dit kan niet. Het is ongepast. Ongepast. Maar goed. Ik heb studio gasten. Ik ga nu met hun praten. Daarna wat ik over de... Ik hoop niet dat hetzelfde gebeurt met... Wat is dat? Heb je het kunnen oplossen?
2: Ja. Dus, op dit moment Apoko Bitcoin in Goemzo.
1: Apoko kan gewoon heen?
2: Ja, dat is een
1: ingeer. Dan Bakroo, ja.
2: Dat zou je daar stil in de opzetten.
1: Dan mijn smoka presie. Gewoon een Bakroo kan gewoon Apoko kan je naast zijn. Ik heb andere interviews, ik hoop niet dat hetzelfde gebeurt hoor. Dit ding gebeurt sinds gisteren. Minister, komt hij door? Minister. Maar waarom iedereen zo beven, minister? Hier zitten ze. Is een normale vrouw, hoor. Zeg aan mannen. Minister, je moet niet kijken. Minister zit hier daar. Ze. Is een normale, jonge, mooie Surinaamse vrouw. Of nee, ik ga zien wat ik Ik heb deze vrouw zo lang niet gezien, minister.
3: Ik heb je bij AVD gezien.
1: Je hebt mij bij AVD gezien.
3: Ja. Langs de langs liepen.
1: Oh ja. Ik ga zo meteen uw microfoon voor u regelen. Sorry dat jullie even hebben moeten wachten. Want ik had een item met meneer Van der Staan. We praten over het, hoe heet het project ook alweer?
4: Grop.
1: Over het Grop project. Je had tijdens, was het Boterse 1, een ander project?
4: Konawa.
1: Konawa, no?
4: Ja.
3: Naschoolse
1: dat was een heel mooi project ook. Was het Boterse 1 of 2?
3: 2.
1: 2, no? Vriend, ik heb niet zoveel tijd daar. Als je wat sneller van me doet. Met takkie kintor aan minister. Je had Konawang inderdaad. Nou, dan gaan de mensen hier uitleggen wat het verschil is tussen Konawang en Gro. Minister Lalini Gopal, die is... Minister, maar minanga yu, mi ap kritik nei tapuera, minister. En u bent flexibel, dus ik mag vrij met u praten. Wat over hem dan. En ik ga u straks zeggen waarom ik kritiek heb. Maar misschien ben ik niet goed geïnformeerd en is de zaak al opgelost. Dus ik ben blij dat u hier zit. Dan kan ik het straks aan u voorhouden. Maar laat ons starten met de agenda.
5: Yes.
1: Gro, wat is Gro? U mag onze kijkers groeten. Zit u lekker?
5: Ja, ik zit lekker.
1: Huh?
5: Ja.
1: Niet te veel met uw rug tegen de muur?
5: Nee.
1: Hoe gaat het met Lalini Gopal als minister tot op dit moment?
5: Met mij gaat het goed. Laat me beginnen iedereen te groeten. Ik ben blij dat ik vandaag hier mag zijn, mede vanwege uw kijk- en luisterdichtheid, dat u me de gelegenheid biedt om meer te vertellen over ons programma GROW, Groei Richting Ontwikkeling. En ik ben dus samen met de OD die dat voor mij gaat trekken, OD Duart.
1: Ja, OD, goedemiddag, welkom ook erbij.
4: Goedemiddag, goedemiddag, alle luisteraars van Lim FN. En natuurlijk ook toe des Masai Luku, we baden wan sweet Odi, wan sweet Bakadina, die na vrijdag, we gaan naar weekend. En we gaan vandaag een beetje flink babbelen, als aan de bakan na Tori, dus we gaan Tori, vrij ontspannen.
1: Als je de microfoon een beetje... Oh, dus groot staat, dat is de afkorting, no?
5: Groei.
1: Richting.
5: Ontwikkeling.
1: Yes. Maar dat is mooi, wie heeft het bedacht?
5: Nou, dat... komt van ons personeel, heel creatief.
1: Ja. Oké, maar wat is dit project precies?
5: Het gaat erom, ik ga het heel simpel uitleggen. Kijk, wij van het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport zijn verantwoordelijk om onze jongeren buiten schooluren zinvol bezig te houden. Wat bedoelen we daarmee? Onze jongeren moeten na school ook in de gelegenheid gesteld worden om bijlessen, huiswerkbegeleiding, sport en spel. In de vakantie hebben we zwemlessen. Kijk Limbo, niet iedereen kan bijlessen betalen. Je weet, bijlessen zijn nogal duur. En je hebt kinderen die heel veel talent hebben, maar ook die dure zwemlessen en... volleyballessen, basketballessen niet kunnen betalen. Die kinderen moeten ook in de gelegenheid gesteld worden om hun talenten te ontwikkelen. Maar dat moeten we eerst identificeren. Dus die groep vangen wij op buiten schooluren.
1: Maar weet je, ik heb één ding. Hoe doe je als overheid, hoe zorg je ervoor? Iemand moet me uitleggen en ik moet overtuigd raken. Want mina regering toch? Hoe zorg je ervoor dat een project doorgaat? Want alle regeringen initiëren mooie dingen, goede projecten. Na schoolse opvang was een goed project. Dat project waar ik het net over had, Konawang, was een goed project. Als je dat ding hebt uitgewerkt en het heeft te maken met de vorming van onze kinderen, het komt onze kinderen ten goede, dan mag het niet zo zijn dat als er een andere overheid komt, want u gaat niet altijd daar op die stoel zitten nog als minister. Ja. Misschien komt u na 2030 terug, maar na 2035, we don't know.
5: Yes.
1: Waarom moet het dan stoppen? Dus de dingen zijn mooi, de initiatieven zijn prachtig, de uitvoering ook zoals ik het heb gezien, maar welke garanties kunnen we elkaar geven dat als hij zit dan?
5: Ja, precies daar gaat het mis en bij jeugdontwikkeling en sport is het heel goed misgegaan, want het hele ministerie is gewoon opgedoekt geweest. En
1: Bijvoorbeeld.
5: Ja, het had geen prioriteit op de nationale agenda bij de vorige regering bijvoorbeeld. Als je een ministerie die zo goed werk had verlegd bij de ontwikkeling van jongeren, maakt dat een directoraat. Je plaatst sport bij het ministerie van regionale ontwikkeling, waar er al 4 directoraten waren, dacht ik. En dan zou sport een 5e zijn. En jeugd is geplaatst bij arbeid, dacht ik. Daar had je ook al een aantal directoraten. Dat was voor mij een duidelijk signaal dat er niks terecht van zou komen. En we hebben de resultaten gezien na 5 jaar. Ja. Ik ga niet hier zitten en u vertellen. De sportfaciliteiten, rijdt u langs. Gewoon niks gedaan. Waar we laatst Sofia's Lus hebben gelaunched. Het is gewoon om te huilen als je dat gebouw ziet. Maar goed, we gaan niet klagen. We weten waarvoor we staan. We nemen het op ons. We gaan weer rehabiliteren. En de activiteiten gaan door. Want het is nu niet echt veilig buiten.
1: Wat ik ook prachtig vond, zijn die sport... Wat is dat in Milton? Kunstgrasvelden.
4: Ja, de sportkunstgrasvelden.
1: Prachtig.
5: Multipurpose kunstgrasvelden, ja.
1: Zijn ze nog allemaal intact?
5: Ja, ze zijn er wel. Heel slecht onderhouden. Dus wat er is gebeurd...
1: Zie je, mensen, zoiets moest blijven gewoon.
5: Het moest gewoon blijven. En als je een goede beheersovereenkomst had, waren de velden in staat zichzelf te onderhouden. Dan had je die overheid niet meer nodig om dat te doen. Maar die dingen zijn gegeven aan mensen. Ze werden verhuurd. De huurgelden werden niet geïnvesteerd in onderhoud van velden. We weten niet waar die gelden zijn. We zijn nog een heleboel rommel aan het opruimen. Sorry, ik kon niet op een ander woord komen.
1: Zo, gaan we die constructie weer proberen om nieuw leven in te blazen en nieuwe velden op te zetten samen weer?
5: Ja, dus we gaan beginnen met rehabilitatie. Dit project heet ook GRO. En rehabilitatie. Dus we beginnen sowieso met... Dus kijk, we kunnen niet wachten totdat we de dingen hebben gerehabiliteerd en dan met die jeugdactiviteiten. Dus we doen het tegelijk. We gaan onze activiteiten, onze jeugdcentra's opstarten en we beginnen met de rehabilitatie. Ik denk plein van 12 mei gaan we ook rehabiliteren. Dus is een heel plan dat we hebben.
1: Maar wat moet er echt gebeuren bij plein van 12 mei? Ik dacht dat het Milton... Dat ja, alles aan boem dat zien.
4: Nou, kijk, apprecie boem, apprecie draai. Kinderen gaan er naartoe.
1: Elke dag,
4: elke dag is het druk, maar de plek eigenlijk is niet veilig als je alleen maar naar het veld kijkt. Te je play, je skop een bala, hier veld te open. Dadelijk wat je bos in dooi, of hij brok je voet toe. Of weet je dus, over dat soort dingen heeft de minister dat de velden er nog steeds staan. Bijvoorbeeld simpelweg, Regua Flora, de Luku A kunstgras, zoals voor Albi Flow bijvoorbeeld. Ontkruid daar loopt toe, een veld oppo, grasie, ik gro bijna grasie, ik gro tapa heerveld. Dus we hebben landelijke scan gedaan, van Nikerif naar Coroni, Paramaribo, Brokopondo, overal is ons team zo'n beetje geweest om te gaan kijken in welke status de velden zijn. Mm. En eigenlijk volgens mij, we hebben maar niet eens wamboen veld, na mindri. Dus wij hebben gezegd, we gaan opnieuw starten, want het is nodig. Als je in de buurt gaat, zie je de pchinge tek toestong, je play tap strati, je play voetbal tap strati. Of de kinderen kiezen ervoor om thuis te zitten, om de hele dag met hun mobiel bezig te zijn. En dat willen we niet. Zo vorm je geen kinderen. Kinderen willen spelen, kinderen willen sporten. Kinderen, mijn speeltuin moest dit. Dus alles is aan dat bedekbaar. Ja. Dus eigenlijk kan we wel zouden gaan vinden opnieuw in, uit. Die dingen waren er al. Alleen iemand, is dat nog onderhoud.
1: Iemand zegt, die van Vleet is nog in goede staat.
4: Ja, die van Vleet is goed. Laatst met mijn zoontje go play voetbal. En die van Vleet is wel goed.
1: Er is ook eentje in goede staat. Ik denk, je weet waar de kleine straat is. Tabakasie erop, hè?
4: Kleine straat.
1: Kleine straat, Amerikaanse ambassade in de omgeving. In een boren, jongen, wilt in een boren.
4: Kleine straat is het.
1: Zeg je, we gaan minister in een boren, jongen,
4: is dat best maar. Heeft u het over die ene daar? Wacht, die vaststraat, en dan vergeet die man.
1: Kleine straatomgeving daar, ja, er moet eentje daar zijn. Heb ik zelf gezien.
4: Ik was laatst daar ergens voordat je dingen kreeg. Is het de Tourtonnelaan? Ik weet niet als u het over die heeft. Ik weet het niet, ergens daar op Noord. Maar dat schreef ook de Nobuman.
1: Ja.
4: Dus ik weet het niet, dus we moeten gewoon opnieuw beginnen.
1: Oké, hoe gaan jullie die kinderen bereiken? Hoe ziet die voorbereiding eruit, minister?
5: Dus we werken met bestaande organisaties. Kijk, je gaat het niet alleen kunnen doen. De organisaties kennen hun buurten, ze kennen de uitdagingen. Elke buurt heeft andere uitdagingen, andere problemen. Dus die worden betrokken. En we hebben dus nu ook in de planning OD dat we een training gaan starten. Dat is 23 mei beginnen we. Waar we dus een training gaan geven aan 90 mensen die bezig gaan zijn met onze jongeren. Daarvan zijn 10 ook ons personeelsleden. En het is een project dat wordt gefinancierd door UNICEF. Want als je met kinderen bezig bent, moet je wel een bepaalde achtergrond hebben. En... het heeft ook een landelijk karakter, toch?
1: Dus ja, wat gaan ze die kinderen bijbrengen?
4: Okay. Het is de bedoeling dat de mensen getraind gaan worden in dus social skills. Elkaar in gross skills, want dat programma voert naar gro. Dus de pchingok is gross skills. Dus die begeleiders zullen weer getraind worden om de jongeren te trainen in die gross skills. Dan praten we over zaken als mental health, grenzen stellen... omgang met groepsdruk, keuzes leren maken, dimptjimus leren hoe ze samen kunnen werken. Maar ook zaken als vaderlandsliefde. Dus het zijn alle skills die jongeren nodig hebben om zich staande te kunnen houden. Maar ook om productieve burgers te worden.
1: Ja. Wat zijn de hoogtepunten van het project? De echte highlights?
5: Van Gro. Dus we hebben, ja, we hebben pas 5 mei gelaunched. Maar kijk, op Sophia's Lust bijvoorbeeld. Ik sprak net met de OD. Je ziet dat die kinderen... Het is zo een lust voor ze om daar te zijn. Volgens mij zijn we nog niet open. En je hebt alle rij daar van kinderen. Mm. Dus die behoefte is zo groot. Zeker Sophia's Lust. We hebben zoveel scholen daar in de buurt. Dus kijk, er zijn kinderen waarvan ouders... soms tot heel laat op school aan het werk zijn. Maar dan hebben ze een veilige plek waar ze weten dat hun kinderen daar zijn. Ze doen aan huiswerkbegeleiding, aan sport en spel. Dus tot nu toe is dat het. En bij het vorige, bij Konawang, we hebben gezien wat voor voordelen het heeft opgeleverd. We hebben heel veel talenten kunnen ontdekken uit de jongeren die kwamen participeren aan de Konawang projecten. Mm. En die hebben we dus verder ontwikkeld. En die kinderen zijn... een heleboel zijn terechtgekomen... aan de hand van hun kwaliteiten en talenten wat ze hadden.
1: Maar je hebt wel een limit, neem ik aan, toch?
5: Per vakantie.
1: Hoeveel kinderen kunnen jullie opvangen?
4: Ja, we hebben een target gesteld. Mm. Dus dat we minimaal 80 kinderen willen accommoderen... en maximaal 150. Nou, als aan verander. Bij de lounge alleen hadden we al meer dan 200 plus kinderen op locatie. En we hebben gezegd, we moeten dan gaan kijken of naar morobegeleiders voor Potdapi. Want het project is eigenlijk geschreven dat we per locatie 6 begeleiders hebben. Mm. Maar a animo de a angri de zodanig dat we volgens mij, dus met Bigeluku minister en ACI, dat we waarschijnlijk met die 6 begeleiders het niet gaan kunnen draaien. We gaan meer mensen moeten zetten. Maar deze week gebruiken we meer om op te starten. Verwarm die op. Uiteindelijk dus. We zullen dan uiteindelijk moeten kijken. Want we kunnen geen enkele kind achterlaten. Zoals de minister het al in elke interview zegt. Van noam China mag tanabaka. We gaan alle kinderen moeten accommoderen. En er zijn heel wat kinderen daar. Ik was daar tegen 4 uur tot 5 uur. En die meek weer 5 uur. Toch misschien wat toepchinge kan gaan scoren. Tas ete poes contact dewang. Die we participeren in dat programma ook toe. Dus we kunnen max minimaal 80 kinderen accommoderen. Maximaal 150. Maar als er meer komen, dan ja, een man doet er een fasie wat verantwoordelijkheid en weet ik hoe verantwoord toe.
1: Ja, laat me een paar reacties lezen. Die reacties van meneer Van der Sand komen er straks aan. Iemand zegt hier, minister en meneer Milton, Bronsplein en Wiekontring. Mm-hmm. NDP heeft ze tot stichtingen gemaakt. En nu nog steeds dezelfde voorzitters die eigenaars spelen. Maar niks doen met deze sportcomplexen.
5: Dus ik ga u zeggen, dit zijn dingen die echt tijdvredend zijn. Hè? Dus kijk, onlangs ook bij Sophia's Lust hadden... Dus die dingen zijn uitgegeven met beheersdaden aan mensen. Maar het lijkt alsof de mensen die moeten beheren... niet snappen waarvoor zo'n centra is. Het is niet jouw privé. Je moet het gebruiken dus, waarvoor het is.
1: Dus dat was mijn kritiek, wat ik u zei eerder voordat we begonnen. Wat gebeurt er met sozes?
5: Dus
1: met is de app ja van, maar wat gebeurt er? Kunt u ons dat uitleggen? Ja, geef ons een primeur vandaag.
5: Ik ga het u uitleggen. Als ik wist, had ik dat contract ook meegenomen. Er is vlak voor de verkiezing een contract getekend met de meneer die daar zijn eigen zaak heeft op de berm bij Sozen.
1: Black Boy.
5: En het gaat erom dat hij zou moeten beheren en onderhouden. Wat niet kan. Kijk naar Sozes, hoe groot het is. Hoe kan één persoon dat beheren en onderhouden? Dus er is een contract met hem. En we hebben getracht om met hem te praten van... Kijk, het is ons hoofdgebouw behoort daar te komen. Dus we willen beginnen met de werkzaamheden. Het wordt gebruikt voor privédoeleinden, dat gebouw, dat hoofdgebouw. Dus het zijn allemaal dingen die ook in de pers zijn gekomen hoor. Maar ja, na praten en praten is het... De meneer blijft erbij, hij heeft een contract. Dus dan gaan we ook daar naar de groene tafel. Want zo kan het niet doorgaan zoals het nu daar aan toe gaat.
1: En het contract duurt tot?
5: Is voor 5 jaren. Dus het is in 2025. Ik dacht maart of februari. Hoor. Het was iets voor de verkiezing, maar voor 5 jaren.
1: Oh, dus voorlopig kunnen jullie daar niks doen?
5: Dus we hebben het wel geprobeerd, maar dan heb je weer van die dingen van stroom wordt afgesloten of wanneer de mensen bezig zijn. Mm-hmm. En dat van die vervelende dingen, weet je? Dus dan,
1: de poort en de...
5: Ja, ja.
1: Dus hij staat sterk.
5: Dus het contract is... als hij heeft niet gedaan wat hij behoort te doen, conform het onderhouden en beheren. Dat doet hij niet.
1: Moet je dan 5 jaar wachten dan?
5: Nee, dus daarom. Wij hebben hem gezegd, wij kunnen zo niet verder. Dus het zou makkelijker voor ons zijn als hij zegt, oké, ik kan het niet. Dus ik geef het terug. Maar ja, hij vindt. Dus dat zeg ik, het is gewoon tijdvreten. Want nu moet je echt gaan wachten op een datum. En dan...
1: Dat is wel jammer, want... Ik kreeg vaak berichten van mensen die willen voetballen, vooral de veteranen, die mannen spelen bal.
5: Ja. En ik kreeg ook die brieven toch, waar hij de mensen zegt, de mensen moeten betalen. En de mensen zeggen, we vinden het niet erg, we willen wel betalen, maar wat gebeurt met dat geld? Mm. Ik weet het ook niet.
1: Staat dat in het contract?
5: In het contract staat dat hij geen handelingen mag plegen zonder dat het ministerie daarvan op de hoogte is. Maar die meneer doet zijn eigen ding.
1: Ja. Het is wel vervelend zo. Dan.
5: Het is heel erg vervelend. Lastig. Ja.
4: En uiteindelijk, de soort Sandizi, ik kom uiteindelijk aan jeugd ten nadele. Want het gaat niet om ons. Het gaat niet om mij, het gaat niet om de minister, het gaat niet om u als meneer Limbo. Maar Sanego om mijn jeugd.
1: Maar misschien
4: we hebben nadelen aan jeugd.
1: Maar wat ik niet begrijp, ik ben niet zo een ster rechtszaak en weet ik veel hoe die dingen lopen. Maar kan je geen spoedzitting? Weer een kort geding nog?
5: Kort geding, ja. Dus,
1: moet je dan zo lang 5 jaar wachten?
5: Dus er spelen 2 dingen daar bij Sozes. Hij heeft 1. Hij is op de berm. Daar heeft hij... Hij beweert dat hij toestemming voor heeft. Dus er zijn 2. En daar gaat openbare werken, denk ik, over. En het tweede is dat hij...
1: Nee, maar in dit land zijn er ook heel wat andere mensen op de berm, hoor. Als u hem gaat aanpakken, dan moet u ook een aantal mensen aanpakken. Die op bermen en... En business doen.
5: Ja, maar deze meneer is op de berm, maar hij breidt steeds uit. En nu is hij helemaal bijna in ons hoofdgebouw. Dus volgens mij is een winkel bijna in het hoofdgebouw van ons, waar ons hoofdgebouw behoort te komen.
1: Maar er staat nog een schutting ertussen.
5: Hij heeft het kapot.
4: Het is kapot gemaakt.
5: Het is kapot geslagen.
1: Oh.
5: Het is misschien goed dat u
4: ook achterin, achter terrein, minister het takje vindt diplomatisch. Mm. Maar mina ode, mi denk, mi mag gopje morgen grovo. Dus er is eigenlijk gebouwd aan de achterkant. En als aan bouw kom je daar heer gebouw. Dan zijn trouwens heer dancing en alles. Dagu hokpo dappe. Het kan niet toch? Dat kan niet. Het kan niet. Het is niet goed. We kunnen het niet goedkeuren. En kijk, even principe onderhoud. Die kinderen konden spelen en dan konden we zeggen oké. Okay. Maar momenteel, even go look sources. Ik ben vaker daar, want mijn zoontje blijft voetbal drapen. En wat ik zie, eigenlijk tenminste doen dat je daarmee lachen. Want nou een kick gimme ook toe. Wanneer men een stukje heeft gemaakt, bijvoorbeeld voorin. Want nou volgens mij one of two man om mijn onderhoud was niet. Dan te de man mij fessie, fos de man door de tabaka zee. Dan uno de allinge kong. Dan fessie grok, maar dus... De plek kan niet onderhouden worden. Appressie, lange onkruid. De ptina man play, is de messie. Een voetbalteam play, a grazie doro bijna ten na de man enkel. Maar de man man, tak de man kon play, want ze moeten trainen. Ze willen sporten, dus de man train in a hei grazie. Zij doro ten na de man enkel, de man kindi. Tedemes kopa bala bala goteen wan busi, da je si de ptiningere goeie na busi. Dus eigenlijk de man tapsoos is gewoon helemaal en niemand moet meer daar sporten.
1: Maar
4: dat moet eigenlijk daar gebeuren.
1: Wil je me zeggen dat je niet middels dialoog dit ding kan oplossen?
5: Ik heb het geprobeerd.
1: Laat hem komen.
5: Ik heb het geprobeerd, maar ik ben zelf naar
1: hebben jullie hem correct benaderd of zo? Je weet, sommige mensen hebben, ik weet niet, zeg maar een gebruikshouwezing. Je moet toch ook weten van deze man moet ik zo benaderen of is dat zo gebeurd?
5: Ik heb het van mijn kant geprobeerd. Ik ben naar daar gegaan. Ik ben naar de plek gegaan. En eerlijk, mijn hart bloedde toen ik dat zag. Het kunstgrasveld dat we daar hadden opgezet is gewoon zielig als je ziet wat er daarmee is gebeurd. En dan vind ik niet dat je... Dus je, elke keer vraag je mij om je te helpen om te onderhouden. Dat wat, jij hebt dat contract. Jij moet het doen. En als ik je zeg, kijk, je kan het niet geven terug aan mij. En dan ga ik het doen. Nee, no one, dat wil je niet.
1: Het is echt jammer. Het
5: is jammer.
1: Laat me doorlezen. Goedemiddag, we hebben op Waterland, para, helemaal geen veld voor de kinderen. Er is wel een speeltuin, maar die is overwoekerd met hoogwiet. Ik lees hoor, jullie mogen inkomen als ja. Het nodig is. Het lijkt geen soeses, maar boeroei. Weet je, laat maar eigenlijk zo moeten huilen.
4: Ja,
5: ja.
1: Boeroei. Dat moet je heel goed man.
4: Tego gewoon weer wat later. Le boesnek in een beetje.
1: Misschien wilde de directeur en de minister niet zeggen wie wat er was, hij vindt zelf plaats onder de kankantrieboom.
4: Dat minister heb je als mij het schrijving.
1: Ja. Lemlaat. Oké, dit is voor die. Wat gebeurt er met Willebord Aswijk Sportcentrum, zie je? Deze man had dat al gestuurd. Is men er wel van op de hoogte dat het kunstgrasveld op Soos is eigenlijk een geschenk van KNVB aan het korps politie is? En laat mevrouw Kopal aangeven wie het contract met Black Boy heeft gesloten.
5: De gewezen directeur van sport.
1: Ja. Ja, er is brief. Bij wie kontering is Roe Waarde van de NPS? De voorzitter en hij fokt de zaak ook op. Zo. Wie kontering? Ik schaam me diep. Oké, die dingen van meneer Van der Zand lees ik zo. Bronsplein en wie kontering? Oh ja, dat van NDP heeft stichtingen gemaakt. Jeugdbeleid, jammer nu, holistische benadering 1. Geen velden aan geven aan organisaties die gerund worden als familiebedrijven. Voorbeeld Albufo. Willen jullie reageren op een paar van deze dingen?
5: Dus ik wil wel een algemene opmerking hoor. We moeten ook even naar onszelf kijken wat ons gedrag is als het gaat om onderhoud. Want ik bedoel, die velden hebben zoveel geld gekost. Die faciliteiten. En dan zie je mensen zo vernielzuchtig ermee omgaan. Dus wat dat betreft, dan is het echt gewoon... Als Surinamers moeten we echt gewoon op ons gedrag gaan letten. En dat voorbeeld dat we geven aan die jongeren. Dus we verwachten wel van die jongeren dat ze netjes en correct zijn. Maar laten we even als ouderen even zelfreflectie doen. En kijken wat het voorbeeld is wat we geven aan ze. Want onderhoud is echt... is jammer wat we nu weer moeten gaan rehabiliteren. Terwijl als we een beetje netjes en zuinig waren omgegaan met die dingen, dan hadden we dat geld voor andere dingen kunnen gebruiken. En dan hadden we meer velden kunnen plaatsen in andere districten, toch? Ik hoorde Waterland of ja. Para. Ja.
4: Klopt. Op aanvulling op wat de minister zegt. Dus eigenlijk zouden we nu in de fase moeten zijn, PW Bree uit.
5: Yes.
4: Waar we nu naar Waterland konden gaan en al die andere plaatsen. Maar nu ziet u dat we eigenlijk weer bij nul moeten beginnen. Dus daar bijna dat je denkt dat dat OTW door Waterland, OTJ door. Dus, zoals de minister het zegt, we hebben let op tapoe gedrag als volwassenen. Maar ook de jongeren zullen we gaan moeten vormen dat dat ding van hun is en dat ze er netjes mee moeten omgaan. Want als dat niet brokken inschreef, dan is mijn brokken. Die dingen stonden daar. En je ziet dat gaat ze haar prietieling, hij brokken, dat hij nak brokken, lampen nak panja. Mij gwanga batterij. En een ghost is gwanga desani. Na ulibis mij doen. En daarvoor staat het groepprogramma. Dat we de jongeren willen gaan vormen. De ouders willen ondersteunen. De buurtorganisaties willen gaan versterken. En uiteindelijk kan maar een spin-off effect. Dat eigenlijk
6: wang grom mindset kon a totale samenleving tak u kan kis vaderlandsliefde baka lobigi u bierti lobigi u omgeving.
1: Ja, wat is de rol van de school binnen dit project?
5: De leerkrachten zijn sowieso betrokken geweest bij het opstellen van ons curriculum. Want ook hier hebben we een curriculum. We geven dus, zoals de OD net aangaf, basic life skills, persoonlijke hygiëne. Hoe moet je omgaan met je emoties? Hoe ga je om met andere probleemoplossend zijn? We hebben creatieve expressie. We hebben huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding. Dus de leerkrachten hebben een hele belangrijke rol in dit programma te vervullen. Ook de ouders worden betrokken. Want je kan die kinderen leren hoe ze ermee moeten omgaan. Maar ook die ouders moeten betrokken worden. Want wanneer je terug bent in je thuissituatie, moet je dan ook diezelfde dingen meekrijgen. Dus vandaar dat ze ook worden meegenomen.
1: Is het waterdicht? Geen corruptie ingang?
5: Zo, we hebben...
1: In deze tijd moet je voorzichtig zijn.
5: Je moet voorzichtig zijn, ja. Want corruptie is iets wat dit land helemaal kapot slaat. Dus er is genoeg geld hoor om de dingen te doen. Maar dat geld gaat gewoon, wordt gewoon weggesluisterd. Het zijn echt de woorden van de president. Want als je weer hoort, er is hier gestolen. Dan denk je van mij, god, daarmee had ik toch nog een centra kunnen opzetten in een ander district.
1: Welke kleppen hebben jullie ingebouwd bij dit project?
5: De uitgavenposten, dus de mensen, de begeleiders, die hebben een vergoeding. En dat gaat allemaal via de financiële afdeling van ons. En voor de rest zijn er niet echt zaken waar er echt financiële dingen aan de orde komen.
1: Jullie hebben geen poesen bij jullie, toch?
6: Nee, ik denk van niet. Kijk, de minister praat, minister sap voor één, mi sap voor mij. Maar je weet, je werkt met mensen. Maar als leidinggevende zullen wij ervoor zorgen dat je nou een poespoesie of zang of poespoesie bent of zang dat ik mag drinken meer. Begrijp u? En binnen dit project, zoals de minister het aangeeft, is er ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk men in aanraking komt met geld. En dus alles wordt zo'n beetje gedaan. Ik doe hier ook ammonia stort gaat op je rekening. Dus dat zijn de dingen die we zo'n beetje hebben gezet in het programma. Zodat men niet met geld gaat lopen dat je jere taki milibamon niet op kantoor.
5: Het is ingebroken.
6: Of het is ingebroken. Ja. Oftewel, men rijdt weer onderweg. Want maar rijdt nacht mee, kooi mee wagi. Weet je, dus ja, we zijn ervan verzekerd, toch wel 80% tot 100% dat het goed zal lopen in het project.
1: Kan er een kunstgrasveld op Kasaba Olo komen bij Daisy Samson Sportcomplex?
6: Daisy Samson,
1: dat hebben vraagt dat iemand hier aan.
5: We moeten eerst gaan kijken en ik wil niet hier gelijk ja of nee zeggen, maar er zijn toch wel wat voorwaarden waaraan het terrein moet voldoen. Dus als we dat hebben gecheckt, dan kunnen we
1: bevestigen. Ik ben misschien een zeur, maar ik denk van, zo ze zit me dwars.
5: Niet
1: ik blijf basket drappen.
5: Ja.
1: Ik weet niet hoor. Ik vind niet. Kijk, Black Boy is een oké guy hoor. Ik kan een biertje met hem drinken. Maar ik vind dat dat ding opgelost moet worden dan.
5: Ja, het is het algemeen belang zou je in deze moeten overwegen.
1: Dat bedoel ik.
5: Ja.
1: Iemand dus, zegt maar, het contract kan opengebroken worden, toch?
5: Ja, daarmee zijn we bezig. Maar sommige dingen kan je niet in eigen handen nemen. Je moet de procedures volgen. Ja. En daarmee zijn we bezig.
1: Hoe lang?
5: De advocaat is bezig. Het zal niet lang meer duren. Het is een van de dingen waarmee ik meteen was begonnen toen ik heb overgenomen. Omdat ik ook vind dat wat er daar gebeurt gewoon kapitaalvernietiging is met het hoofdgebouw. Dus ik wilde dat. Dat is een van de dingen. Ik wil een van mijn prioriteiten. Ik wil het afmaken. Maar met deze hele situatie kan daar ook niet echt gewerkt worden. Dus het heeft mij volledige aandacht.
1: En dat gebouw daar in de Lange Tabiki-straat. Oh. Nee, dat is Samson. Nee, toch?
6: Nee, niet.
1: Je weet toch lang dat Tabiki-straat is daarmee gaan?
6: Ja.
1: Daar is een sporthal, of?
5: Abdulrahman, Abdulrahman sporthal daar, ja toch?
7: Er is een... alle partijen maken gebruik van tijdens de verkiezingen. Lange Tabi-straat.
5: Ja.
7: Is er een...
6: er is een sporthal daar, ja.
7: Ja. Het wordt niet meer gebruikt, no?
5: Ik heb begrepen dat er ook wat issues daar zijn, maar dat waren kleine zaken. Maar het technisch team is al bezig, hoor, met... hoe noem je het, werkzaamheden om te rehabiliteren.
7: Ja, ja. Jullie denken er niet aan, hè, om een soort baan op te zetten waar mensen echt kunnen gaan, zoals à la Ruda-baan bijvoorbeeld.
5: Een atletiekbaan?
7: Een atletiekbaan, juist.
5: Ja.
7: Dan zou je daarachter kul niet moeten moderniseren.
5: Dus met betrekking tot de atletiekbaan hadden we ook al... dus het gaat om twee dingen. Een atletiekbaan en een Olympisch bad. Dat we nog moeten hebben. En daarover atletiekbaan. We zijn nu in een fase waar we... We hebben ook met de atletiekbond gesproken. En zij zijn al bezig met iets. Maar er was nog iets waar de overheid moest inkomen over een samenwerking... Dus ik heb dat dossier niet echt...
7: Maar moet je toch para zijn, hoor? Ik bedoel, hier in de Ongelingen, ja. Dus bedoel, helemaal naar para voor Anika.
5: Nee. Het is...
7: Dus Masakosmi.
5: Ja. De mensen van para, Anika, ja. Nee, maar we zijn... de directeur sportzaken is al bezig met onze atletiekbaan.
7: Ja. Want Ruda-baan is goed, hoor. Maken ze er nog gebruik van? Want de beheerder is helaas overleden, is meneer Oostwijk.
5: Ik zie wel kinderen als ik zo langs rij daar gebruik van maken. En het veld ook daar.
7: Middag Sozes moet gewoon onder dit ministerie vallen, klaarpunt uit. Oké, er staat nog een ander ding daar, maar het is zo netjes om het te lezen. Want de minister zit hier. Ik had ook een... Een rekening, oké, bij DSB. DSB, die mensen, dat is mijn flamoujara. Abo Brunswijk is schuldig. En Black... die is een goeie, hè. Blackboy, dat was ik naam tapoeara. Ja, maar dat ja, dat ging. Blackboy, een horptype moet... Maar jullie beiden zijn jong, jullie weten niet waar het was. De minister was ook nog niet geboren, dus je kent waar het niet.
6: Nee.
7: Nee, toch?
5: Ik heb die naam wel, ja.
7: Ja, gehoord.
6: Ik heb het wel gehoord, maar...
7: Niet. Jullie waren nog baby. Nee, maar als je horp had, dan was je probleem opgelost bij Black Boy. 10 minuten. Iemand zegt hier... Sportveld... Van Pontbuiten, komt u even kijken wat daar gebeurt. Mijn zoontje speelde ook voetbal op bij Sozes. Ik heb hem maar weggehaald vandaar, hoor, want als wij hem brachten, bleven we ook zitten om te kijken hoe er getraind werd. Wel, dat gras tot bijna je knie. En wat er allemaal daar in het gras was, was niet mooi. Een bokser, gebruikte toiletpapier en zelfs gebruikte condoom. Een grote rioolput wat open staat met elke geval van dien. Ik heb mijn zoontje meteen weggehaald vandaar, want dit kan niet, zegt de mevrouw. We moeten verder waken dat het verder achteruit gaat. Ja toch, mensen?
5: Ja.
7: Ja, ik zie geen andere. Het Daisy Samson sportveld werd gisteren gemaaid. Voor het eerst zag ik het complete veld. Er is een beheersraad en die doet het goed. Je ziet steeds verbeteringen. Maar waar staat het precies? Dat wil ik weten. Ik ben zo vaak in Casabaolo. Waar van Casabaolo?
6: Ik ben nog niet geweest. Maar ik weet niet precies waar het staat, maar ik heb wel ervan gehoord.
7: Ja.
6: Het valt meer onder, zijn meer de heren van het technische gedeelte, SAAR. Die eigenlijk, ze zijn er al naartoe geweest.
5: Sportaccommodaties beheren, onderhouden.
7: ja, zie je, deze persoon begrijpt me verkeerd. Waarom niet op para? Ja, man. Eigenlijk had ik het, heb ik het verkeerd gezegd. Overal moet zo een... Daarom moet zo'n atletiek baan ook niet zo geweldig. Het hoeft niet geweldig te zijn. Maar Amchisani, zoals bij BVS. Amchisani, zoals bij BVSS. Waar mensen even kunnen...
5: Bedoelt, dat bedoel ik. Ja, nee, maar wij hebben
7: uitgebreid het... ding met tribune en al.

0: gelaten. Toen vertelde hij dat hij bij het ministerie van het kastje naar de muur werd gestuurd. En dat de minister nog de directeur hem wilde ontvangen. Dat is waar, is in ons archief. Op een gegeven moment belde Brunswijk naar de studio en zei: Nami Potaman Lappe, is het zogenaamde contract voor onze regels van de overheid tot stand gekomen? Laat mij eerst daarnaar kijken, het hoeft allemaal niet zo lang te duren. Het komt ervan als wetten en regels door mensen die leiding moeten geven in een land worden vertrapt. Ja, ik ken die uitzending nog, dus een paar jaar terug. Het complex staat Hoek Evitastraat en Anwar Sadatstraat. Een van de grootste sportcomplexen van Suriname. Genoeg parkeerruimte enzovoorts. Komen jullie even langs? Nou, ik reed vandaag nog in de Evitastraat. Ik heb geen complex gezien. Sportzaken heeft toch honderden sportleiders in dienst. Ook AK-stadion, wielrennen staat er tientallen jaren zonder gebruik te worden. Hebben jullie honderden sportleiders ineens?
1: We hebben wel een aantal sportleiders. En ik weet nog, toen we de multipurpose kunstgrasvelden opleverden, hadden ze allemaal ook een training gevolgd van KNVB in samenwerking met KNVB. En omdat ze dan bezig zouden zijn met die kinderen op het veld, dus dan hadden ze ook meteen een training gevolgd. Maar toen ik dus weer ben aangetreden als minister, hebben we wel gemerkt dat die behoefte groot is, dat ze weer een refreshment training krijgen. Volgens mij hebben ze in die afgelopen 5 jaren helemaal niks gehad aan trainingen. Dus dat is ook een van onze zaken waarmee we bezig zijn. Capaciteitsversterking.
0: Oké, dankjewel minister. Ik was iets van de minister, moet niks beloven. Het is een... dat heb ik al gelezen. Mijn kind... kan je de minister vragen hoe het staat met de financiële ondersteuning voor sporters die het land uitdragen? Straks gaan zwemmers deelnemen aan de Goodwill Speel op Trinidad. Ik heb als alleenstaande moeder het geld niet om mijn kind weg te sturen. Mijn kind gaat niet op persoonlijke titel. Mijn kind gaat Suriname uitdragen. En dan moet ik voor alle kosten opdraaien.
1: Ja, ik ben blij dat de persoon deze vraag stelt. Omdat ik heb gemerkt... Ik word platgeslagen door donatieverzoeken. En ik, op de begroting heb ik dus 2 programma's. Ik kan sportorganisaties een subsidie geven. Of ik kan topsporters een subsidie geven. Dat is bij sport. Bij jeugd kan ik jeugdorganisaties een subsidie geven. Wanneer ik een topsporter, een donatiebrief krijg van een topsporter, koppel ik altijd terug met het SOC, Surinaams Olympisch Comité. Want ook via Surinaams Olympisch Comité kan je in aanmerking komen voor een financiële bijdrage als je topsporter bent. Dus dan koppel ik terug. En ook natuurlijk met de bond. Bij de subsidie die ik geef aan de bonden, is het zo dat je wel een jaarprogramma moet indienen. Want Limbo, ik heb een aantal sportbonden. En je kan niet 1 voor 12 wanneer je een activiteit hebt naar mij komen en zeggen je hebt geld nodig, want je moet weggaan. Ik wil alle bonden helpen. Dus ik wil wel van tevoren weten, wat is je begroting, wat is je jaarplanning. Zodat ik weet, de atletiekbond ga ik 10.000 geven. Omdat ze misschien, kijk, Dambond bijvoorbeeld moest dit jaar hosten. Dan moet je ze wat meer geven. Dus die planning moet ik wel vooraf maken. Maar het lijkt alsof mensen niet begrijpen. Ze willen gewoon 1 voor 12. Over een maandje moet je vertrekken en dan wil je mij nu komen. Ik moet ook mijn voorbereiding regelen, toch? Dus dat blijven we de mensen aangeven. En wat gebeurt er? Wanneer je de mensen een subsidie hebt gegeven, heb je een verantwoordingsplicht. Dus daar moeten we weer achter die mensen aan zitten. Dus dat zijn de zaken die het een beetje ingewikkeld maken bij subsidies.

0: Goed, ik wil u nog in de gelegenheid stellen om wat meer te vertellen. Maak van de gelegenheid gebruik om over het project te praten. Wat we nog moeten weten. Wat jullie nog gaan doen om het nog interessanter te maken. De deur is staat altijd open voor dit soort dingen. Want het heeft met kinderen te maken. Met het feit dat ze dus... Hoe zeggen ze? Ledigheid is des duivels orkussens. Dus als er activiteiten zijn en projecten om ze bezig te houden, dan ondersteunen wij.
1: Ja, ik wil toch nog daarop reageren. Kijk, de agenda van de president als het gaat om jeugdontwikkeling is duidelijk. Ten eerste, ze heeft ervoor gezorgd dat het weer op die nationale agenda staat. We zijn een ministerie. Ze heeft duidelijk gezegd dat we de drop-outs moeten trainen. De drop-outs moeten of terug naar de school manken, of ze moeten een eigen onderneming starten, of ze moeten gaan werken. En als u de ontwikkelingen heeft gevolgd, we hebben onlangs heeft ze het programma voor dat van Marcusa Outgrow. Daar kunnen jongeren ook in de gelegenheid gesteld worden om trainingen te volgen. Want we moeten die economie een beetje gaan diversificeren. We moeten die jongeren ook gaan interesseren om te gaan doen aan landbouw. Dus wat centraal staat is dat we meer gaan investeren in menselijk kapitaal. Ze heeft ook de launch gehad van de presidentiële werkgroep van armoedebestrijding naar welzijn door zelfredzaamheid. Dus daar moeten we de behoeften identificeren van die arbeidsmarkt. En dan moeten wij als ministerie inspelen daarop met gerichte trainingen. En het zijn duidelijke dingen. Ze heeft duidelijk aangehaald. Ze heeft ook gezeten met de bouwvakkers, toch? Wat is die behoefte? En hoe kunnen wij als ministerie daarop inspelen met die drop-outs bijvoorbeeld? Straattegels, operators. Je weet zelf, Limbo, wanneer je een lamp of water, hoe noem je dat? Je kraan kapot is. En hoe lang je moet wachten totdat iemand het kan. Terwijl je die jongeren kan interesseren om dit soort opleidingen te volgen. Het zijn goed betaalde opleidingen, operators bijvoorbeeld. Dus daarop moeten we inspelen. Ze heeft een duidelijke visie daarover. Dus dan gaan wij ook op kort termijn beginnen met trainingen, waar we die drop-outs gaan trainen. Kleine groepen, landelijk. En ook de mensen die een eigen onderneming hebben. Hoe ze moeten omgaan. En niet alleen trainen en daarna loslaten, maar we gaan ze doorbegeleiden en coachen. Want daar gaat het meestal mis. En ja, waar we ook slecht in zijn, is statistieken bijhouden, hoor. Want bijvoorbeeld, ja, als ik nu vraag hoeveel drop-outs zijn er, dan weet ik niet echt waar ik terecht moet zijn. Want de scholen, ja, het wordt gewoon niet bijgehouden. Dus daaraan moeten we ook gaan werken. Bij de vakantiecentra bijvoorbeeld, ik heb de OD ook gezegd, ik wil precies weten hoeveel kinderen komen er. Wat is de resultaten van die kinderen nu, sinds ze een vakantiecentra bezoeken? Hun schoolprestaties. Wat nu doen ze aan sport en spel. Ze krijgen huiswerkbegeleiding. Dus ze moeten ook beter presteren. Al die dingen moeten we bijhouden, zodat we ons beleid daarop kunnen richten. Dus daarmee zijn we nu bezig.
2: Ze krijgen ook voeding?
1: Nee. Ze zijn voor 2 uurtjes? Drie uurtjes.
3: Drie uurtjes
1: bezig.
3: Van 4 tot 7.
2: Gelukkig dat ze dat niet krijgen.
3: Nou,
2: voorkoming van allerlei uitspattingen weer.
3: Nou, we gaan het niet zo zeggen dat ze het niet krijgen. Maar het kan zo zijn dat ze in de toekomst wel, want de behoefte is aanwezig. De kinderen komen daar even op. Tjinde dat bij andere kering.
2: Dan, ja, nogmaals met de juiste kleppen.
3: Ja, ja, met de juiste kleppen dus. We zijn wel bezig om te kijken voor bigegide, want tjin stroop, want fruit.
1: Ja.
3: Want we willen wel dat de kinderen gezond opgroeien. En want het primeur in het project is dat er een speciale locatie komt. De minister heeft dat nog niet aangegeven, maar er komt een speciale locatie voor de jongeren met een speciale behoefte.
1: Speciale hulpvraag.
3: Ja. Zij krijgen ook een speciale plek. Er komt een speciale centra voor hun. dat ze zichzelf ook kunnen ontwikkelen en kunnen groeien richting ontwikkeling.
2: Mevrouw Rahman heeft het een paar keer gestuurd over het plein van 12 mei.
0: Mevrouw Rahman heeft een paar keer gestuurd. Ze zegt, plein van 12 mei is mijn geboortebuurt. Er is een buurman die de velden onderhoudt. Maar op de andere hoek van het plein is er een woonhuis. Daarvan hebben ze een café gemaakt. Alcohol, drugs, allemaal wordt daar verkocht. Niet goed voor de jeugd. Laat de minister het meenemen. Dit kan zelf nagevraagd worden door de buren die daar veel geweld... ik kom van de buurt. Ik ken die tent. Ik zit op de hoek.
1: Ja, ik ben zelf ook van de buurt, dus ik weet waarover ze het heeft.
0: Je bent van Bleven daarmee?
1: Kwata.
0: Oh.
1: Ja. Kwata.
0: Maar plein van 12 mei, je bent er van de Sigastraat.
1: Ja, maar ik, Kwata begint bij de... Bij Roosie daar, toch? Daar, ben niet ver van daar.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, kijk, zo, want ja, die mevrouw zegt drugs en zo. Het is wel vaker druk, die hoek.
1: Die hoek is, ja, het is me opgevallen. Dus het is helemaal niet stimulerend voor de jeugd. Maar dan moeten we even gaan kijken, want ik heb geen idee wie en wat daar beheert.
0: Ja. Milton, waarom ondersteun je deze mevrouw, die minister?
3: Nou, als je zo'n beetje naar de minister heeft geluisterd, dan denk ik dat een visie dit duidelijk. En als jonge man, ervaring, weet je, kan ik een heel belangrijke bijdrage leveren om uiteindelijk een ministerie van jeugdontwikkeling naar grotere hoogte te brengen. Het zit eigenlijk aan ministerie Broko Broko Tagrong. Dus het is een mooie uitdaging voor de minister om dat ding van nul naar 100 zoveel te brengen. Mm. En daarbij hebben we een aantal mensen nodig. Weet je, Smasa Eroko, Sa Abdi Atitapa, juiste precies. En eigenlijk met Biggie Misser heeft het, maar ik ben ook een van de mensen met het hart op de juiste plek. Minister heeft dat hart en je hebt veel meer mensen nodig. Samen pot den skoru onder Aroko. Want het is geen eenvoudige taak. We praten over de kinderen, maar ook het personeel is zo'n beetje gedemotiveerd. Dan heb je toch wel enkele mensen die gemotiveerd zijn om dat ding te trekken. Want iedereen zit er maar van, takia, maar dat moet niet samen kiezen op pai. U heeft gesproken over de sportbegeleiders. De sportbegeleiders bijvoorbeeld Tramang bij rijtaxi. Want amana bij roko. Amana bij rijtaxi. Amana bij staat van onderneming. Dus het zijn allemaal dingen die we uiteindelijk weer moeten gaan aanwakkeren. Je moet met mensen gaan praten. En de minister zou het niet alleen kunnen doen. En dan heeft ze een aantal mensen nodig. We zijn hier met z'n tweeën. Maar het is een hele team. Van directeuren, onderdirecteuren, afdelingshoofden die dit werk uiteindelijk, die hebben gezegd van oké, we tekenen rokodisi, we tekenen tapuskoru en we gaan jeugdontwikkeling weer naar een, eigenlijk de plek geven die jeugdontwikkeling verdient.
1: Yes.
0: Ja. Iemand zegt graag een samenwerking met het ministerie van Onderwijs. Daar is een curriculum geschreven, speciaal voor organisaties en scholen om activiteiten te kunnen doen met kinderen buiten schooltijd. Dat zou goed zijn als het ministerie contact zou maken met degene die het curriculum heeft geschreven om er zo achter te komen. Wat de redenen zijn waarom het zo moeilijk gaat, maar ook wat te kunnen doen om het te kunnen bevorderen van buitenschoolsactiviteiten met de kinderen. De samenwerking met het ministerie van Onderwijs is van belang, omdat je ook zo de kinderen kunt volgen als het gaat om de vordering. Ik neem aan dat sowieso dat contact er is.
1: Dat contact is er. De mensen van onderwijs waren ook aanwezig. En we hebben ze nooit uitgesloten bij alle projecten. Trouwens, Je kan het niet zonder hun doen. Zij zijn de mensen die de jongeren tijdens schooluren bezighouden. En wij vangen dan buitenschooluren op.
3: Een van de dingen is bijvoorbeeld de kinderen die daar aanwezig waren. Hebben we eigenlijk kunnen selecteren via de scholen. Ja. Dus daar op Sofia's Lus. Dus we werken sowieso met de scholen. Er is een samenwerking. En kijk, op bepaalde plaatsen, weet u, de sportvelden, een boom, er is geen locatie. Dan gaan we ook een beroep doen op onderwijs om de scholen dus ter beschikking te stellen, zodat we in de middaguren kunnen werken. Dan wil ik een plek bijvoorbeeld noemen, bijvoorbeeld Deversbuiten. Deversbuiten heeft geen locatie, dus dan gaan we OS Deversbuiten gebruiken. En leerkrachten van daar in samen met andere begeleiders om die kinderen daar op te vangen. Dus dat is de samenwerking. Maar ook met sociale zaken willen we samenwerken. Met volksgezondheid, justitie. Met justitie. Dus Asano Trowa Heer, ja. Samenwerking. Voor begeleiding.
0: Iemand vraagt als jullie het Cedar of Stadion ook niet willen overnemen.
1: Ja, ik had die verzoeken ook al gehoord. Dus zijn allemaal mogelijkheden, want we komen faciliteiten tekort.
0: Limbo en Jamaica staan er in alle districten mini-atletiekbanen. Ze hebben elk jaar een atletiekscholencompetitie. Tijdens deze jaarlijkse district atletiekscholencompetitie is Usain Bolt ontdekt. Laat men daar lering trekken. De districten peulen uit van talenten. Ik zei dat ik moet stoppen, maar ik ga maar door hoor.
1: Ja, dat is heel belangrijk hoor. Scholencompetities onderling. Dat hebben we in het verleden ook gehad. Want dan zie je die talenten.
0: Ja. Ik vind dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken dichtgespijkerd kan worden. Er zijn nu voetbalplay-offs. Onze competitie met basketbal is er ook iets, een soort samenwerking afgelopen tijd. Ook onze hardlopers zijn weg geweest. Ik heb nooit enige promotie vanuit het ministerie gehoord. Zelfs niet als Nacho speelt.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Er is nog zoveel meer. Alles hier in Suriname gaat moeilijk, zegt Janice. Oké. Guys, nogmaals dank. En veel succes.
1: Dankjewel, Lim. Ik wil niet weggaan alvorens ik... zondag is moederdag. Ik ga gelijk gebruik maken van de gelegenheid... om alvast alle moeders een fijne dag toe te wensen. Moeders zijn is niet makkelijk. Kan heeft ze uitdagingen. Maar ik blijf zeggen, geef niet op. Met z'n allen komen we er wel.
0: Je bent ook moeder? Dag.
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Thank you. Succes.
1: Yes. Thank you.
0: Nou, dat was minister Lalini Gopal samen met directeur.
4: Onderdirecteur.
0: Ja, maar straks directeur. Milton Tuart. Goed. Als jullie snel boren, zodat ik rustig kan lezen, want ik zie die andere kamers worden de brazas gegeven. Mensen, die zoon van de priest, van de gewezen president, die heeft een opmerkelijke statement gelanceerd op social media. Je weet, laatst nog heeft de jongens Anguig, oh nee, ex-vrouw van Pres, vrouw van Pres, nog gezegd van Opijisma. En we hebben daarop gereageerd. Maar nu zegt die zoon op FB, 2 uur terug heeft hij het gepost. Hij zegt, sinds mijn vader is overleden, heeft Melissa mij geblokkeerd van alle woningen, bankrekeningen, voertuigen en overige bezittingen van mijn vader. Mijn vader heeft mij zelfs verteld over zijn testament en dat zijn kinderen al zijn rijkdom zullen erven. Vandaag heb ik eindelijk zijn overledensakte. Volgende stap... zijn testament opvragen bij de PG en hier op social media publiceren, zodat iedereen weet dat Melissa niet de eigenaar is van alle bezittingen. Ze heeft zoveel geld gestolen tijdens haar termijn bij het kabinet, staatsolie en ook nog foodbasket. Toch wil ze doorstelen. Mijn vader en haar zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Altijd als een piraat anderen hun bezittingen kapen en vechten op om perceel. Dat staat er dus op social media. Mensen, ik heb... we hebben mevrouw Hart, die is er bij, want moederdag die staat voor de deur. Maar ik vind het toch wel nodig om... Je weet, er is een... Nee, de jongens zijn terug. zijn terug zijn. Terecht, niet terug. Ja, terug. Terug, terecht. En ik denk dat iedereen... het gaat om Gianzu Etnel en Sersinio Anzu. Zijn zelf het bos uitgelopen. En allemaal bij denk je, jongen, Samsta heeft de manohaling. Maar we zijn blij dat ze... terug zijn. En meneer Marengo, Michael Marengo, DNA-lid, die staat hier met ze bij de spoedeisende hulp. Voor de triage-ingang. En Jamal sprak hem. Het is een heel mooi interview geworden zelfs. Sorry, ik heb hem gecomplimenteerd. En dit is het.
5: Dat is gebeurd gisteren, donderdag, in de middag. Exacte tijd ken ik niet, maar het was in de middag.
6: En waar zijn ze teruggevonden?
5: Bij het kamp, op de plek eigenlijk waar ze verdwaald waren. Op de plek zijn ze teruggekomen.
6: Als ik u goed begrijp, zijn ze zelf teruggelopen naar het kamp?
5: Ja.
6: En in wat voor toestand verkeerden de heren toen ze terugkwamen?
5: Kijk, ik laat me het zo zeggen. Toen ze terugkwamen, ik was toen in de stad. Aan het organiseren. Die vader belde, maar je weet, bereik is heel erg moeilijk. Daar hebben we even gesproken, het fabriek weer, daar even weer praten. Maar ze waren zwak, eerste instantie. Gegeten, gedronken. Maar binnen de kortste keren waren ze eigenlijk stabiel. Ze konden praten, gitori, lafu. En vertellen even kort hoe het was. Maar een niet in dusdanige toestand dat ze helemaal verzwakt waren.
6: En is het misschien bekend hoe zij het hebben overleefd?
5: Ja, ik heb een op zanderreis dat ik maar zit te praten. Ook in een academisch ziekenhuis. En wat zij me hebben gezegd, ze hebben het moeten doen met een podo, podosirito. Kumbu, dus bosvruchten, hebben ze gegeten. Ik had een manje en zo pikkie. Ik had groen, dat heb ik mijn groen. Maar ze hebben moeten overleven met wat de natuur gebieden had aan vruchten. Er was ook mopie, daar ben ik af en toe aan te zijn, ja. Wat ze me verteld.
6: En hoe staan ze er nu voor? Zijn ze nu weer op... zijn ze nu weer fit?
5: Ja, ze zijn fit. We mogen blij zijn naar Steve Manning, hè. Dus ze hebben het kunnen overleven en ze zijn fit. Gisteravond hebben we voor het laatst gesproken, ik denk tegen 11 uur staan we zijn AZ. Ik ben met ze naar binnen geweest. Daarna zaten we even gesproken, hebben een fotootje gemaakt. En die ene vroeg me nog van, hey, waarom kijkt iedereen zo naar ons, jongen? En ik zei van, broer, je hebt geen idee hoe viraal het gegaan is. Gisteren naar mijn kind druk poedé. Iedereen kijkt van, wacht, het zijn die twee jongens die verdwaald zijn. Dus vandaar. En man, dank boy, alles mij lukum is zo, jong. Ik zeg natuurlijk, iedereen is blij dat je terug bent. Dus ik ben persoonlijk ook blij. Het is een hele inspanning geweest. De politie heeft zijn best gedaan met de militairen de eerste 3, 4, misschien 5 dagen. En toen werd ik eigenlijk gevraagd door de familie om te helpen, want toen moesten die instantie dan terugtrekken. Dus vanaf dat moment heb ik het opgepakt. Zeg maar, ik heb transport dan daar is een beetje moeilijk. Dus ik heb van het leger via de bevelhebber en de minister toch een tonner kunnen krijgen. Ik heb lang zelf gezorgd voor benzine, de mappetouchauffeur ging me. En ik had een groep jagers, zeg maar 13, 14 man. Er waren ook een groep uit de TBT zelf en de dorpen dan omliggend. Door dat bijna 23 man verspreid. Zelf voerage gekocht voor al die dagen. Wel te goed. Alles wat gepast gaat met die hele actie, heb ik dus bekostigd. Maar alleen om de familie niet in de steek te laten, want het is niet prettig. Ipchilasi. Dan you want snappen. Dus we hebben het zo gedaan, een aantal dagen. Heel relatief geregend, hè, moest je zongen. Maar die dagen heeft niet voor succes gezorgd. Toen heeft de familie gezegd van luisteren. We gaan iemand vragen, nog iemand vragen die een beetje spiritueel is. Dat is een baboesie, cultureel dat gebied, om toch te kijken als hij iets kan doen. Dus daar we trekken terug. De eerste, tweede dag. Daar heb ik dan transport geregeld. Ik moet u zeggen, ik heb toen een beroep gedaan op SBB. En de directeur Pinas heeft zijn medewerking verleend. We hebben zo een pick-up kunnen krijgen van SBB. Ik heb die getankt. En die hebben de mensen dan vervoerd naar het TBT-gebied. En toen hebben ze hun ding gedaan. Dus en na één dag, dat is eigenlijk gisteren, in de middag of in de vooravond, zouden die jagers dan weer naar het gebied gaan. Maar gelukkig hoefde het niet meer, want die jongens waren al terecht voordat we vertrokken.
6: Heer Marengo, misschien een beetje in de diepte. Terugkomend op die vraag, hoe hebben zij het overleefd? U hebt zelf aangegeven, ze hebben bosvruchten gegeten, et cetera. Maar hoe hebben ze gedaan met water, drank?
5: Hoe ze het hebben overleefd, gaan ze zelf moeten vertellen. We hebben even kort gesproken, maar het moment dat ik op een busje kom, dan gaan we niet te veel praten over hoe het gebeurd is. Kijk, begrijp je toch? Hoe begin je aan stabiliteit voor de man die je hebt? Dan begrijp je hoe ze dat ook gedaan. Dus het verhaal echt in depth, hoe ze het hebben overleefd, gaan zij zelf moeten vertellen. Maar als je vraagt over water, er is voldoende water in het bos, het is flink geregend. Dus ik denk dat water geen probleem was. Want de ontie mag misschien op mijn video die hem toek. Een herboosje zongen, de mijn abela swampu. Dus er was wel voldoende water, het heeft geregend in het bos.
6: En heer Marengo, dit is al de tweede zoekactie voor het jaar waarbij u betrokken bent geweest. En opvallend genoeg bij beide keren zijn de vermiste personen zelf het bos uitgelopen. Wat haalt u hieruit?
5: Laat me beginnen te zeggen dat ik mijn ervaring beide keren is dat als Suriname we moeten gaan kijken hoe we dit gaan regelen. Ik besprak ook met een paar veiligheidsadviseurs. Zijn er protocollen? Als er zoiets gebeurt, wie doet wat, wanneer, hoe lang? Begrijpt u om precies te weten wie moet inkomen, waar en waarmee? Dat is niet echt duidelijk. En ik heb het maar moeten doen met de jagers. Maar ik begrijp, ze zijn niet dusdanig verenigd. Ik ken wel heel veel, ik kan een beroep doen. En de mekade ontigong. Waarbij zeker 90% zegt het gewoon, de man op. Wat daarom de man op. Papieren voor Tjara Ontigong, maar zijn dorpsmannen, zijn plantagemannen en in dorpen Apernasie Ontigong altijd de demande bij Libifa Onti. En ik moet u zeggen wat ze hebben meegemaakt, ik ben anti-militair, dat zouden willen doen, maar de man is helemaal ontbering. De politie komt, de mij gaat op een aangifte af, een beroep, de mij doet de zaal, er komt een drone. En als misschien 1-2 dagen hier is dat hebben, dan trekken ze zich terug. En ik kan niet zeggen dat ik kan ze geen schuld geven als ik die wat ze zouden moeten doen. En die militairen die zijn ook geweest met heli, daarna ook teruggetrokken. Wat ik denk dat dit zeker weer zal voorkomen, omdat we heel veel bos hebben in dit land. Ze zijn boom voor boezie. En jonge mannen, de mij met moeite, de mij roken, de mij zoeken hossel. Dus altijd de mogen naar boezie. Of voerboy naar goed boezie, of voerboy naar oude boezie. Dus het kan gebeuren. Maar wat mij ook is opgevallen, dat ik ook al weet, alle boezie hebben ze niet. Toch? Ook komen met dat boezie, ja. Er zijn ook heel veel dingen gebeurd in onze bossen. Dus wat ik wil doorgeven, als je ergens gaat, heb respect voor de plek, heb respect voor de natuur. Want het blijkt dat, het is mijn verdwaal, maar nou binnen mijn onderzoeking, maar door waarschijnlijk was aan van boezie. Want na bepaalde rituelen, dat blijkt wel dat boezie lust de man, de mij kadoro. Begrijpt u? Want als ik kijk naar hun toestand, met Luko de Masking, een beetje ervaring, dan ze hebben niet te ver gelopen al die dagen. In vergelijking met de zoekacties van die jagers en dergelijke. Er zijn sporen gevonden op ze hebben de mekaar haar, hoe de passie naar lijn, passie voor ontieman. En ze stappen gewoon over die lijnen. Dat was terwijl die door een passie. Je volgt een passie toch? En dat geeft aan dat tijdens die verdwaling, de man op de dienst doet, is nou een lijn, passie, kom maar kan je naar passie moest, goed door een prinsie. Dus de boezie altijd op de sani. En ik zou zeggen, als je ergens gaat, heb respect. De natuur, heb respect, ik ga boezie proberen. Niet te gaan waar je niet moet gaan. Probeer niet te doen wat je niet moet doen. Want dan het kan voorkomen dat je verdwaald raakt. En dan is het weer struggelen om zo iemand te vinden.
0: prachtig dat de heren boven water zijn. Mensen. Ik neem aan dat de artsen ze goed hebben nagekeken. En dat het goed is. Goed komt met hun. We doen wat advertenties al voor ons verder te gaan met de volgende studiogast. In a moment.
7: Beste jongeren, voel Suriname. Wie af van oproep? Maar DC oproep serieus. Dus Migotak, Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boem serieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
8: New Productions presents...
9: Another one.
8: What? Shell is de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van snieuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, snoe neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai, presi no lai.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
10: Mi tak jou wel.
11: Sepi mi gudu.
12: Ja mi lobby, mi popki. Misukurus krati.
11: Shell send money, Jim. Buy a me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
12: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
11: Nee. Me want go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
12: Misukurus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
11: Maar verstand in de verstand dat me no want.
12: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat essentie, Odorobaka.
11: Isap sang, doe zei Wani.
12: Mi popchi, a city hè?
11: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
12: Den a euro.
11: Mana Hollands in never stang. Den no habi, ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifu.
12: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
11: Nee. It's foot natural. Me want gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chisme euro altijd.
12: Maar dan hoe dan? Laat Shelle zijn euro die wala toe. You go taking and you tak give you one doro. Give me no doro.
11: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
13: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Ryan Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huizen en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
14: Kwantiteit.

Luister goed. Dit is een oproep aan alle Afro-nazaten in Suriname. Jongeren en ouderen. Op 8 mei komen wij samen. Frimangron Bronsplein. Inloop 10 uur, start 11 uur.

0: Wij zijn terug in deze Bacanatori en ik zit met mevrouw Emmy Hart. Die komt nooit hier. Ik weet niet hoor. Lugo langer mijn accent. Tja, mevrouw Becker, Jimmy.
1: Met mevrouw Becker hier, want je naam is trouwens.
0: Maar dat zegt u me elke keer als u er bent.
1: Maar in Oan kom naar mijn opping.
0: Huh?
1: In Oan kom naar mijn
0: opping. Oh, dat weet ik het. In Oan kom je.
1: Nee, dat kan niet komen. Hij Archie, hij doet rustig die Archie al op te je takkie. Maar voor Konja, dat kan je horen of in.
0: Je wilt zeker voor moeten dag praten.
1: Ja, onder andere. Maar daarvoor ben ik er. Maar je weet, je kan gewoon alles zeggen aan mij.
0: Wat valt er nog tussen als het over moederdag gaat?
1: Jij zegt, zodra je vraag stelt, mijn pikkie.
0: Ik heb geen vragen. Dus we zijn allemaal met elkaar over eens dat het een mooie dag is.
1: Ik weet
0: maar
1: dat
0: soms,
1: iedereen
0: ik vind het altijd zo vervelend om te praten over moederdag.
1: Ja, ik weet het.
0: In bijzijn van mensen geen moeder meer hebben.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb zelf ook geen moeder meer.
1: Ja.
0: Maar het is een vervelend. Je voelt je vervelend.
1: Laten we daarmee beginnen. Ik heb... ja, moederdagje. Bukkie, organiseer en zo. Tot ik ben gestuurd bij een van mijn medewerkers. En die zei, hij gaat niet meedoen. Maar dan ben ik ook in een enthousiasme. Hoe kan je niet meedoen? Hé, Danje? Toen zei hij, mijn moeder is op moederdag overleden. Mij stil.
0: Op die dag zelf?
1: Ja. Ik was stil. En toen dacht ik, hé, Emmy, dat stukje moet je acht nemen. Want het is een jonge man. De omeyari, maar ben ik abanako, oruma. En nu komt het verhaal. Vanmorgen hebben die jongens, die heren bij ons, hebben een moederdag georganiseerd voor de vrouwen van Ruma's. Dus we zijn weer aan het lachen. Tot ik een traan zag bij een van de heren. En toen dacht ik, wat gebeurt er? En toen zei, mijn moeder is moederdag overleden. Ik dacht, look what nonsense, ja, dat ding komt op mijn bord. Dus als ik moederdag organiseer, moet ik toch wel aan een heleboel mensen denken die geen moeder hebben. En het was Becker haar punt. Emmy, denk je, dit is Masanabi, manangapa. Maar ik stond er niet bij stil. Totdat ik nu... Ik heb een training gegeven vrijdag. Wat zijn dat idee? Eergisteren op een school. En ik vroeg die mensen, als ik zeg vakantie, waaraan denk je? Hé, laat mij maar rust, ontspannen, zwemmen. En één persoon lachte niet. En toen keek ik naar die dame. Ik zeg, als ik naar die dame kijk, en heel lafo, dus in de vakantie is er iets gebeurd dat haar echt niet prettig stemt. En toen heb ik het uitgelegd, zeg. Wanneer je op de radio bent of je zegt ergens iets, hou rekening dat niet iedereen gaat lachen. Al is het nog zo lachwekkend. Er zal altijd iemand zijn die een andere herinnering eraan heeft. En toen ik het heb uitgelegd, kwam ik naar huis toe, kwam ik met het ander in contact. Dus het heeft me wel het heeft me bezig gehouden. Dat we tijdens onze moederdag vieren toch misschien een minuut stilte moeten houden. Voor alle mensen die hun moeder hebben verloren, omdat het niet eenvoudig is. Ik heb een dochter. Soms zei Lonke, ma, kom nou, kogoboy want to sani. Dan zegt ze, neem nou. Ik zeg, meisje, ik wil geen dingen hebben. Neem! Toen zei ze, mama, op het werk bij mij zijn er zoveel mensen. Ze las de ma. En dan pas waardeer je je eigen moeder. En het doet je wel wat. Vandaar dat Ruma's eigenlijk... Kan je vragen, hoe komt het dat Ruma's moederdag doet? Om eerlijk te zijn, doen wij moederdag... omdat we met mannen werken, doen we vaderdag. En dan besteden we extra aandacht aan de mannen. Tot op een dag, na een moederdag... zeker 5 mannen thuis bij me zijn gekomen. Ja, wat doet u? U weet niet wat u met ons doet... Ik zeg, maar doe ik iets verkeerds? Ja, u hemelt die mannen op en what about die vrouwen? Want vele mannen gaan door een moeilijke periode met sommige vrouwen. En toen zeiden ze allemaal hetzelfde. Begint u liever moederdag te doen en traint u moeders om nog meer aandacht aan mannen te schenken. Zo is moederdag, wat doe je? Was niet geen moederdag, wat deed de vader dan? En vanaf toen is het in ons opgekomen. We doen moederdag, zowel vaderdag. Maar het heel voorstukje is gewoon educatief. We geven training. We maken mensen wegwijs. En na de pauze, na het eten, zijn er leuke dingen. Bij mannen doen we dan meestal een cook-out, een bootcamp, zodat ze kunnen lachen. Maar het voorstukje is altijd educatief. Hoe ga ik met mijn partner om? Wat maakt dat je niet met je partner kan blijven? En nu is hetzelfde met die moeders. Rumas, ik had eens geteld, we hebben 12 trainers. Mental health, communicatie, noem maar op. En wat doen we? We zoeken de onderwerpen uit. En bij Moederdag, het voorstukje, we hebben gemerkt vanaf de president, Rumas heeft gevraagd om ondernemerschap te doen, gaan we ondernemerschap doen. Omdat we vinden, vele mensen, vrouwen, zitten thuis, dat je wacht niet op land, dat je wacht niet op wasma, voor veel wat money. Maar het moment dat je ondernemerschap doet en je open de ei, bewustwording, in af acties masani, op een masani, te kwantu plantje, go seer dame fadoro, bij osan wanya, go keur, go dati, go dati. Want dat is bij die laatste, het project van de president, is een machtig project, het heeft mijn ogen geopend ook, dat we vaker ondernemerschap trainen. En nu gaan we dat doen. Het tweede is, een andere sessie, sabi yu krakti. Vele vrouwen no sabi den krakti. Wa mangwe lip de des don da pete wala mangwe anga wa her tra vrouwe lafu. Ik maak altijd een grapje. Ide ka ma idenki. Ja, maar die no abe dan wa tra vrouw da je kree. Da da je siki. Het bewijs is geleverd dat 90% van mensen in een ziekenhuis niet ziek zijn. Ze maken zichzelf ziek. En waarom zou je jezelf ziek maken? En bij zo'n een lezing of zo'n workshop, noem het hoe je wil, kan je vrouwen bewust maken van hun ik, hun identiteit, dat ze sterker zijn dan ze denken. Dat is een ander onderdeel. En in Nederland heb ik een onderdeel gevolgd met over oma's. Dit jaar werken we bewust met twee groepen, 40-60, 60-80. Mensen zullen zich afvragen, bij mevrouw gangen en grandma. Maar ik ben zelf een grandma. En vele mensen in Suriname hebben een dochter in huis of een zoon. En die hebben weer kinderen. En het is een hele gefrustreerd ding dat je liebang ik king, ik keep king. En dan zijn er twee opvoedingen in één huis. En dat heb ik in Nederland gevolgd. En toen werd ik bewust van, mijn zuster had haar dochter in huis. En haar dochter had weer een dochter. Dus toen opvoeding. En het ging helemaal mis. Dus wanneer je mensen bewust kan maken van jouw rol als grootmoeder in huis, dan denk ik dat er vrede komt binnen een huis. Dat zijn de drie onderdelen die we echt aan de kaak zullen stellen voor de pauze. En na de pauze hebben we dan we hebben een paar activiteiten geleden een meneer gevonden, meneer Brando. Hij doet set dance. Maar we hebben hem bewust gevraagd omdat er oudere mensen zijn. Leer deze maar dansen, want als set dance, sweetie. In een half uur kan je zo'n workshop geven dat je me appreciëren. We nemen hem omdat ook wetenschappelijk is bewezen. Als je lacht terwijl je lijdt, voel je geen lijden. Dus je plezier je aan het moment dat je normaal praxeert dat je hem leidt. Of je sari. Dus wat Rumas wil doen is, ook al heb je zorgen, door een plezierige dag aan de mensen aan te bieden, zullen de mensen van binnen toch wel pret en een goed gevoel over hebben. Dus dan hebben we we hebben een beurs. We noemen het een pre-seriebeurs. We gaan iemand hebben die praat over gezonde leefstijl. Want natuurlijk, onnodig voorouders mannen sap van hem liefde. Daarmee de zieke, daarna bloeddruk, daarna disi, daarna dati. Maar dan heb je een stand, gezonde leefstijl. Ja, want trastend, je hebt eindelijk ik. Dat is wat mevrouw ook doet, want trastend de umasma. Dan heb je, ik zal zelf ook iets doen. Om te wijzen op opvoedingstip, maar meer nog relatietips. We hebben een geestelijke tip. stand als je gebed nodig hebt en je wan contact krijgt, zoals mij taksan ne wakana de osso. Nou, dan gaan we iemand vragen, maar als maar begiji, kan je wan obstakel de ne osso. Dus dan gaan we bidden, we gaan tot je praten. Ondertussen weten we dat vele mensen dit niet kennen, maar ik zeg het overal waar ik ga. Die voorouderlijke binding. Mensen moeten gaan kijken, wat maakt dat je niet vooruit gaat? Wat maakt dat je stopt? Wat maakt dat aanrijding in je familie? Wat maakt dat je niet mag horen van man? En die dingen kunnen we je gaan, samen gaan kijken. Wat kan je anders doen? En je mag zelf naar die workshops gaan. En dan krijg je, word je verrijkt om te gaan kijken, wat ga ik anders doen? En als mensen willen, we begin je de ja. Mensen onderschatten bidden, maar ik weet dat bidden helpt. De laatste tijd ben ik vele ziekenhuizen geweest. Het lijkt er veel op dat Gado Carmi was voor een soort ziekenhuisbezoek, waar ik mensen heb gezien die bijna dood waren. Maar door gebed leven ze nog steeds. En dus bidden helpt. Begin aan Lucim Lu stories aan Fassi. En je moet de juiste woorden vinden voor Lu stories aan Fassi. U zegt, ik kan doorgaan. Dan ga ik nog even. Wat me ook tegen het hart stuit, zijn de laatste zelfdodingsgevallen. Men zegt in een takkerover. Men vindt een takkerover. Dan blijft het ook wel doorgaan. We willen iedereen vragen. If you want to be a friend, zoek een vriend. Zoek iemand. Zoek een kerk. Dat kan je niet. Maar je bent dan een datie. Dat je gaat dat je kier is. Iedereen schrijft in Libi. Dus ik wil die mensen verzoeken. Het mooie is, meneer Lim, ik heb zo van mijn lonken naar mijn verleden. Maar dat mevrouw, ik hoor dat u bidt. Ik dank samsa dan. Begit je me, dank samsa. Dat ik zit vast. Ik dacht, boy, pemis doja, mi weri, mi kabegiji. Maar zoek een kerk op. Er zijn genoeg kerken waar je kan zitten en mensen kunt vragen om voor je te bidden. Dus dat is het programma wat we willen draaien. In de pauze hebben we Maranatha. Die gaat de boel een beetje opfrissen. En op het laatst dan we dansen. Dus het moet een plezierige dag worden. Aan het eind moet je verlicht. Je moet verlicht van die moederdag gaan. Dat is de bedoeling.
0: Ja, hebben jullie ook een. Weet je wat ik soms ook mis? Soms kan je de klok niet terugdraaien. Zij eenmaal zo. Als dingen zich voordoen en een moeder is. Of iemand is op heel jonge leeftijd moeder geworden.
1: Ja.
0: Dan ben je er niks mee verwijt, Asma.
1: Nee.
0: Dat kind is er al.
1: Ja.
0: You can turn back situations. Maar is er een programma of een traject om ook jonge meisjes te begeleiden?
1: Misschien weet je
0: een kind van 16, 17 jaar.
1: Meneer Lembe, vorig jaar was dat het bij Rumas.
0: Oké.
1: We hadden jonge meisjes, tienermoeders mochten hun moeder meebrengen. Het was een ontzettend goed moederdag. De jonge moeders moesten hun moeders meenemen. En ik weet nog dat ik gedroomd had dat de oude moeders, de moeders van die tienermoeders, hebben we allemaal een roos gegeven. En die moesten hun kinderen vergeven. Maar als ik het u zo hoor zeggen, ik moet het voorzichtig zeggen, want alles soort mijn aardje. Soms kunnen die jonge meisjes niet helpen. Het kan twee dingen zijn. Voorouderlijke binding. Ik vraag meestal aan de moeders, hoe oud was u toen u dat kind kreeg? En ze zeggen 16, 17. Dan is dat een binding, is een voorouderlijke binding. En dan moet je gaan kijken hoe dat komt dat jouw dochter op diezelfde leeftijd weer een kind krijgt. Aan de andere kant is het ook voorlichting. Vroeger had je stichting Lobby, je doet sani, maar gisteren alle des aan dat niet takkie moren of de niet tak zo voeren moren. Dus wat dat betreft wil ik geen vinger wijzen, Maar die jonge meisjes, ik ga u eerlijk zeggen, ik heb laatst een droom gehad. Nee, ik jok. Ik heb geen droom gehad. Ik was in een kerk en ik zag mezelf met jonge meisjes werken. Terwijl ik niet gefocust ben op jonge meisjes, ik ben gefocust op jongens. Dus zeer waarschijnlijk in de toekomst zullen we af en toe iets met meisjes doen. Omdat er ooit een jong meisje bij me kwam huilen. Mevrouw Hart, die doet niet voor jonge meisjes. En we hebben know-how. Mevrouw Becker is gedragsdeskundige.
0: Jullie richten je op jongens dan?
1: Ja, wij zijn voor jongens. Maar, en het is
0: maar waarom?
1: Ik had een droom. Ik ben begonnen met een droom. Die droom die ik had gehad, kwam van God. Ik zag mezelf. Ik was in de kerk. Het was geen droom, het was een visioen. En terwijl ik zong, zag ik spelen van de gevangenis. En daarachter kwamen handen uit. En ik hoorde help, help, help. En in gedachten liep ik naar die handen. En ik zag alleen maar jongens achter de tralies. En ik vroeg ze, wat willen jullie? En toen zeiden ze, ik hoorde ze niet hoor, ik hoorde een stem. Dit is je opdracht, dit is je werk. En het waren alleen maar jongens. Vandaar dat Ruma zich focust op jongens. Maar al een tijdje hebben we maatschappelijk werkers in dienst. Psychologen. Die af en toe wel de meisjes helpen. Vandaar dat we nu een beetje eigenlijk de kant gaan van meisjes. Maar het is eigenlijk voor de jongens. Zeer waarschijnlijk gaan we kijken in de toekomst. De toekomst van Ruma ziet er toch wel bright uit. Dat we gaan kunnen uitbreiden om toch iets voor jonge meisjes te doen. Als je let op dit moment op zoveel dat niet goed gaat in Suriname.
0: Ja, dat gedoe wat we ook hebben gezien de afgelopen dagen van de vechtende kinderen. Ik had aan u gedacht hoor.
1: Ja,
0: al die video's, die dingen wel langskomen.
1: Ik zie zo, iedereen stuurt ze voor me. Maar ik heb zoiets van minnowansieding. Omdat je iets moet doen. Ik heb met je vrouw gesproken. Dat vond ik het ergste. Misschien moet ik het niet vertellen. Maar die juffrouw vond minnowopuru dat hem chisut me. Maar ik kan me niet voorstellen dat je vrouw tegen me zo aan zijn. Andere mensen zeggen, ja, maar dan kan ik wel poer zomaar.
0: Dat is toch een realiteit voor die kinderen. Je bent die vergeten dat een man is overleden.
1: Ja,
0: zo'n
1: meneer,
0: gevoelig ding.
1: Ja.
0: Toen die probeerde om mensen in elkaar te halen.
1: Ja. Ik heb het gehoord, maar dat zeg je toch. Het is niet eenvoudig, maar ik stel een andere vraag als communicatietrainer. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat maakt... Er waren altijd vechtende kinderen.
0: Ja.
1: Maar wat maakt dat het nu veel erger wordt? En dan moeten wij allemaal samen gaan kijken. Hoe zal het komen dat er op scholen men het antwoord nog niet heeft gevonden? Ik ben schoolhoofd geweest, vertel ik altijd. Maar ziet dat de man bij 50 wel is, dan is op zeepzadapje. Dus wat doe je als school? Waar zoek je hulp? Wat doe je met kinderen? En dan kunnen leerkrachten zeggen, mevrouw Hart heeft makkelijk praten, want we leven in een andere tijd. En ik denk dat toch het ministerie van Onderwijs trainingen moet, of workshop moet organiseren om leerkrachten, zowel schoolhoofden, te versterken.
0: Ja. Nog goed, hoe ziet uw programma eruit deze week, dit jaar?
1: Oké, we hebben een titel bedacht, dat is Mama, Thank You Day for Gomorrah Hey. We beginnen met een welkomstwoord. De vicepresident heeft beloofd dat hij de zaak opent. De moederdag, dat is meneer Rusland. De korpshoofd, mevrouw Alfaisi, gaat de moeders toespreken. En minister Pocky heb ik gevraagd om de moeders toe te spreken. Daarnaast hebben we een bemoediging. Een geestelijke leider moet bidden voor die mensen, overdenking. En dan beginnen de sessies, zoals ik het zei. Sessie ondernemerschap, sessie Sabi Ukrakti en Sabi en oma Connie. Daarna gaan we eten. En dan heb je een uurtje met Fosten Pre en Pre Funo. En dan begint onze mini-beurs, mini-presidiebeurs, met de verschillende stands. Je kan zelf kiezen waar je naartoe gaat, wat vind je leuk. En we eindigen met een dans. We hebben of de militaire of de politiecombo bereid gevonden. En 5 uur zijn we klaar. We beginnen wel om 11 uur. Omdat we in Roelies Center zijn. En zij hebben gevraagd om iets later te beginnen. Dus het is van 11 tot 5 uur middag. Zaterdag. Sommige mensen gaan zondag. Maar ik ga die naam niet eens noemen. Het is zaterdag. Omdat af deze mij klagen. Alla jari tak migo zonde. Maar mijn tak zonde en tak zaterdag. Want zonde misref waar rust.
0: Wat gaat die zondag doen?
1: Om eerlijk te zijn, ik ga gewoon naar de kerk. Niet als er een verrassing is, maar ik heb 2 shows. Vanavond moet ik naar Humphrey en Friends. En morgen moet ik bij Brian Bijlond zijn met vismalen. Ik vind, dat is het mooiste wat ik kan hebben. Dat was met Jim van Karta. Migos Dong. Fala de Rocco Sam Rocco. En de zaakjes, ik heb iets moois meegemaakt. Gisteren was het. Step heeft ons uitgenodigd. Hoeveel vrouwen heeft u in dienst? Ik zeg, waarvoor? Ja, iedereen mag een schoen komen halen. Nou, het was feest hoor. Ik bedank Step. We waren met 15 vrouwen, want de rest kon niet. Maar ik denk dat Rima's 20 vrouwen in dienst heeft. En ik voelde me echt prettig. Want ik ben niet het type dat ik echt verwend ben geworden tijdens Moederdag. Nee. Moederdag was voor mij niet zo leuk vroeger. Nee. Maar ik vond dat top, het zoeken naar een schoen. Vanmorgen had ik ook niet verwacht dat de heren de dames zouden verrassen met... het was leuk. En Sam Kismor, ik heb ook een sauna bubbelbad gehad. Ook een cadeau. Paps Donjas, ik ben gemasseerd. Dus ik neem het volop en ik heb van hun vrienden een kaart ontvangen. Van meneer Vismalen heb ik ook een kaart, dus die boem. Zondag mij ga keer, dan kijk ik wat volle.
0: Nou, veel succes met die dienst. Ja, geen dienst, met die activiteit. Zaterdag zei u, no?
1: Ja.
0: Zijn er prominenten die uitgenodigd zijn? Heb ik dat gemist?

0: We hebben een heel mooi programma, want je hebt me niet gevraagd als ik, hoe ik aan het geld ben gekomen. Ik zit hier, ik heb een paar donateurs.
1: Ik weet dat het voor u makkelijk is wat dat betreft.
0: Zeg je, vertel waarom.
1: Hoe zal u bidt en u... Na last van het bidden.
0: Ja, maar dat is het.
1: Als u de telefoon zou pakken en u zou een instantie of een bedrijf bellen, weet ik dat het niet zo makkelijk is om niet tegen u te zeggen.
0: Nee, maar toch...
1: Kijk, hetgeen jullie doen, jullie zijn bezig met de vorming van... bijna ontspoorde jongens, dus dat is toch prijzenswaardig. Je zou eigenlijk dat moeten toejuichen, want we hebben er niks aan als de jongens eigenlijk helemaal ontspoord raken, want uiteindelijk kan dat onze last betekenen, toch?
0: Ja, om eerlijk te zijn, we zijn onsabiju krakti, rumasabin krakti no. We hebben...
1: Iemand vraagt, Lim, we vragen haar naar welke kerk ze gaat.
0: Ik ben van Brevi.
1: Oh, je bent Brevi Keizerstraat.
0: Ja, ik ben van Brevi Keizerstraat.
1: Mevrouw Gimmet Wijnen.
0: Mevrouw, ja, de zoon heeft overgenomen. Ja. Maar weet je, wanneer we dingen, Limbo. Toen ik kwam, God heeft, ik heb een belofte met God. God heeft me geroepen om voor Suriname te werken. Van misdoenja, maar tegen mijn naam niet. Altijd meer lafoe. Maar het mooiste is, ik ben een zeer gelukkige vrouw. Omdat ik Gods werk kan doen. En ik zie samen met mijn team dat God ons genadig is. Begi, we hebben twee bedgroepen van drie bedgroepen. En moet ik eerlijk zijn. Toen ben ik aan begroet in de maatschappij, kreeg ik. Emmy, met dat ik rustig aan monan of u. Gaat ons in de juiste smaak doen voor. En ik moet zeggen, het gaat. Ik weet niet als we het gehaald hebben, nog gehaald hebben. Dus ik wil toch een oproep doen. Volgens mij zei Archie, mevrouw Hart komt niet aan uw geld. Het geld is puur voor de mensen. Puur voor de activiteit. Want als er geld over zou blijven, we willen 7 jongens trainen op bouw. Omdat we heel binnenkort hele mooie dingen voor Suriname gaan doen. We zijn bezig met staatsolie. Ik weet niet als ik er kom terug erop. We zijn bezig met staatsolie om iets voor jongeren te creëren. Dus we willen 7 jongens trainen. We hebben hallen gehad, dus Rumas gaat heel hard bezig zijn. Maar als er iemand luistert en de persoon zegt, ik wil die vrouw ondersteunen, niet mij, maar een stichting, wil ik u toch oproepen om nog wat voor ons te zetten. Omdat, minister, we gaan niet door. Want Ununa, de moederdag die we verwen. Dus we willen nog cadeautjes kopen voor de moeders. Dan wil ik vragen als u kunt storten op het rekeningnummer van Stichting Rumas. DSB 24 73 704. Dat is onze SRD rekeningnummer. 24 73 704. En onze vrienden in Nederland. Ik heb vrienden daar hoor. Vanaf Mika Limbo heb ik vrienden die een paar euro sturen voor ons. En meteen het werkt. Meneer Milton Sambis Donja Botakai Broko. En onze eurorekening is 33 42 220 220. 33 42 220 met een SWIFT code RURBSRPA. SWIFT code RURBSRPA. Ik wil u vragen, het zou mooi zijn omdat Rumas door kan gaan met het werk in Suriname. We hebben harde werkers binnen Rumas, maar voor hart is nog niet moe. Meneer Milton was even hier. Hij dacht wel mooi zijn euro kan, mevrouw had in Chatempo. En waar Rumas nu naartoe gaat, zit goed. We zitten gewoon goed voor Suriname. Vooral op trainingsniveau. We zijn God dankbaar. Het ziet er goed uit.
1: Hoe is die samenwerking met deze regering?
0: Heel goed. We hebben eigenlijk 4 geweldige dingen om te doen. We hebben Kula. Rumas helpt Kula.
1: Kula
0: Adete. En ja, Kula Dewe, we hebben alle mensen daar geteld, want we gaan

0: daar trainen en alles weer op rail zetten. We hebben Palulu. Gaan we helpen op rail zetten. Het gaat daar niet goed. We hebben bij sociale zaken gaan we nog wat doen. Wat trainingen betreft voor normen en waarden. Bij de justitieminister hebben we iets heel moois. We hebben een perceel op Achterkola Creek. En ik heb hem gezegd, er is hout. Ik heb verf van EC Verva. Ik krijg binnenkort zinkplaten. Want staatsolie is bezig met renoveren van Halle. Dus we gaan voor het ministerie van Justitie. Het project is geschreven, we moeten nog indienen. Hele mooie dingen doen samen met minister van Justitie. Sportzaken hebben we een goede band. Met de president is het een zeer goede band. Eigenlijk kan het, we hebben ook nog een laatste gehad. Dat is, laat me misschien niet zeggen. Maar met de bedrijven willen Rumas ook ondersteunen. Maar dat is nog niet zo ver, maar het komt. Dus het zit goed met Rumas. Ik zei aan mijn mensen, hard werken loont. Iedereen in Suriname die hard werkt. Sommige mensen zijn een beetje teleurgesteld. Soms raak je teleurgesteld. Maar ik wil iedereen vragen, hoe hoor je precies op blauw? En het zal goed komen met Suriname.
1: Weet u wat, mevrouw Hart? Mm-hmm. Laten we even luisteren kort naar mevrouw Hunte. Ze is agente. Eigenlijk is ze commissaris hoor. Ze is een vrij jonge commissaris. Ze is hoofd van de afdeling bestrijding zware criminaliteit. En ze had het over de ontsporing van jongeren.
0: Mm-hmm.
1: En over een vermist tienermeisje.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het toch wel iets is waarop u misschien zou willen reageren.
0: Mm-hmm.
1: Gaan we even luisteren?
0: Ja.
2: In april van dit jaar ging er een video viraal waarbij jongeren gekleed in uniform met elkaar op de vuist gingen. In deze zaak zijn er 4 jeugdigen aangehouden en die zijn allemaal ingesloten. We hebben het afgelopen weekend, en dit moet zijn in regio Midden, een geval van vermissing gehad. Een moeder die deed aangifte van vermissing van haar minderjarige dochter. En na gedegen onderzoek door de politie kwamen wij te horen, of althans kregen wij informatie waar dit meisje zich mogelijk zou bevinden. En op die locatie, ik denk dat mijn collega van regio Midden daarop ingaat, zijn er 6 meisjes en 7 jonge mannen, allemaal in de leeftijd tussen 14 en 24 jaar aangetroffen. De politie van de afdeling jeugdzaken in samenwerking met de afdeling TIP heeft deze zaak in onderzoek.
1: Moeten we niet openlijker, zoals aan bij dit taboe toch over seks, taboe.
0: Ja.
1: Zoals ik sprak gisteren bijvoorbeeld gewoon openlijk. Ik heb die dingen gewoon bij hun. Iemand zei, maar meneer Lembo, hoe kan je dat zeggen?
0: Ja, want je
1: kinderen weten je toch hoe een geslachtsdeel genoemd wordt.
0: Niet
1: dat
0: iedereen.
1: Dat openlijk met Usabi.
0: Niet
1: dat ding zo, want het is zo ontspoord. Met al die seksueel overdraagbare aandoeningen en kinderen die weglopen en zo. Ik denk dat communicatie in dringende gesprekken wel nodig zijn om de kinderen dus te houden op of binnen het gareel. Toch?
0: Ik heb als communicatie, ik ben 25 jaar heb ik al communicatie gestudeerd. Ik wil mezelf bijna communicatiedeskundige noemen.
1: Hmm.
0: Ik durf wel, omdat ik ga veel naar scholen. Maar ik weet ook één ding. Leeftijd 12, 18 is puberteit. En het puberbrein, ik zeg het nog een keer, is 12, 25 jaar. En als je leest hoe pubers denken, dan moeten wij volwassenen verschrikkelijk voorzichtig zijn. Kijk, wij hebben ervaring. Ik weet, ik moet wat kakul, wat man kan tik me. Dus moet nog wat kakul. Want ik heb ervaring.
1: Mm.
0: Maar puber heeft gezegd, het zou spannend zijn om daar te gaan lopen, man. Weet je? Want pubers willen experimenteren. Met het gevolg dat je dit dadelijk. Want wat gebeurt er? Je ziet een man of je ziet, toen was mijn waarschuwing, no go, en dan word je vermist. En het lijkt wel of onze kotakje, ik is de meisjes krasie. Maar na ting de zo. En de vroeger was bij krasie toe. Maar wat doe je? Die voorlichting was anders. En wij nu, ik zeg je eerlijk, hoeveel tijd besteedt school aan voorlichting? En dat, ik heb je gevraagd voor een radioprogramma. Wel, ik heb mijn normaal schrijven dat die meer in de jeugd zijn. Middag, middag, met de trouwens, dat klinkt op 45 minuten. Nu is de tijd rijp. Want ik heb
1: een desk. Ik heb een uur.
0: Een uur nog? Oké. Ja. Morgen mooi. Ik denk dat trouwens dat nu moeten we, want mensen luisteren naar ons. We hebben alles. We hebben een gedragsdeskundige, we hebben maatschappelijk weer orthopedag, ook een psycholoog. Ik zeg, kom, we doen ook een jipsernang. Met dat van no, if no was man niet takkie. Dan begrijpt men niet, die jongeren begrijpen het ook niet. Maar zij vinden dat wij kletsen. Maar ik weet uit mijn training, waarden is wat je belangrijk vindt. Dus hoe is dat je vindt dat je klets, als je we zeggen het onderbewuste neemt wel op wat je zegt. En het zal altijd een waarschuwend geluid hebben. En dat kan je dat nog wat hebben. Amai kon, luku no poti grasi, luku if you are zwanger, ga niet zonder de pil naar bed. Maar jij als volwassene, maar nu zijn deze dingen weg. Dus ik zeg, wij moeten in kerken, is men ook zo keus bezig. Met dat kerkje naar kerkje, maar ook de eerlijk misdrijf naar kerkje man. Maar ik ben het ook niet met de kerk eens. Want zelfs de jeugdleiders nu, net ik ting voor je hebt ding. En je moet meer mensen hebben waar een klankbord is. Elke kerk moet een klankbord hebben. In actietak, waarmee zit je? Want die mensen zitten met dingen. Als ik u zeg, de laatste 2 maanden ben ik zeker 10 gevallen tegengekomen. Waar smaak probeert, dat is 3 gramazoon. En wat men niet weet, ben dat in een takkeroof, meteen trouwen dat. Een psycholoog, ik tak erover, want wat de jeugd niet weet, een gramazoon heeft vernietigd voor zijn denken. Het vreet je van binnen en het is brand van binnen. En je wordt bijna gek. Maar als ze niet weten dat dit, ik doe een tip. Tip of geen tip aan dit, want dan moet je die jongeren. Ja,
1: dat is dan waar je slap.
0: Nou, maar nee, je tek, nee, alle, want de boys moet drinken, toch gaat dit toch?
1: Misschien wel, maar ze drinken wel grazie.
0: Maar dit toch? Nee, die misdrijft dit. Die moet door, helaas. Met ik dit trouw, ik sliep. Mij op meteen dit trouw, maar ik ga atozen. Mij noem mij door atozen, amant dom. Met ik aan mij, hallo. Hey, mevrouw Hart. Met ik ben koe, je komen bidden. Amant job gewoon. Mevrouw Hart bidt voor me. Nou, die mij begint aan man. Mij zelf aan man. Mij ik zeg maar, sepsa. Amant, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ben naar buiten gelopen om die mensen van Rumas te bellen. Om te bidden. Dood. Nee, hij was dood. Zo snel gaat het, omdat het vreet. En mensen moeten bewust worden dat nou een leidersweg gaat in de loop, zodat in de macht tik jullie bij. En die jongeren moeten nu bewust worden. We zijn naar een school gegaan laatst. Meer al heb je dat al langs aan niet. Dus daarom zeg men, je moet voorzichtig zijn met wat je zegt. Laten we voorzichtig zijn, laten we weer die voorlichting activeren van de gevaren die dreigen. Er is veel. Er is veel. Maar men moet het oppakken. De politie kan ook zeggen, de soekoe, de dati, de zo. Ik weet dat de politie ook werkt hoor. Maar ik vind dat er een integraal beleid losgelaten moet worden. Laten we samen zitten met die buurtorganisaties. Meneer Milton, je bent in een lounge. Als je ziet hoeveel kinderen daar, je bent in een lounge. Die dingen zijn, maar hij is tenminste begonnen. Laten we elke week beginnen voor Zora Jeugd. Want aan de jeugd, na UNO, wij hebben onze plek niet ingenomen als volwassenen. Dat we kussen. Maar dus ik zeg, laten we samen een nieuw beleid uitstippelen. Strategieën bedenken om onze kinderen te helpen. Dus dat is nou aan de orde.
1: Mevrouw Hart, kijk voor mezelf alsjeblieft. We gaan eruit, mevrouw Hart. Ik heb nog 1 item daarom. Ik wil u veel succes toewensen met uw moederdagactiviteit. Give us again. Nogmaals, locatie, Roelies, hè?
0: Oh ja, we moeten bestressen, want Roelis is helemaal Magenta-kanaal. Nee. Je hebt mensen die met eigen vervoer gaan. Ik had 10 kaarten nog over, want we hebben 130 moeders. En ik zeg, mensen die... Eigenlijk komen we eerder, want als ze hier komen, hebben we dan... De mensen die naar u luisteren, krijgen de gelegenheid. Maar nu zijn we een beetje laat, want dat ding is morgen, zaterdag. En er zijn bussen. De mensen die weten dat de bussen worden... Er is een bus bij CAM. CAM. En er is een bus bij Latour, Go to Latour. Maar je kan alleen mee in de bus als je geregistreerd bent. Ik wil... ja, we hebben... Nogmaals, if Becker de enorme grap. Structuur. We hebben een strakt structuur. Ik heb wat kaarten over. Mino denkt dat Mosribi. De eerste 10 mensen die me bellen. En je onderwijs je ding record. Je moet tussen 40 en 80 zijn. En flexibel. Dan wil ik wel die mensen voor 6 uur registreren, want Mimga Humphrey. Dus de eerste 10 mensen die naar Limbo luisteren, moeders, of je wil je moeder inschrijven, die gaan we inschrijven. Het nummer is 857-6163. 857-6163. Het moeten alleen moeders zijn die nog nooit een activiteit van Rumas hebben meegemaakt. Het moet een nieuwe moeder zijn. 857-6163. 857-6163. U kunt me bellen tot 6 uur. We hebben 10 kaarten over. Er zijn totaal 130 moeders die meedoen. Dus de eerste 10 mensen... Na 6 uur, u nog bel morgen van Mogwami Show. Ik wil meneer Limbo bedanken. Oh ja, donateurs, u denk je mevrouw Hart? Of kan u zijn, of was me wat mee kwam ching gezet, want Sanit, je hebt iets thuis. Bel me ook. Nou, meneer Limbo, je laf, na sasa niet goeie. Bel me ook, of nou een chimoniabi. Meneer Moemans van Bombaystraat, bedankt. Die meneer heb ik leren kennen met Kenny B. En hij heeft toch wel een flink bedrag gedoneerd. Alle andere sponsoren, Grantangi. Ik wil alle moeders feliciteren. Uno lukusas madunanga uno, uno lukusas madunanga de. Jidem pardon, want wanneer je ze vergeeft, ga jij tot rust komen. Dus ik wil alle moeders een mooie moederdag toe wensen. Ook de moeders die heel vroeg hun moeders hebben verloren. Laat je moeder los, ook meneer Limbo. Want bij God is ze veilig. Loslaten betekent rust. Loslaten maakt je vrij. Dus ik weet, mag ik bidden meneer?
1: Maar wat bedoelt u met loslaten? Want
0: ja, is niet zo makkelijk.
1: Ze blijft altijd in mijn hoofd, whatever happens.
0: Ze moet toch dansen, nee, maar toch, je hebt mooie herinneringen. Wat we vragen is, denk aan de mooie dingen, maak er een beeld van. En je ziet er. Maar sommige mensen, als je na een jaar nog huilt om je moeder, wil zeggen dat je naar een psycholoog mag gaan, want je houdt. Je wordt er ziek van. Dat wil zeggen dat je nog niet hebt losgelaten. Het doet je nog pijn. En je hebt altijd één ding, zeg ik. Er was een heer laatst, hij las zijn dochter. En ik kwam daar en ik begon voor hem te bidden. En ik zag echt dat ding hoor. Ik zag een heel mooi weiland. Met gele paarse bloemen. En ik zag dat meisje zo lekker wandelen. Ik zeg, wij maken ons druk. Maar bij God is ze veilig. Uw moeder is veilig bij God.
1: U zegt psycholoog.
0: Ja.
1: Maar ik ga je vertellen. Desi Boutersen.
0: Ja.
1: Hadden we een documentaire gemaakt.
0: Ja.
1: En we hadden songs in die clip opgenomen.
0: Ja.
1: En daar is de man die mij stond.
0: Mm-hmm.
1: Tegen 11 uur. Daar mis je af en toe.
0: Herinnering.
1: Dus dat ding heeft me, u zegt ja. na een jaar, dat is volgens mij me gewoon. Ja. Dat heeft me zo geraakt toen ik die song hoorde.
0: Ja, ja.
1: dat ik die droeg komen.
0: Nee, maar het is normaal.
1: Na dekens, bijna een jaar en een paar maanden.
0: Ja, ja, het is normaal. Het is normaal en u mag soms blij mee zijn. Maar wij zeggen in onze training, de mooie momenten moet u vasthouden. Omdat de mooie momenten iemand maakt zoals hij er is. Maar aan het akkie gesungen, alle lezen deze door in een man adem. Omdat je denkt dat boy, ze heeft ze. En je maakt jezelf ziek, hè. En je houdt de ziel van de ander tegen. Goed dat iemand, dat je kreeg, waardoor de ziel niet naar de hemel kan. Die ziel moet naar het licht, dus laat er los in de liefde. Ja, dat is het. Ik zou te veel praten nu. Omdat je verschillende soorten mensen hebt die luisteren. Maar hou er niet vast.
1: Wel eens, maar dat klopt niet.
0: Nee, ik ben maar leg uit.
1: Je zegt, hou er niet vast. Maar zij is al jaren overleden, man.
0: Ja,
1: vanaf 2007.
0: Mijn moeder is ook. Ik ben een tweeling geweest.
1: Hmm.
0: Mijn broer was bij de douane in de.
1: Serieus?
0: Ja. Maar ik ga je eerlijk zeggen, omdat ik training heb gehad.
1: Daarom beschikt u over bepaalde gaves. Tweelingen zijn.
0: Ik weet het niet, ik denk het niet. Ik denk dat God gewoon van me houdt. Ik hou van God en God houdt van mij.
1: Hmm.
0: Maar ik ben wel een tweeling en mijn broer stierf.
1: Mijn paar.
0: Mm. Ja. En tijdens, ik weet nog dat ik bij zijn kist stond. En ik zei hem, Eddie, Tide, je hebt gekozen om daar die kant uit te gaan. Maar ik wil leven. En ik heb het uitgesproken. Ik zeg, boy, nog voor Fermi, in Afkoweri, in Angami. Ik maak het goed, want ik wil werken voor Suriname. Want al die jaren, ik heb altijd voor Suriname gezegd, gewerkt.
1: Je hebt gekozen.
0: Wat zei
1: hij?
0: Ja.
1: Hij is wel het leven gestapt.
0: Nee. Heer D.A.B. drinkt soppie. En hij had twee dingen. Zijn soppie en zijn sigaretten. Elke dag zei ik hem. Eddie, dat is mijn leven. Bemoei niet. Dan meer drink mijn soppie. Ik dacht, boy, brada, het kan niet goed zijn. Het kan niet goed zijn. En op het laatst is gebleken. Maar ik heb hem, toen bij de kist, heb ik naar hem gekeken. En ik heb hem ook gezegd, broer. You drink your soapie, you did it. Me wa roko jiserna, dus go pay mus go go dat see, ga naar het licht. Ik blijf hier wat ik wil voor Surin. En ik laat je in vrede, dat moeten mensen zeggen. Ik bedank je, als iemand luistert, dat is het systemisch. Systemisch wil zeggen, ik ben een systeemtherapeut geweest. Voor ouderlijke binding, was ik. Maar ik weet nog steeds, die kennis heb ik. En dan kijk je naar die situatie en dan zeg je, ik wil je bedanken, maar vandaag wil ik je loslaten. Want bij God ben je veilig. Ik laat je los, ik laat je gaan. En dan gaat u een vrede voelen in uw hart. Want dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Iemand zegt, Limbo, laat mevrouw Hart een gebed doen voor Suriname.
0: Want
1: u vroeg inderdaad om te bidden.
0: Nee, ik heb in het programma wat ik voor jullie ga doen, heb ik het opgenomen. Ik zeg, ik ga het programma doen, maar de laatste 2 of 3 minuten gaan we voor Suriname bidden. Het einde van het programma is gebed. Omdat ik geloof dat gebed wonderen kan doen en doet. Maar ik wilde. Ik wou van bidden.
1: Let's go.
0: Vader, u bent een goede God. U bent de God om te prijzen. U bent de God om te loven. U bent de God om te eren. Vader, op deze dag ben ik hier in de studio van Limbo. U heeft mij niet zomaar geroepen, Vader. U weet waarom ik hier moest zijn. En op dit moment zie ik, Vader, dat er een heleboel mensen het moeilijk hebben, Vader, omdat er over Moederdag gesproken wordt. En velen hebben nu geen moeder, Vader. Maar Vader, het was uw wil, Vader, dat de moeders naar huis geroepen worden. Vader, we bidden voor degenen die achtergebleven zijn. Kinderen die achtergebleven zijn. We bidden, Vader, dat ze rust zullen vinden, Vader. Maar we bidden voor de zielenrust van de moeders, Vader, die voor zijn gegaan. We bidden, Vader, dat u ze een plek geeft in uw hemelse paradijs, Vader. We bidden, Vader, voor degenen die achter zijn gebleven, om te zeggen, ik laat je los, mama. Je was er. Ik wil je bedanken voor de goede zorg. En nu moet ik je loslaten, maar ik laat je in vrede gaan. We bidden, vader, ook voor Suriname. Het gaat niet zo goed in Suriname, vader. En ik neem de verantwoordelijkheid om tot u te roepen, vader. Help Suriname, vader. Er is veel dat misgaat. Er is veel dat vastgebonden is, vader. En u alleen weet hoe het komt. Mensen suggereren dat ze weten, denken te weten hoe het komt. Maar vader, u bent alom. En daarom bidden we, vader, dat u de knopen losmaakt, vader. En u kan het, u kan het, u kan het, u kan het. Daarom bidden we, vader, voor Suriname. Laat u eigenlijk Suriname bevrijd van machten, van dingen die niet goed zijn, vader. Help, vader. Zo bid ik ook voor meneer Limbo, vader. Hij heeft zijn studio, vader. We bidden, vader, dat ook hij, vader, ook vernieuwd mag komen. Ook hij heeft zijn moeder vroeg verloren, vader. Geef hem kracht, geef zijn gezin kracht. Maar wat ik nu zie is een goddelijke bescherming, vader. Beschermt u hem, beschermt u zijn gezin, vader. Zo ook, vader, onze president, onze ministerraad, onze assembleeleden. Vader, geef ze, vader, wijsheid. Suriname heeft wijsheid nodig, vader. Wijsheid, wijsheid, wijsheid, wijsheid. Vader, haal weg elke donkere wolk. Elke donkere wolk boven Suriname, vader. U kan het. En laat het licht wederom schijnen. We bidden, vader. We dragen Suriname aan u op. En we bidden. Wees met ons allen. Maar vooral met de moeders, de kinderen. Allen, vader, die te maken hebben met Moederdag. Dat zijn wij allen. Want allen komen uit moeders, vader. Daarom bidden we, wees met ons allen. Wees met ons Suriname. In Jezus' naam. Amen en amen.
1: En amen.
0: Amen.
1: Dank u wel, mevrouw Emjaard. Veel succes. Zaterdag. En ook zondag, als u zich terug gaat trekken. Bedankt voor het komen.
0: Dank u wel.
1: En hierna start u dus met de...
0: Het programma?
1: Ja.
0: Ja, het programma heeft...
1: Laten we afspreken. U hoeft Lim niet te betalen. U bent maandagavond, 7 uur gaan we dat afspreken. Doen we dat in de eerste week van juni?
0: Heel mooi.
1: Eerste maandag in juni.
0: Ja.
1: We
0: gaan een mooie tune zoeken.
1: 7 tot 8.
0: En het is Taco Meet Me.
1: Je mag het programma ook live doen, hoor.
0: Hoor daar, man, meneer Lim.
1: Ja, nog niet. Ik kan het.
0: Heeft u iemand voor ons?
1: Ja, die dag niet, zuster.
0: Oké, dan gaan we afspraken, maar... Migado, maar is iets aan begin doen.
1: Gaat
0: we hebben
1: op,
0: de hele tijd gewoon...
1: Gaat u het ook op FB doen?
0: Ja, we gaan modern, we gaan checken. Dan gaan we lekker praten. Want we hebben al met mevrouw Becker, de psycholoog.
1: Ja.
0: We hebben zelf iemand van een radiostation gevraagd. We zijn bezig geweest omdat we zien dat het niet goed gaat. Dus ja. Wij zeggen, er is te veel kennis in huis dat we niet kunnen delen. Maar bedankt, bedankt. Dit is een van de cadeautjes weer. Grand tangi, grand tangi, grand tangi. Ik zie mevrouw Becker al halleluja zeggen, abriti. Prima's, gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Yes.
0: Dank je wel.
1: Komt u goed aan?
0: Ja.
1: Nou, we hebben... Voordat we eruit gaan, want er is een dreiging, de ene Hanta-virus. Mevrouw Becker, past u daar op? Yes. Mevrouw Becker. Mevrouw Hart. Hanta-virus. Er is ook een heel mooi interview met meneer Lal Mohammed, maar dat vraaggesprek... Maar het is voorlopig tijdloos, ga ik maandag laten horen. Heel mooi onderwerp is dat overigens. Maar Hanta-virus wil ik nog doen, want er zijn al gevallen in Nederland, heb ik begrepen. Maar laat me die dingen van meneer Van der Sloan nog lezen. Goedemiddag, ex-minister Justitie wordt als crimineel behandeld en wordt dus bank uitgesmeten. De SB-bank heeft een bejaarde burger zijn leven op het spel gezet. Wij allen zullen deze zaak op de voet volgen. Mensen zijn verontwaardigd over dat geval. Noem zo goede app even. Ik Cliff, ik ben ook rekeninghouder bij DSB. Mijn salaris wordt in US dollar voor mij gestort. Gewoon op een blauwe dag besluit de bank. Oké, maar dit zijn... ik wil het echt sec hebben over... wordt het hantavirus? Ja, je hoort zo meteen over hantavirus. Ik heb een paar berichten gehad toch van... van het incident. En ik scroll nu even om ze... Ik ben er bijna. Ik schaam me diep om die twee onbeleefde bewakers van de DSB. Er is geen klantvriendelijke behandeling naar de cliënt toe. De bewakers moeten op non-actief gesteld worden, want door dit crimegedrag krijgt de bank een slechte naam. Stel je voor dat de heer Van der San, die door de bewaker uit de Surinaamse bank is gesmeten, zijn nek had gebroken, dan zou deze bank anders piepen. De Surinaamse bank moet beseffen dat zo'n incident met een cliënt van boven de 80 absoluut niet kan. Bovendien moet elke cliënt op de hoogte worden gebracht over kosten die in rekening worden gebracht indien je geld overmaakt of afneemt. Wij cliënten mogen praten. Suriname is nog steeds een democratisch land. Ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt bij de Republic Bank met een guard. Wel, hij heeft mij niet naar buiten gegooid. Heer Van der San moet het niet hierbij laten. Het moet duidelijk zijn dat wij, whatever bank, niet geïntimideerd wensen te worden. Lim de bewaker is een lafaard om een hoogbejaarde man zo te behandelen. Tien jaar geleden was dit niet gebeurd. Dat is de lafheid van de meeste Surinamers. Men loert. Dat ding van Van der San is typisch. Basobana Republiek. Even binnen ons goed of ons dat die commando, dat zou het erger zijn. Want het, je hebt het recht niet om te komen aan iemands lichaam. De kassamedewerkers van de bank. Die zetten de bewakers in om de klanten te intimideren. Als... Ja. Iemand zegt, meest arrogante bank. Van der San heeft gelijk. Als hij zegt dat het een boevenstreek van de bank is. De bank neemt 1,5% als commissie in rekening. Als je geld van je spaarrekening gaat lichten... De beveiligers hebben zich schuldig gemaakt aan mishandeling en rijst de vraag als deze beveiligers door de politie als verdachte bij procesverbaal zijn gehoord en voorgeleid. Nou, daar heb ik een paar dingen gelezen. Ik dacht dat ik hier nog één ding had staan.

Dit is van de minister. Sorry, ik heb het gemist. Dit is ook niet voor dit moment. En weet je, Cliff, daarom laat ik geen geld op mijn valutarekening bij DSB elke maand.

0: hebben nagens vluchten met Nederland. Maar je moet ook beseffen, het is niet een aandoening die gewoon bij de populatie voorkomt. Het is bij één persoon aanwezig. En we weten hoe dat virus overgedragen kan worden. Intensief contact. Met een geïnfecteerde contact met een geïnfecteerde rat of muis. En daarmee moeten we werken. Wij moeten ervoor zorgen dat wij het virus buiten houden. Dus mensen met klachten moeten via een speciale protocol aangepakt worden. Dat gebeurt al, dus daarom heb ik al met... Het BOG al contact gehad daaromtrend. Wij moeten onze surveillance in het land ook opvoeren wat betreft de rapportage. Om indien er situaties zijn, maar dat is niet alleen voor hantavirus hoor, dat geldt voor meestal infectieziekten, waarbij we snelle detecties kunnen doen om verspreiding zo snel mogelijk te beheersen. En in dit geval bij hantavirus moeten wij nu al beseffen hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat ziekteoverbrengers niet de kans moeten krijgen om heel veel aanwezig te zijn, waardoor de kans op ziekteoverdracht groot is. Want de muizen en ratten die geïnfecteerd zijn, die kunnen met hun urine, met hun ontlasting, met hun speeksel, kunnen ze heel makkelijk het virus overbrengen. En dan moeten wij ervoor zorgen dat deze dieren zo ver mogelijk gehouden worden. En dat is natuurlijk door hygiëne binnen het huis, geen etensresten laten. En plekken waar deze dieren zich toegang zouden kunnen verschaffen naar woonruimtes om die te elimineren. We zouden ook ervoor moeten zorgen dat ze niet de kans krijgen om zich verder te vermenigvuldigen, dat ze niet de ruimte krijgen om te willen blijven, vooral bij plekken waarbij men niet opruimt als het ware, waardoor ze daar een behoorlijke vestiging kunnen beginnen. Dus dat zijn zaken waaraan wij moeten denken, maar nogmaals, wat bezorgdheid betreft moeten we beseffen van één, het is niet ver, het is niet gewoon een zomaar buitenland dat een casus aanwezig is, maar ten tweede moeten we beseffen van er zijn bepaalde manieren waarbij het verspreid wordt en dat moeten we in acht nemen. Goede hygiëne moeten we door blijven communiceren en uitvoeren, zodat wij de kans op het oplopen van in dit geval hantavirus, maar dit. Als we deze preventieve maatregelen uitvoeren, dan hebben we ons beschermd tegen nog veel meer infectieziekten die overgedragen kunnen worden. Een heel bekend voorbeeld is ziekte van Weil, dat veroorzaakt wordt door een specifieke bacterie. Ja. Dat is de bacterie Leptospirosis, Leptospira ichthyohemorrhagicae, is een bacterie die ook behoorlijk gevaarlijk kan zijn wat betreft de ziekte, waarvan het ziektebeeld snel kan verergeren. En er ook een bepaald mortaliteitscijfer aan gekoppeld is.
1: Vertelt u ons, welke maatregelen worden er nu reeds getroffen ter voorbereiding op een mogelijke uitbraak?
0: Dus wat wij nu beginnen te doen is dat wij met het BOG alvast natrekken hoe wij bij de luchthaven Port Health kunnen aansterken om ervoor te zorgen dat het virus buiten blijft. We moeten communiceren met de instellingen die rapporteren. We moeten communiceren met de eerste lijn instellingen, de artsen, de behandelaren en ook de personeelsleden.

0: overleden. Tegelijkertijd kijken we ook naar de communicatiemethode, de communicatie met de samenleving. Die moeten we opschalen, zodat wij ervoor zorgen dat ze de preventieve maatregelen in acht nemen. Dat is eigenlijk vooral de manier hoe dit virus zich verspreidt. Want de buizen en ratten die geïnfecteerd zijn, die kunnen het verspreiden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we helemaal in contact komen met deze gedierten. Hygiëne binnenshuis heel goed op nahouden, maar ook buiten, zodat er geen vestigingen zijn van muizen en ratten. We hebben ook gezien dat er bij dit variant een mogelijkheid bestaat, wanneer men intensief contact heeft met geïnfecteerden, dat er verspreiding is. Dus moet ervoor gezorgd worden dat er geen intensief contact is met geïnfecteerden. Maar tegelijkertijd moet je weten, er kan altijd een sprake zijn van waarbij je mensen met klachten, waarbij je niet weet dat er mensen met klachten zijn. Dus je moet altijd bedacht zijn van, hey, zorg ervoor dat je geen intensief contact hebt met mensen. Of vooral als het om naasten zijn, dan moet je weten dat ze geen klachten hebben van geen griepsverschijnselen. We hadden het genoemd koorts, hoofdpijn, lichaamspijnen. Hierbij kan er ook hoesten optreden. Natuurlijk zijn er ook andere zaken die vaker voorkomen bij infecties. Maar om terug te keren naar deze preventieve maatregelen, moeten we in acht nemen. En dan hebben we ervoor gezorgd dat we heel snel bij een introductie de situatie kunnen beheersen.
1: Over het hantavirus, dames en heren, hopelijk bent u geïnformeerd in deze fase hierover. Lees de berichten. Ga niet af op allerlei fake news. Laat je goed informeren om te weten hoe de zaak precies in elkaar zit. Nou, er zijn een paar mensen die ik moet bedanken. Lange uitzending geworden. Mevrouw Hart, sorry, voor haar moederdag bijdrage. De directeur van Volksgezondheid. Daarnet meneer Sukul. Ook het DNA-lid Marengo van de NDP voor zijn rol bij de zoekactie. En we hebben ook een fragment gebracht van commissaris Hunter van de afdeling bestrijding zware criminaliteit. Isabi. En dat zijn met zeker meneer Van der Staan. Ik hoop echt dat... ik mag niet vergeten de minister van Sport, Lalili Gopal, en directeur Duart. En mijn grote vriend, de heer Eugène van der Staan. Ik ga hem zo meteen bellen na het programma. Want iemand die dus nogal invloedrijk is bij DSB, heeft mij naar zijn nummer gevraagd. Ik weet zeker dat er contact zal komen en dat de bank de zaak niet zo zal laten. Begrijp je? De bank zal het niet zo laten. Meneer Van der Zand, nogmaals, middag. Rust u goed uit. En het is pijnlijk dat dit u overkomen is. Aan de andere kant weet ik ook, u bent geen Sarah. U kunt best wel tegen een stootje. Maar daar gaat het niet eens om. Het gaat om de behandeling. Dus... nogmaals, sterkte. We bedanken al onze medewerkers voor hun ondersteuning. De adverteerders ook. En zeker ook de kijkers en de luisteraars. Everyone die dus heeft meegewerkt aan deze bakkernatorie. Maar ik kom zo meteen terug. Maar dan moet ik het schema met u doornemen. Dus we gaan even nu naar wat advertenties. En dan ben ik er weer over 2 minuten.
2: 18 mei, de eerste play-off wedstrijden. De strijd om het kampioenschap is begonnen. De play-off. playoffs van de Suriname Major League zijn gestart. En zondag 10 mei staan de eerste spannende wedstrijden op schema. Om 5:30 Inter Mungotapu voorwaarts. En om 8:00 is het tijd voor de clash tussen Flora en Brokkie. De weg naar het kampioenschap begint nu. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sparring. United towards the next major goal.
1: Prachtig, prachtig, we zijn er als de kippen bij.
3: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
1: Helemaal waar.
4: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: De zoekactie duurt voort.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, gewoon goed inderdaad. Housing.
2: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
1: Yes, housing. En we wensen Fisher en de organisatie veel succes toe. Morgenavond.
3: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waar Daddy You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Ezze en Friends, Sangrafu, de stand-up comedians Glenn Huizen.

0: In de voorverkoop 8000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Ja, dat is succesvol. Het wordt succesvol. Zeker als Brian B. erbij is. En als we allemaal uit huis gaan om leuke tijden met mama door te maken of naar shows. Nog spijt aan weer. Zeker als je afspraak hebt lopen met Improzer.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. Improzer, Safety Through Innovation.
1: Safety Through Innovation. Nog een keer, de Suriname Major League.
2: Zondag 10 mei, de eerste play-off wedstrijden. De strijd om het kampioenschap is begonnen. De play-offs van de Suriname Major League zijn gestart. En zondag 10 mei staan de eerste spannende wedstrijden op schema. Om 5:30 Inter Mungotapu voorwaarts. En om 8:00 is het tijd voor de clash tussen Flora en Brocky. De weg naar het kampioenschap begint nu. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Spar Raid. United towards the next major goal.
1: Wij hebben, dames en heren, vanavond een nieuwe aflevering van de hitparade. Even luisteren als het de song. Lukt om op één te staan. Dat is Panic van Vibes Cartel en Sensea. 8:00 doet Sylvain het. Om 9:00 hebben we een... mijn bel jammer per ongeluk. Ja, om 9:00 hebben we... I feel so high. I even touch the sky. Above the falling rain. I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I've got to have Kaya now. Om 9:00 Brian Ma met de reggae jam. We hebben morgenochtend om 10:00 zit de moderator van Sousabing. Je kent haar als moderator, maar ze heet Stephanie. Ze zit hier in de studio live voor een andere aflevering van Rechtop. We hebben om 12:00 een herhaling van Culturo Leri. Om 2:00 bedoel ik. Binnenkort ga je die herhalingen niet meer horen, want ik heb al een nieuwe presentator. Nog even wat gesprekken voeren. Afrondend. En dan kan die nieuwe presentator misschien begin juni aan de slag. Morgen een laatste gesprek. Daar hebben we zondag met pastor profeet Patrick Botsen en de Betel Upper Room. Een nieuwe aflevering van Revival Now. Met Gado Dwarokos doorrustig. Gado Klararokos doorrustig. Je hoeft niks te doen. Je moet alleen maar vertrouwen. En je zorgen dat je hem niet in verlegenheid brengt. Revival Now. Dat is een zondagochtend. En we hebben een mooie herhaling voor jou. Van een van onze gesprekken. Uit de doos van Senioren Spiegel. Dat is dus zondag. Om 10:00. Senioren Spiegel. Om 1:00, Robbie Paraberzing Rappa met Connecting the Dots. En hier komt het. Zondag moet hij eerlijk. We nou doen retrospectie, weet je waarom? Er is Moederdag. En ik vind dat we op zondag de... ja, ik kan geen vrouw uitnodigen. Alle vrouwen zijn moeders en zo. Mannen uitnodigen die misschien bij hun vrouw willen zijn. En zelf wil ik ook die dag thuis zijn. Dus met uw toestemming, als u dat niet erg vindt, skippen we die retrospectie voor deze zondag. Maar als u zegt, nee. Ook al is het Moederdag Limburg, mars mop uit die Osokodwa-programma. Dat weet, we zijn dienend naar u toe, dan moeten we dat maar doen. Maar ik weet zeker, u kennende, dat u zult zeggen, ik denk dat die jongen ook thuis zou willen zijn op die dag. Rekening houdend met hoe, you know, dus ik hoor het wel van u. Ik hoor het wel van u. Zondag, tegen 7:00 herhaal ik van Revival Now om 7:00 s'avonds. En in de avonduren, Memories. Bakkanatori. Doen we weer met Gods wil. Altijd Hij bepaalt. Dames en heren, maandag 11 mei. Nou, ik wil aan alle moeders, alle mama's, Ulobono, we weten. Jullie zijn standvastig. Jullie horen erbij. En laat iedereen op zijn of haar manier het tot een mooie dag maken met u, met uw vrouw. Of met uw moeder, of met uw oma. Een fijne moederdag. Let wel, ik heb misschien niet alle berichten kunnen lezen. Maar waar nodig zal ik reageren. Ik heb een paar voices binnengehaald, merk ik. Maar als ik presenteer, kan je niet echt naar voices luisteren. Dus we argen eens aan. Nospang, komt allemaal goed. Bedankt voor het luisteren naar deze BT. En we doen het dan weer maandag. Een fijn weekend, wees voorzichtig. Nogo introbi, gedraag je correct. Ook al ben je aan het werk, ook al ben je bankbewaker. Janoa Meti, dus ook als bankbewaker moet je je correct gedragen. Love you. Mama's, we houden van jullie boy. Alle mama's, jullie zijn zo geweldig.

0: Moederdag Sale. Ja, je hoort het goed. Moederdag Sale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15 tot 25% op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Jigo Aircoast en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat, Honden.
1: Beste jongeren, voel Suriname. Mie af van oproep. Maar die oproep serieus. Dus Migo Talk Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boem serieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
2: New Productions presents another one. Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
4: Middag jou wel.
5: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Jama?
8: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
7: Maar dat had ik u beloofd.
8: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
7: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
8: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
7: Maar ik heb haar eerst beloofd.
8: Is van je moeder? Nee, ma.
7: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
8: Anomoso, fijne dag.
7: Is goed, ma. Hallo, mama.
8: De Shell, dat is meer als een brokken gesprek.
7: Nee, mama.
8: Wel, als je bossena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
7: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
8: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De Oerosmalet met de Jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
7: Nog iets, mama?
8: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
7: Mama!
9: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
10: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, The Glance of Perfection.
11: Zondag 10 mei, de eerste play-off wedstrijden. De strijd om het kampioenschap is begonnen. De play-offs van de Suriname Major League zijn gestart. En zondag 10 mei staan de eerste spannende wedstrijden op schema. Om 5:30 Inter Mungotapu voorwaarts. En om 8:00 is het tijd voor de clash tussen Flora en Brokkie. De weg naar het kampioenschap begint nu. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sparring. United towards the next major goal.
12: The number one tune this week.
13: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
14: Number one.
15: Number one.

0: waarop jij bent afgestemd. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie tot nu toe heel erg genieten van deze mooie dag. Het is lekker weekend. Misschien heb je iets leuks gepland. Zondag is het moederdag. Sommige mensen gaan buiten de stad, anderen blijven gewoon lekker in de stad. Maakt niet uit wat je doet. Voor nu is het gewoon belangrijk dat je afgestemd bent op Lim FM. Want het is nu tijd voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Sviti Sranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister je via het internet en doe dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag. Het is nu tijd om lekker te genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lim FM. Jullie horen de recap van de top 10 de hele week door. Maar toch doe ik het ook weer even. Voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, doe ik een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Kakalika van Dope Nation. Ze kwamen nieuw binnen. Op nummer 9 stond Bon Bon van Kapo. Broederliefde stond op 8 met Kulu Kulu. Op nummer 7 hadden we Not Nice van Benjamin Faya en Nathalie LaRose. Op nummer 6 Suriname Girl van Samora. Op nummer 5 stond Cyril met Gaffa. Op nummer 4 Sonteso van Yogi D. Psycho stond op nummer 3 met Fun. Op nummer 2 hadden we Supanova van Loewe. En onze nummer 1 van de vorige week Panic van Vibes Cartel en Chensia. Dat was de top 10 van de vorige week en wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Lim Radio.
0: Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Een achteruitgang van maar liefst 4 plekken voor Samora. De vorige week nog op nummer 6, deze week op nummer 10 met Suriname Girl.
4: Queen Mada.
5: Nummer 10.

Dat is onze nummer 10 van deze week, Trinan Gyal van Zamora. Ook deze week hebben we een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Farruko en het heet Formal.

0: is onze nummer 9 van deze week nu op de lijst. Formaal van Farruko.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Deze gasten kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan 2 plekken vooruit. Op nummer 8 deze week. Dope Nation met Kakalika.

0: van Dope Nation. Bonbon van Kappel gaat twee plekken vooruit en staat deze week op nummer 7.
1: Oh, na, na. Nummer 7.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Bonbon van Capo.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn beland bij plek nummer 6. Nou, Van Psycho gaat helaas achteruit. Hij staat deze week op plek nummer 6.

0: on cycle.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
0: Deze meneer staat voor de derde week op nummer 5. Ik heb het over Cyril met Gaffa.

0: Gafayou.
1: Mayra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
0: Make me Gafayou.
2: Hit music belongs here on your number one station.
3: Dat is onze nummer 5 van deze week. Gafa van Cyril. Drie mooie plekken vooruit voor deze mooie song. De vorige week op nummer 7, deze week op nummer 4. Ik heb het over Not Nice van Natalie LaRose en Benjamin Faya.

0: Dat is onze nummer 4 van deze week. Nathalie LaRose en Benjamin Faya met Not Nice.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Je bent nog steeds afgestemd op 91.7 Lim FM. En je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke pokus dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 staat Samora met Suriname Girl. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Formal van Faruko. Op nummer 8 staat Dope Nation met Kakalika. Op nummer 7, Bonbon van Kapo. Psycho staat op nummer 6 met Fun. Op nummer 5 hebben we Gaffa van Cyril. En op nummer 4 hebben we Not Nice van Nathalie LaRose en Benjamin Faya. Dan is het tijd om lekker verder te gaan en we zijn dus beland bij plek nummer 3. Nou, deze pokoe blijft maar stijgen op de lijst. De vorige week stond hij nog op nummer 4. Hij is beland in de top 3. Op nummer 3 deze week, Son Teso van Yogi Dee.

Dat is onze nummer 3 van deze week. Yogi D met Son Teso. Nou, ze stonden 2 weken lang op nummer 1. Helaas, deze week moesten ze plaatsmaken, want ze zijn verslagen. Op nummer 2 deze week, Vibes Cartel en Shensia met

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer twee van deze week, Panic, van Vibes Cartel en Chancia. Zo, lieve luisteraars, dan moet ik eindelijk aan jullie vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Nou, het is wel verdiend, want persoonlijk vind ik het echt een heel mooi lied. Onze nummer 1 van deze week op de Phenomenal Top 10 op Lim FM. Loé met Supanova.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week, Supernova van Loewen. Jullie hebben gehoord dat wij een nieuwe pokoe op de lijst hebben, dus dat wil zeggen dat er ook 1 lied eruit is. Koelo Koelo van Broeder Liefde is eruit. Ze stonden een aantal weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. En ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Nou, heb je deze aflevering gemist, kan je nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. En als dat ook niet lukt, morgen, dat is zaterdag, kan jij ook naar de herhaling luisteren om 1 uur. Nou, ik zei het al, het is het moederdagweekend en voor bepaalde van ons is deze dag bittersweet. Als jij je mama nog in je leven hebt, geef haar die extra liefde zondag. Ben je zelf moeder of een moederfiguur voor iemand, dan hoop ik dat jij ook van alle kanten, op welke manier dan ook, die liefde mag ontvangen. Een fijne moederdag aan alle lieve mama's en mamafiguren. Geniet van dit mooi weekend. Wees AUB voorzichtig. Vooral in het verkeer natuurlijk. Wees lief voor elkaar. Help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.